0: ziekenhuis sneuvelden de ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. Australië is verontwaardigd over de beslissing van Israël om niemand te vervolgen voor de dood van een Australische hulpverlener. Zij werd in april 2024 gedood bij een Israëlische luchtaanval in Gaza, samen met 6 collega's van de organisatie World Central Kitchen. Australië roept de Israëlische ambassadeur op het matje en blijft aandringen op gerechtigheid voor de gedode hulpverlener en haar collega's. In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Doelpuntmaker Thibaut Stokbroeks is blij.
2: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel goalen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
0: Door de zege mogen de Red Lions naar de volgende ronde. De tweede groepsfase is dat. Dat is een nieuw systeem. In die tweede fase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. Het weer, vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het nieuws.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van 40 biljoen dollar gerond. Dat is 40.000 miljard dollar. De schuld liep op door stijgende pensioenkosten en de dure gezondheidszorg in de VS. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen dus verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. Harry en Meghan hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De schuren zijn groot en ze liggen vaak afgelegen. Dat maakt ze aantrekkelijk als locatie voor een drugslab. Anne Berger van de Federale Gerechtelijke Politie vertelt waar je op kan letten.
1: Als je bijvoorbeeld gecontacteerd wordt door een Nederlands nummer, als er bijvoorbeeld cashgeld aangeboden wordt, als de aangeboden huur hoger ligt dan de gevraagde huurprijs, dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen waarbij je vragen moet stellen van ja, is dit wel een gewone huurder of zit hier een criminele organisatie achter? Verwittig dan de politie, zelfs als je twijfelt, maar raak vooral niet zelf verstrikt in het web van zo'n criminele organisatie.
0: Op het WK hockey hebben de Belgische mannen, de Red Lions, gewonnen van Maleisië met 5-3. Een verslag van Jonathan met de Penningen.
2: Uitpakken deden de Red Lions niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen. 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment. Tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten. De voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Vrijdag opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 4 uur. 14 nieuws met Jo Valfekes. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om een aanval met ballistische raketten, zegt de Oekraïnse luchtafweer. In meerdere wijken braken branden uit en werden woningen geraakt. De bovenste verdiepingen van een appartementsgebouw zijn ingestort en bij een kinderziekenhuis sprongen ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Buttgenbach en Malmedy in de provincie Luik waren er gisteravond interventies voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bullingen was er een kleine tornado waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. In Kosovo zijn 3 massagraven blootgelegd, met daarin de lichamen van minstens 23 mensen. Het gaat vermoedelijk om Kosovaarse Albanese die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. De opgravingen begonnen een paar maanden geleden in een regio die vooral door Serviërs wordt bewoond. Onderzoekers zochten er naar een groep professoren, artsen en activisten die in 1999 verdwenen. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen wie de slachtoffers precies zijn. In het onderzoek naar de massagraven zijn ook 3 verdachten opgepakt voor oorlogsmisdaden. Bij een crash met een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit. Bij de slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenote. De crash gebeurde vlakbij een berg, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
1: Een beetje een mixed feeling zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk dat na de eerste kwart al 4 of 5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moet. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
0: De Red Lions mogen nu naar de volgende ronde, de tweede groepsfase. En daarin komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Morgen, vrijdag, opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. En het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Nu de natuurbrand in de Hoge Venen langzaam onder controle lijkt, is de omgeving gisteravond getroffen door hevige regen en wind. In Bulingen was er een kleine tornado. Eén huis werd voor de helft verwoest en is onbewoonbaar, dat liet de burgemeester weten. Er vielen geen gewonden, de bewoner was niet thuis tijdens de doortocht van de tornado en heeft via de sociale dienst nieuw onderdak gekregen. Nog in de provincie Luik, in Butgenbach en Malmedy, moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderes.
1: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft geldig en uitvoerbaar. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
0: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude. Er zal plaats zijn voor 40.000 supporters. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om ballistische raketten, zegt de Oekraïense luchtafweer. Bij de aanvallen zijn een appartementsgebouw, huizen, een school en een ziekenhuis geraakt. De oorlog in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de uitspraken van de Israëlische uiterstrechtse minister Ben-Gvir scherp veroordeeld. Ben-Gvir had in een podcastinterview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. Het zijn geen mensen, zei hij over de Palestijnen. VN-baas Guterres vindt die uitspraken schandalig, ontmenselijkend en gevaarlijk en veroordeelt ze zonder enige dubbelzinnigheid. Op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Doelpuntenmaker Thibaut Stokbroeks is blij met die overwinning.
2: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel goalen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
0: De Red Lions mogen nu naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuw systeem. In de tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. Het weer. Eerst buien en onweer in het westen. Later op de dag ook in het centrum en het oosten. Maximum temperaturen tot 23 graden. Ook vrijdag kan het stevig onweren. Meer op 14nieuws.be.

0: rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
1: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Oh ja, man.
11: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
10: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
11: Ik hoef deze echt niet te weten.
10: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
11: Huh?
10: Allee, watermeloen of zo.
11: Ik kan echt niet volgen.
10: Of margesjes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
11: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen...

0: T-nieuws met Sophie Verbrugge. De natuurbrand in de Hoge Venen lijkt voorlopig onder controle, maar de omgeving daar is gisteravond wel getroffen door hevige regen en wind. In Bulingen, in de provincie Luik, was er zelfs een kleine tornado. Eén huis werd daar verwoest door de windhoos en is onbewoonbaar. De bewoner was niet thuis en heeft via de sociale dienst een nieuwe tijdelijke thuis gekregen. Nog in de provincie Luik, in Buettgenbach en Malmedie, moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal brandweerinterventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie er extra opvolging nodig heeft, zegt professor Joris Vermeers.
1: Het is een risico-inschatting. Dat wil zeggen, we kunnen met meer dan 80% zekerheid bepalen van mevrouw, u hebt kans dat hier een auto-immuunziekte speelt tijdens uw zwangerschap. Het laat ook toe dat we vroeger mensen kunnen doorverwijzen en om mensen iets gerichter op te volgen tijdens het tweede en derde trimester en na de geboorte toe.
0: De bedoeling is om de nieuwe techniek over 3 tot 5 jaar ook echt bij patiënten te gaan gebruiken. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Bij verschillende aanvallen zijn een kinderziekenhuis, een school en appartementsgebouwen geraakt. Volgens de Oekraïnse luchtafweer ging het om een aanval met ballistische raketten. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om die aanvallen te onderscheppen door een tekort aan luchtafweersystemen. En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen de Red Lions gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
2: Een beetje een mixed feeling zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk dat het eerste kwart al 4 of 5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moet, omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
0: De Red Lions zijn tweede geëindigd in hun groep na Duitsland. Ze mogen nu door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde. De dag start met buien. In het westen kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien bij 21 graden. Zondag droger en meer opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Ah, die ogen gaan open.
4: Sta op met Radio 2.
5: Sta op met Radio 2.
6: Ronnie de Ridder.
3: En het lijkt alsof je door een roze bril kijkt, hè? Maar eigenlijk kijk je gewoon naar VRT Canvas. Ja, daar kom je in een bad vol rozen terecht.

David Bowie en Queen in Under Pressure. 6 over 6. Under pressure. Ja, voor ik het heb over het cadeau van Prins Gabriel. Die is natuurlijk jarig vandaag. Wat heb jij nodig deze ochtend? Vertel dat eens in de app van Radio 2. Een rustige song of een knaller om mee wakker te worden? Zeg het maar.

0: Kijk, zie, dat is voor Manuela uit Brugge. Die zei voor mij, mag het knallend worden, Romy. Ik mag knallend gewekt worden bij deze, Manuela. Speciaal voor jou, Antoon de Enige. Staat vandaag op Pukkelpop, hè. Dag 1 van Pukkelpop. Mona, jij gaat niet, hè, vandaag?
1: Nee, ik ga niet.
0: Dit jaar in het algemeen niet?
1: Nee, in het algemeen niet. Ik zit met een trouwfeest, een liefdesfeest. Het is bij mij zo'n weekend.
0: Oh, wauw. Ja. Ook wel een feestweekend dan?
1: Ja, ook wel een feestweekend, dat zeker wel. Maar geen, niet zo met zo'n knallers.
0: Als Antoon.
1: Op de line-up, ja.
0: Wie weet, per DJ-boots, wie weet, wat kom je tegen?
1: Ja, ja, het is waar. Ook wel zeer leuke DJ's, maar meer vrienden.
0: Oké, kijk, vertel eens, de weg.
1: Ja, want je staat nu al 20 minuten in de file. En dat is op de E19 richting Brussel, tussen Kontig en Mechelen-Noord. En op de N16 richting Willebroek schuif je 15 minuten aan. En dat is aan de werken in Temse.
0: Goedemorgen vandaag, 20 augustus. Ja, een beetje hetzelfde weer als gisteren. Hè. Als ik naar buiten kijk, grijs, regenachtig, zo'n 20 graden. Gisteravond kon je op televisie zien dat onze Belgische hockeymannen op het WK hun laatste poelenwedstrijd tegen Maleisië moeizaam hebben gewonnen, maar toch nog wel een mooie 5-3. Proficiat. Wil wel zeggen, hup, richting die tweede groepsfase. Dus dat is goed nieuws. Hopelijk ook voor de Red Panthers, de vrouwelijke hockeyploeg. Die kunnen zich vanavond nog bewijzen en kwalificeren voor de volgende ronde. Ze nemen het op om 8:30 tegen Ierland. Kan je ook opnieuw live volgen op VRT1 vanaf 7:50 in de avond. Nu vandaag, op deze 20e augustus, een jarige prins. Ja, zeker wel. Zijn hoogheid, prins Gabriel, die wordt vandaag 23 jaar. Hoezee. Speciaal voor zijn verjaardag deelt het Koninklijk Paleis 4 nieuwe foto's van hem. En normaal is dat dan, je kent dat, hè, zo stijf voor het paleis zelf. Maar nee, dit jaar was het al bergbeklimmend in de Alpen. Heb je al gezien, Mona?
1: Nee, dan moet ik eens opzoeken.
0: De foto's staan op VRT Nieuws. Het is de moeite. Zo'n heel stoere houding, hup, zo voor die berg. Zo.
1: Ja, maar een 23-jarige jonge gast is eigenlijk wel, hè?
0: Ah, wel, kijk, exact. Perfect voor zijn leeftijd. En hij heeft ook een cadeau gekregen natuurlijk, hè, gisteren. Ik weet niet of je het gelezen hebt op VRT Nieuws.
1: Oei, ik heb het precies allemaal gemist. Het
0: ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Hij heeft er een nieuw neefje bij gekregen.
1: Oké. Okay. Ah, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk wel. Jawel, Clément.
0: Misschien, voilà, Clément, misschien toch een klein verjaardagscadeautje voor onze Gabriel.

0: Alanis Morissette en Ironic. Ken je Dodgeball? Dodgeball. Voor 7 uur weet je daar alles over. Ben je misschien de kenner van Dodgeball? Maar eerst ga je hier bij Radio 2 op muzikale wereldreis. Dat doen we al heel de zomer natuurlijk, de maand juli. En nu dus ook de maand augustus. Dus wil jij mee op muzikale wereldreis? Dat is heel fijn eigenlijk. We reizen gewoon aan de hand van de muziek door heel de wereld. Stuur dan nu Wereldreis in de app van Radio 2.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
1: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Ten eerste is Alberto.
1: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
4: Amai, de gorap.
1: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
3: Dag in de ruim.
4: Op de blok.
5: Tegen dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
6: Is dat door Piet Piraten spelen?
7: Schip, ahoy.
8: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
9: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
10: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
1: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: koken.
13: En, wat wordt het vandaag?
11: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
13: Quesadilla!
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
15: Oh, schat, kijk, die afwerking.
16: Oh, en dat is hier zo stil.
15: Oh, voelt het? Het tocht niet meer.
16: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
14: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
16: Oh,
14: zegt.
16: Oh.

0: gisteren nog op ons Radio 2 podium aan zee. In de regen zelfs. Dat is Dedication. Judith and I Love to Be in Love. Een hele goede morgen.
1: Sta op met Radio 2.
0: Zeker wel, het is 25 over 6. En dat wil zeggen dat we een muzikale wereldreis gaan maken bij Radio 2. Vandaag doen we dat met Natasha Jacobs uit Landen. Goedemorgen, Natasha.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent nieuw in de app van Radio 2, zag ik. Is het je eerste keer dat je een bericht stuurt? Of heb je de app ook echt net geïnstalleerd deze ochtend?
2: Ik heb ze gisteravond geïnstalleerd, maar het is de eerste keer dat ik een bericht stuur.
0: Maar leuk, welkom. Welkom op de grootste familie, of in de grootste familie, Natasha. Heel leuk dat je ook meteen dan op muzikale wereldreis kan met ons. Heb je een droomstemming?
2: Ja. Nee, niet echt.
0: Ah, wel, maar kijk, dan gaan we...
2: Ja, wel een verre bestemming.
0: We willen ver gaan. Oké, dan gaan we meteen vertrekken en kijken waar we belanden. Hè. Dit is jouw bestemming nummer 1. Belangrijk nog om te weten, Natasha, we kunnen enkel vooruit. En je kan maar maximaal 3 bestemmingen kiezen. Hè. En we kiezen natuurlijk aan de hand van de artiest die uit het land komt. Duidelijk?
2: Ja, dankjewel.
0: Perfect, we zijn weg. Je wilde ver gaan. Je wou voor hem nemen. Dat is dan eigenlijk eigen land, hè? Wat denk je?
2: Ja, verder.
0: Verder reizen.
2: Ja.
0: Aha, Come On Eileen. Van Dexys Midnight Runners, dat wil zeggen Verenigd Koninkrijk. Ja. Heb je zin in een lekker theekransje, Natasha? Wat zeg je?
2: Verder.
0: We gaan toch verder? Oké, perfect. Ja. Je weet dat we niet verder kunnen dan, dan dit, hè?
2: Ja.
0: Weet je waar we zitten?
2: Nee.
0: Het is How Bizarre. Dat wil zeggen... Nieuw-Zeeland, Natasha.
2: Wow.
0: Dat is wel goed, hè? Nieuw-Zeeland, wat denk je?
2: Oh. Ja, fantastisch.
0: Zijn we weg?
2: Ja, zeker en vast. Ja.
0: Kom, perfect. Het is bijna 6:30. We zijn weg naar Nieuw-Zeeland, Natasha. Dank je wel.

How Bizarre van OMC. Toch een klein beetje een one-hit wonder, hè? Nooit meer iets van gehoord nadien.

0: kijk, Natasha is toch mooi naar de andere kant van de wereld geweest. Voor de voorbije anderhalve, twee, drie minuten misschien wel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Half zeven intussen, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval en waarschuwt klanten voor phishing, want mogelijk zijn klantengegevens gestolen. De keten heeft winkels in Gent, Deinze, Tongeren en het Waalse Moos. Cybercriminelen kregen vorige week onder meer toegang tot namen, adressen en telefoonnummers. Maar wat ze precies gestolen hebben en hoeveel data is nog niet duidelijk, zegt Elias Couvreur van Weba.
4: Daar loopt nog volop het onderzoek daarnaar, wat er precies is buitgemaakt. Belangrijk te weten, webshopaccounts en wachtwoorden zijn niet getroffen, maar wel mogelijk klantgegevens, communicatiegegevens, namen, adressen, e-mailadressen, gsm-nummers. Maar de data die gestolen is, is nog niet duidelijk om hoeveel data het gaat. Die data is nog niet publiek gemaakt door de cybercriminelen, maar dat zou kunnen gebeuren. De komende dagen, de komende weken, dat weten wij niet.
3: De meubelketen waarschuwt klanten om extra alert te zijn voor verdachte berichten over openstaande betalingen en om niet zomaar op links te klikken. Het agentschap Binnenlands Bestuur ziet geen procedurefouten bij het ontslag van de algemeen directeur van Aalst, Wim Leerman. Leerman had klacht ingediend tegen zijn ontslag in mei. Het agentschap onderzocht die klacht, maar vond geen reden om de gevolgde procedures te vernietigen. Het gaat alleen over de procedure, niet over de inhoudelijke redenen voor het ontslag. Leerman kan zijn ontslag dus wel nog aanvechten bij de arbeidsrechtbank. De reden voor het ontslag wilde de stad niet geven. In Denderleeuw zal de straatverlichting rond het station vanaf vanavond ook 's nachts branden. Door overlast wil schepen Jochem Baert het veiligheidsgevoel verbeteren.
5: Ik denk dat het bijdraagt tot de algemene veiligheid. Hè. Dus wanneer het niet donker is, maar helder, dat je enerzijds sneller een situatie kan inschatten als inwoner en je passeert er. En het is helder, ga je beter kunnen inschatten, gaat het hier over onveiligheid of niet. En anderzijds, ja, ik denk ook als er mensen zijn die moedwillig overlast willen creëren, dat ze dat dan minder snel zullen doen op een plaats waar het klaar is dan waar het donker is. Dat is een inschatting.
3: En precies twee jaar na de zware brand bij bouwbedrijf Danneliet Del Mul in Wortegem-Petegem beginnen er binnenkort werken om de afgebrande loodsen herop te bouwen. De brand brak uit in een houtopslagplaats. Enkele magazijnen en de schrijnwerkerij brandden volledig uit. Een groot deel van de 250 werknemers was een tijdje werkloos. Het bedrijf kon daarna een deel van de productie overbrengen naar ateliers van de bekende ondernemer Willy Naassen uit Wortegem-Petegem. En over twee weken, precies twee jaar na de ramp, begint dan in het Telmul op de plek van de brand een nieuw kantoorgebouw, magazijn en atelier te bouwen. Na het weer vandaag krijgen we veel buien met onweer en het wordt tot 23 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
6: Hey, goedemorgen Romy.
0: Een kleine file.
6: Ja, inderdaad. Op de N16 richting Willebroek, daar moet je uitkijken voor 15 minuten aanschuiven aan de werken in Temse.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
7: Nou, ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
12: Van Bokstal, ligt je stil neer?
11: Sorry meneer.
13: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
14: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2. Alles

0: Nick Cayman en I Promised Myself. Zometeen kom je te weten wat dodgeball is. Misschien wel onze nieuwe nationale sport binnenkort over een paar jaar. You never know. Radio 2. Maar eerst, Pukkelpop natuurlijk. Start vandaag in Kiewit in Hasselt. Als je gaat, wel veel plezier. Maar vooral, wist je dat ze daar zomaar foto's van jou mogen nemen en ook mogen gebruiken? Echt waar, onze win-win-collega Harold Scheerling die heeft daar onlangs een artikel over geschreven. Lees je nu op VRT Nieuws. Luister even mee.
1: Veel organisatoren van festivals en andere evenementen trouwens, die doen dat door in de algemene voorwaarden te zetten dat je op het festivalterrein gefotografeerd of gefilmd kunt worden. En Pukkelpop in dit geval schrijft er zelfs meteen bij dat beeldmateriaal gebruikt kan worden voor op hun website, hun sociale mediakanalen of zelfs op televisie. En als je een ticket koopt voor zo'n festival, dan moet je eerst akkoord gaan met die voorwaarden. Maar bon, laat ons eerlijk zijn, ja, niemand leest al die voorwaarden van A tot Z na. Maar ja, je krijgt wel uitgebreid de kans om dat vooraf te doen en dat kan dus genoeg zijn.
0: Ja, ticket gekocht, uiteraard die algemene voorwaarden niet gelezen. Nu stel je voor, er wordt een foto of een video van jou genomen en je vindt dat echt niet fijn, dan kan je in veel gevallen er ook nog wel iets aan doen.
1: Ja, vriendelijk vragen om jou eruit te halen, dat staat natuurlijk altijd vrij. Hè? En veel organisatoren gaan dat ook gewoon doen, hè, als hen dat niet te veel moeite of geld kost. Ze willen liever geen discussies over zo'n dingen. Nu, als er foto's of video's worden gemaakt van minderjarigen, en dat gebeurt natuurlijk wel eens snel op een festival, dan is het wel veel ingewikkelder. Want dat mag nooit gebeuren zonder de toestemming van de ouder of voogd van die kinderen. Ja, en die zijn er natuurlijk ook niet altijd bij. En er zijn ook trouwens wat instanties die zich vragen stellen over hoe sommige festivals met al die regelgevingen omgaan. En hoe dat precies in elkaar zit, dat kan je eens rustig nalezen, hè, in het artikel.
0: Ah, wel, dat vind je dus op de Win-Win-pagina van VRT Nieuws.

mooi eerbetoon, hè. Aan Margriet Hermans, Celine Hermans, Siska Scooters, Niels Stadsbader en Zita Wouters. Live op VRT Zomerhit dit jaar. Nu de tijd tikt als je nog wil stemmen, hè, voor VRT Zomerhit, kan nog tot zaterdag.

0: Supertramp en Dreamer. Als jij nog één van die dreamers bent, kom aan, hè. Het is 7:15 intussen, wakker worden. Ah ja, wat heb jij al gehoord van dodgeball? Ja, mijn redacteur Charles die zei, ah ja, tuurlijk. En ik zei, oei, geen idee. Geen idee. Nu, in Kortrijk is er blijkbaar een eerste Belgische jeugdploeg dodgeball opgericht. Het lijkt dus op een vorm van trefbal. En dat ken ik wel, dat is zo. Hè. Het spel waarbij je elkaar probeert aan te gooien met een plastieke bal. Veel gespeeld in de lagere school en de middelbare school. Nu, Lore Bats is voorzitter van de Golden Spurs Dodgeball Club in Kortrijk. En die weet daar dus alles over. Een hele goede morgen, Lore.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij klinkt al heel vrolijk zo vroeg op de dag.
1: Ja, inderdaad. Hè. Geweldig. Mooie dag.
0: Geweldig, zeker. Golden Spurs Dodgeball, zo heet de club nu. Spurs zegt mij niks. Wat bedoelen jullie daarmee?
1: Ja, dat is eigenlijk een verwijzing naar de Gulden Spoorslag in Kortrijk. En heel veel van de Kortrijkse sportclubs hebben eigenlijk Spurs in hun naam.
0: Ah, oké, duidelijk. Mooie verwijzing, Kortrijk. Nu, Dodgeball. Jullie zijn de eerste Belgische jeugdploeg. Wat is jullie origin story? Hoe is het ontstaan? Vertel.
1: Wel, in 2020 zijn we eigenlijk gestart met de volwassenenploeg. Dus wij doen eigenlijk mee aan de verschillende categorieën met mannen, vrouwen en gemengd. Maar overal ter wereld zijn er ook jeugdploegen die aan het opstarten zijn. En in België waren wij daar nog niet mee gestart. Nu, het is belangrijk dat wij eigenlijk een basis kweken om beter te worden in de sport in het algemeen, in de wereld. Dus dachten wij van, we gaan eraan beginnen. Want we kregen ook heel veel vraag. Naar jeugdploeg. Dus no time like today.
0: Dat is zeker waar, zeker waar. En hoe komt dat dan dat er nog geen jeugdploeg was? Want er was wel interesse dan, ah ja.
1: Ja, omdat eigenlijk de sport eigenlijk wel nog in de kinderschoenen staat in België. In sommige landen is dat al heel lang bezig. Bijvoorbeeld in Engeland zijn er zelf vaste werknemers, zijn er echt heel veel spelers. Zijn er vanaf 3 jaar oud kun je beginnen instappen. En in België is dat nog maar, ik denk misschien maximum 10 jaar dat wij bezig zijn. Dus we moeten nog een inhaalmanoeuvre doen eigenlijk.
0: Maar zeker, maar maak ons dan eens een keertje warm. Vertel eens, hoe ziet er een wedstrijd dodgeball dan juist uit?
1: Dus er zijn 5 ballen en er zijn eigenlijk 6 spelers aan elke kant. Een set duurt 3 minuten. Dus in die 3 minuten probeer je eigenlijk de spelers van het andere team uit te gooien. Kan je ze uitgooien allemaal voor de 3 minuten eindigen, dan ben je sowieso gewonnen. En anders kijken ze naar het aantal spelers dat nog overblijven op het veld.
0: Ah ja, oké.
1: Als jij meer hebt, dan heb jij gewonnen.
0: Oké. En is dat dan fysiek ook zwaar? Want ik denk dan veel bukken, die bal op van de grond rapen, gooien met je armen.
1: Ja, er zijn eigenlijk... het is fysiek zwaar als je heel intens speelt. Nu, er zijn verschillende rollen die je eigenlijk kan opnemen in het team. Ja, bijvoorbeeld mensen die op de wing staan aan de buitenkant. Zij spelen natuurlijk een heel intens spel. Zij gooien constant, zij springen constant. Maar je hebt ook mensen die eerder belangrijk zijn voor het vangen van de ballen. Want als je een bal vangt, dan gaat de persoon die gegooid heeft eruit. En dan mag er iemand van ons terug inkomen.
0: Ah, ja, ja.
1: Dus dat is iets minder fysiek. Maar dat is het leuke eraan, omdat eigenlijk iedereen een bepaalde rol kan opnemen in het spel. Mm-hmm. Je hoeft niet een bepaalde fysiek of conditie te hebben om mee te kunnen doen.
0: Ik neem aan dat jij, Lore, zelf ook meespeelt. Wie ben jij in dit verhaal dan?
1: Ik ben eigenlijk iemand die eerder vangt. Ik zou niet meer iemand op de wing zijn, vrees ik. Maar ik ben genoeg oud geworden, dus...
0: Maar het is dus echt wel een sport. Je zegt het zelf, het staat nog in de kinderschoenen, maar we moeten het serieus nemen.
1: Ja, inderdaad. België wordt steeds beter en beter op wereldniveau. We blijven toch echt wel stevast groeien. En ik denk dat er echt wel interesse is vanuit het brede publiek gewoon om ook mee te doen aan deze sport.
0: Voilà, zeker wel, zeker wel. Hebben jullie een specifiek doel voor ogen? Hebben jullie zoiets van, oké, kijk, daar willen wij binnen zoveel jaren, misschien zelfs vroeger, maanden, staan?
1: Goh, met Kortrijk specifiek of met de club, met sport in België?
0: Allebei.
1: Ik denk met België dat ze gewoon echt wel willen een wereldspeler worden. In de sport en echt een club zijn waar ze moeten voor oppassen. En in Kortrijk zou ik gewoon graag Belgisch kampioen worden. We zijn constant vierde.
0: Ah, dat is een lastige plek. Ah, dat is lastig.
1: Ja. Dus ik zou wel graag naar boven gaan in de ranking.
0: Ah, wel, kijk. Ik wens jullie alle succes daarmee. Dank je wel om zo vroeg wakker te worden. Lore Bats, voorzitter van de Golden Spurs Dodgeball Club in Kortrijk daar. Die eerste Belgische jeugdploeg die jullie daar hebben. Succes.

0: Coldplay en Viva La Vida. Stef Mattes uit Overijssel die geeft nog meteen een leuke filmtip mee. Dodgeball, A True Underdog Story. Blijkbaar een leuke film met acteur Ben Stiller onder andere. Een film uit 2004. Het gaat dus echt over ja, die sport, hè, dodgeball. Ja, misschien voor vanavond, als het nog zo regent. Zometeen na 7 uur. Tijd om de zonnegroet uit te reiken, uiteraard. Gisteren nog Christophe. Hij deed de groeten aan zijn collega's bij de technische parkwachters in Izegem. Als een soort van bedanking voor de vriendschap en de sfeer op de werkvloer. Nu, aan wie denk jij? Wie kan er zo'n zonnegroet gebruiken? Laat dat weten.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
7: Luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: De zusjes Korevits die hebben zich bij Peter van der Veire en zijn zandloper gezet. Op eigen risico natuurlijk. Stefanie Korevits hoor je straks nog na 7 uur.
8: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
9: 7 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de provincie Luik heeft een hevige windvlaag een huis verwoest. De brandweer heeft er opnieuw een moeilijke nacht op zitten in de Hoge Venen. En op het WK hockey gaan de Belgische mannen door naar de volgende ronde. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen is het natuurgebied gisteravond getroffen door hevige onweer en ook veel wind.

0: Gunter Joosse, is er daar veel schade?
1: Jawel, in Bullingen, een dorp aan de grens met Duitsland, is een tornado gepasseerd en daarbij is een huis verwoest. Het huis is onbewoonbaar, maar er raakte gelukkig niemand gewond. De bewoner was niet thuis. En de brandweer moest in de provincies Luik en Luxemburg ook uitrukken voor omgewaaide bomen die hier en daar de weg versperden. Ze kregen ook oproepen voor beschadigde daken in ondergelopen kelders. En ook in het gebied van de brand van de Hoge Venen zelf veroorzaakte de wind problemen. De bomen dreigden daar sneller om te waaien omdat ze verzwakt zijn door het vuur, zegt Stéphanie Ernoux van de Openbare Diensten van Wallonië.
2: D'abord effectivement les racines hein, qui ont pris feu et donc qui ont affaibli ces arbres et effectivement on a eu ici en fin de journée des rafales de vent assez importantes donc ça c'est vraiment aussi un point critique.
1: Ondertussen zijn de gemeentediensten in het gebied bezig met de opruimwerken.
0: Bedankt, Gunter. En de brandweer heeft het in de Hoge Venen ook nog altijd druk met de natuurbrand daar. Opnieuw is er een hele nacht doorgewerkt om die brand echt onder controle te krijgen. Amorie de Mulder, jij staat voor ons opnieuw aan de commandopost van de brandweer van morgen. Hoe is de nacht daar verlopen?
3: Ja, moeilijk hoor. De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En er waren ondanks die regen toch nog altijd verschillende opflakkeringen, dus ze hebben echt hun werk gehad. Er zijn nog zo'n 200 mensen op het terrein nu. De Duitsers die zouden vandaag naar huis gaan en ook de boeren die hun hulp wordt een beetje afgebouwd. Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks mee zit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
0: Bedankt Amorie voor je update van ter plaatse. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie extra opvolging nodig heeft. Meer dan 90% van de zwangere vrouwen kiest al voor een NIPT-test. Het is dus niet moeilijk om deze extra controle in de toekomst bij iedereen te doen, zegt professor Joris Vermeers.
4: Het is natuurlijk geen extra kost binnen onze context in onze gezondheidszorg om die gegevens die we genereren tijdens de NIPT-test ook kunnen gebruiken voor die opvolging van die zwangere vrouwen. En we verwachten dat de echte implementatie tussen de 3 en 5 jaar van nu zal gebeuren.
0: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen en 33 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Volgens het Oekraïnse leger ging het om een aanval met ballistische raketten en drones. En een van die Russische drones kwam ook terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de Oekraïnse grens. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen te onderscheppen door een tekort aan Patriot luchtafweersystemen. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van 40.000 miljard dollar overschreden. Dat is een historisch record, steven de kranen in Washington DC. Hoe komt het dat die staatsschuld zo kan oplopen?
5: Simpel gezegd, de Verenigde Staten leven boven hun stand. Want Washington geeft al jaren veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Die staatsschuld van 40.000 miljard dollar nu is onder meer het gevolg van de stijgende kosten voor pensioenen en gezondheidszorg. Maar ook de hogere defensieuitgaven, zeker nu met de oorlog in Iran. Ook de belastingsverlagingen van president Donald Trump hebben de schatkist geen goed gedaan. Trump beloofde nog bij de start van zijn eerste termijn in 2017 dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken. Ondertussen is die schuld verdubbeld. De financiële erfenis van Trump en tegelijk ook van de 4 presidentsjaren van Joe Biden ziet er dus allesbehalve rooskleurig uit.
0: Dankjewel, Steven. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Er waren toen ook veel conflicten met de Britse pers. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. Harry en Meghan hebben hun kinderen zelfs al ingeschreven in een Engelse school. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over die verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie vaker te kunnen zien. En op het WK hockey hebben de Belgische hockeymannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over het niveau van de Red Lions.
6: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit. Maar we missen een beetje die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op momenten prikken. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik.
0: De Red Lions zijn tweede geëindigd na Duitsland in hun groep. Zij mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien. In het westen kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Dit nieuws begon in de provincies Luik en Luxemburg. Daar hebben de hevige regen en wind van gisteravond huizen beschadigd. In Bulingen in de provincie Luik was er zelfs een kleine tornado die heeft 1 huis verwoest. Meer over dat noodweer in de app van 14 Nieuws.
7: 6:06. Goedemorgen Mona opnieuw.
8: Goedemorgen Romy. De files die beginnen een beetje toe te nemen.
7: Ja.
8: Richting Antwerpen schuif je nu 10 minuten aan vanaf Massenhoven. En hetzelfde op de E19 tussen Mechelen-Noord en de werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek zo'n 10 minuten bij aan de werken in Temse. Het begint wat trager te gaan op de binnenring rond Brussel. Dat is tussen Stroombeek en Machelen. En hetzelfde richting Brussel op de A12 vanaf Londerzeel en op de E40 vanaf Sterbeek.
9: Radio 2.
7: Romy de Ridder. En we staan ook op met Robbie Williams. Dit is Rock DJ.

0: Robbie Williams. En Rock DJ, 10 over 7.
1: Sta op met Radio 2.
0: Grijs en nat weer buiten, hè. Dat is minder festivalweer als u het mij vraagt. Want ja, vandaag dag 1 van Pukkelpop. Onder andere Mo en Antoon, die staan op de affiche. En als je dacht, die artiesten daar op Pukkelpop, die doen het allemaal voor het geld... Nee, toch niet. Lees je op VRT Nieuws. Nee. Staat gewoon goed op de cv blijkbaar. Nu, als jij niet naar Pukkelpop gaat de komende dagen, kom dan gezellig naar Radio 2 aan Zee in Blankenberge natuurlijk. Vandaag om 4:30 staat Luc Steno daar op ons podium. Ook een straf affiche. Hè. En nadien om 7:30 is het aan Lisa Lewis. Dus zeker welkom. Maar voor je vertrekt, zet even je wekker om 11:00. Ja, 11:00 deze ochtend. Want Open Monumentendag komt er opnieuw aan. 13 september, dan is het zover. En je kan je vanaf 11:00 inschrijven voor Open Monumentendag. Ja, 500 monumenten die doen de deuren open en kan je dus gratis bezichtigen. Inschrijven doe je gewoon op de website van openmonumentendag.be. Maar wees er snel bij, want het is dus altijd heel snel. Ja, niet uitverkocht, maar ja, de inschrijving is er gewoon snel vol.
1: Sta op met Radio 2. De zonnegroet.
0: Voilà, nu de affiche in de zee bekend is en jouw wekker om 11:00 staat voor Open Monumentendag. Tijd voor de zonnegroet. Een hele goede morgen, Christel uit Leest.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, vertel. Voor wie is die zonnegroet?
2: Ja, het is meer een regengroet vandaag. Hè?
0: dat is waar.
2: Ja, voor mijn man Willem Gobien, die is nu aan het werken is voor Bevers Bevers op Pukkelpop.
0: Ah, en die is daar nu al?
2: Ja, die is van gisterenmiddag vertrokken. En die blijft daar tot dinsdag.
0: Oké, leuk. En wat doet hij daar dan juist?
2: Hij staat in een kraam van hamburgers of frieten. Ik weet het niet. Dat wordt gezegd op de dag zelf. Jij moet daar of jij moet daar staan.
0: Kijk, maar hamburgers of frieten, voor mij is dat allemaal heel lekker. Eén pot nat. Zalig.
2: Ja, dat is waar. Ja.
0: Oké, nee, geweldig. En jij hebt nooit gedacht, ik ga meedoen in het weekend. Gezellig met tweetjes en wat frieten bakken.
2: Nee. Ik mag het geld opdoen. Ah. Dat is ook goed, hè.
0: Ah, kijk, ik ben ook zo, Christel. Kijk, ideaal. Geweldig. Dus een zonnegroet richting Pukkelpop, richting Hasselt. Heel fijn. Wat ga jij doen als hij dan daar zit? Ga je dan ook echt winkelen of heb je andere plannen?
2: Nee, ik kuis al de kassen nog eens uit.
0: Christel,
2: ja, zo wat.
0: Ja. Wat een vrouw. En dan kan je gezellig naar Radio 2 blijven luisteren, hè? Loeihard.
2: Ja, natuurlijk. Voilà.
0: Perfect.
2: Dat moet.
0: Ideaal. Perfect. Zonnegroet, die gaan wij sturen naar Hasselt. Dankjewel, Christel.
2: Dag.
1: Met Radio 2. De zonnegroet.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
4: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Zeker wel. Luc Gijs uit Zottegem die zegt fijne donderdag. En dat is zeker, het is een fijne donderdag. Want vandaag staat er een nieuwe podcastaflevering op VRT Max. Een podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Hij krijgt 2 voor de prijs van 1 deze week. Want het is zowel Stefanie als Annelien Korevits die stilstaan bij hun leven. Zij hebben het onder andere over de moeilijke scheiding van hun ouders. Luister al even mee.
1: Moeilijke scheiding?
2: Ja, daar hebben ze niet zo goed aangepakt.
3: Nee, dat was een vechtscheiding.
2: Ja, dat was echt een typische.
3: En dat is heel lang geduurd.
2: 14 jaar. Nu beter? Is het beter sinds een jaar. Want onze andere zus is heel ziek geworden vorig jaar met kerst. Heeft een heel gevaarlijke operatie ondergaan. En ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat in de familie dat het opnieuw duidelijk was waar dat de prioriteiten lagen.
0: Je hoort het, zijn zussen. Hè? Ze vullen elkaar zinnen wat aan. Nu, je hoort Stefanie Korevits nog voor 8 uur hier op Radio 2.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nee, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.
8: Love to see you shine. Radio 2.
9: Radio 2.

0: Beautiful Girl. Van INXS, 20 over 7. Goedemorgen, Jacot.
1: Hallo, goedemorgen, Romy.
0: Zeg, ik lees in de kranten, in alle kranten staat het weer in die oostkantons. Van een natuurbrand nu naar noodweer.
1: Mm-hmm. Ja, het is extreem hoe snel het soms kan gaan. Hè. En vandaag wordt er opnieuw regen voorspeld. Hoewel de meeste van die regen toch eerder voor Vlaanderen en Brussel zal zijn. Het merendeel daarvan zelfs voor de kust vandaag. En we zeggen altijd dat het daar toch altijd iets beter weer is. Iets minder warm, iets rustiger. Maar dat geldt niet vandaag. Vandaag verwachten we daar de meeste buien. Het wordt zo'n 21 graden in het centrum van het land. Met wisselend bewolkt weer. Af en toe gaan we die zon zeker en vast te zien krijgen. Maar de kans op zon is dus iets kleiner aan zee. Met daar ook vanavond nog kans op een bui. Dat kan ook een onweersbui zijn. Kan vandaag overdag ook al het geval zijn. En de wind die waait vandaag matig uit het zuidwesten. Maar aan zee kan dat een vrij krachtige wind zijn. Met rukwinden tot 50 km per uur. En deze avond en nacht zelfs tot 60 km per uur. Nu, in de rest van het land wordt het dan wel geleidelijk droger vanavond en vannacht. Met temperaturen rond zo'n 14 graden. En dan morgen opnieuw kans op buien. Dat wordt een grijze dag, ook al vanaf de ochtend. Met alweer kans op onweer, ook vooral in de kustregio. Temperaturen dan rond zo'n 20 graden. En voor het weekend ziet het er toch wat rustiger uit. Helemaal droog gaan we het niet maken. Maar er is al wat meer kans op zon. En ja, die buitjes, dat blijft toch bij wat licht gedruppel normaal gezien dit weekend. Temperaturen rond zo'n 19 graden, dat is dan weer wel aan de frisse kant. Maar de zon die zou dat natuurlijk goed kunnen maken dit weekend.
0: Dus de festivalgangers in Pukkelpop of op Pukkelpop, die gaan een paar dagen eventjes moeten doorbijten, maar het einde van het weekend wordt beter dan.
1: Absoluut.
0: Ah, wel, kijk, dat geeft hoop voor al die mensen.
2: Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder.
4: Radio 2.
0: Dit is de nieuwste single van Luna. Een middelvinger naar iedereen die vraagt: en Luna, al een vriend? Schoonzoon heet het. Laat gerust weten wat je ervan vindt in de app.

0: Shakira en Zoo. Radio 2. Het is misschien opgevallen als je vandaag door de kranten gaat, maar veel royalty-nieuws, hè? Echt waar. Clement natuurlijk, met die erkenning als zoon van Laurent. Prins Harry en Meghan, dan zitten we natuurlijk over het water, die komen terug naar het Verenigd Koninkrijk. En onze eigen prins Gabriel, 23 vandaag, die deelt vakantiefoto's in plaats van zo van die stijve foto's voor het paleis. Voor zijn verjaardag toch ook opvallend, vind ik. Gaan we het nog even op doorgaan voor 8 uur hier op Radio 2. Maar eerst nog Stefanie Korevits, hè.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor
0: twee. Radio 2. Dat is allemaal voor na 7:30. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. Sommige Gentse pendelaars zijn er bezorgd over dat er vanaf vandaag minder treinen rijden tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters. De rechtbank heeft beslist dat er tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds geen dieseltreinen meer mogen draaien in het station van Lokeren. Buurtbewoners klagen al langer over lawaaioverlast. En dat heeft gevolgen voor de treinen tussen Lokeren en Gent. Pendelaar Olivier Pintelon zegt dat de reizigers op die lijn veel hinder zullen ondervinden.
3: We vragen toch wel de NMBS met aandrang om te zoeken naar creatieve oplossingen. Want die dieseltreinen zijn er zeker nog 1 jaar of 5. Hè, dus daar is geen quick fix. Er zijn geen nieuwe treinen op korte termijn op komst. En we vragen dus aan de NMBS om te kijken om de last voor de pendelaars in Gentbrugge en Gent-Antwerpen tot een minimum te beperken. En zo rap mogelijk te gaan naar een oplossing.
2: Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval en waarschuwt klanten voor phishing, want mogelijk zijn klantengegevens gestolen. De keten heeft winkels in Gent, Deinze, Tongeren en het Waalse Moos. Cybercriminelen kregen vorige week onder meer toegang tot namen, adressen en telefoonnummers. Maar wat ze precies gestolen hebben en hoeveel data is nog niet duidelijk, zegt Elias Couvreur van Weba.
4: Daar loopt nog volop het onderzoek daarnaar wat er precies is buitgemaakt. Belangrijk te weten, webshopaccounts en wachtwoorden zijn niet getroffen. Maar wel mogelijk klantgegevens, communicatiegegevens, namen, adressen, e-mailadressen, gsm-nummers. Maar de data die gestolen is, is nog niet duidelijk om hoeveel data het gaat. Die data is nog niet publiek gemaakt door de cybercriminelen, maar dat zou kunnen gebeuren. De komende dagen, de komende weken, dat weten wij niet.
2: De meubelketen waarschuwt klanten om extra alert te zijn voor verdachte berichten over openstaande betalingen en om niet zomaar op links te klikken. Het agentschap Binnenlands Bestuur ziet geen procedurefouten bij het ontslag van de algemeen directeur van Aalst, Wim Leerman. Leerman had klacht ingediend tegen zijn ontslag in mei. Het agentschap onderzocht die klacht, maar vond geen reden om de gevolgde procedures te vernietigen. En precies 2 jaar na de zware brand bij bouwbedrijf Danneliet Delmul in Wortegem-Petegem beginnen er binnenkort werken om de afgebrande loodsen herop te bouwen. De brand brak uit in een houtopslagplaats. Enkele magazijnen en de schrijnwerkerij brandden volledig uit. Een groot deel van de 250 werknemers was een tijdje werkloos. Het bedrijf kon daarna een deel van de productie overbrengen naar de ateliers van de bekende ondernemer Willy Naases, ook uit Wortegem-Petegem. Over 2 weken, precies 2 jaar na de ramp, start de bouw van een nieuw kantoor. Gebouw, magazijn en atelier. Het weer. Vandaag krijgen we veel buien met onweer en het wordt tot 23 graden. Ook morgen kan het stevig onweren. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
5: Goedemorgen Romy. Vertel. Ja, het gaat nu 15 minuten trager en dat is op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Machelen. Richting Brussel wat trager rijden op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. Ook op de enige 10 tussen Kontich en de Werken in Rumst zo'n 10 minuten bij. Verderop gaat het langzaam vanaf Vilvoorde. En tot slot ook op de E40 vanaf Sterrebeek richting Brussel. Richting Antwerpen vanaf Massenhoven aanschuiven. Ook op de enige 10, 10 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. En op de N16 richting Willebroek 10 minuten bij aan de Werken in Temse.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Als je aan het ontbijten bent op dit moment. Smakelijk. Ah ja. Er staat een nieuwe podcastaflevering van Peter van de Veire en de Zandloper op VRT Max. En het is met de zussen Korowits te doen. Een van die twee hoor je zo meteen na Taylor.

0: Ik krijg een berichtje van Wannes Mortier uit Zonnebeek in de app van Radio 2. Filmfestival stuurt hij. Ja, Wannes, slimmerik. Dat is voor morgen, hè. Vrijdag is het altijd Radio 2 Filmfestival bij Sta op met Radio 2. Als je dan een soundtrack hoort, zoals deze bijvoorbeeld, van Toy Story 5, ja, dan moet je inderdaad Filmfestival sturen. En maak je kans op tickets. Leuk. Maar is dus voor morgen. En wat voor vandaag is, is die nieuwe aflevering van Peter van der Veire en de Zandloper. Op VRT Max vindt je die deze ochtend. Het is met de zussen Korowits te doen die ja, hun leven op tafel zwieren. Hè. Een hele goede morgen, Stefanie Korowits.
1: Hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Gisteren zat je nog met onze Xavier Taverne op restaurant in Oostende, heb ik gezien.
1: Ja, ja, wij doen af en toe een keer komen eten in juni.
0: Dat is gezellig. Ik zag het op zijn Instagram. Jij met, wie was het? Xavier Taverne, Gustave, ja?
1: Ja, en Gustave zijn man.
0: Leuk.
1: Ja, maar mijn zus uit het zuiden van Frankrijk nog. Amma. Was er niet bij.
0: Ook, ook goed, natuurlijk ook goed. Zeg, je hebt met je zus Annelien zelf een podcast, Stefanie. Daar hebben jullie deze zomer een aflevering gemaakt van 10 uur.
1: Ja, ja, zeker. Heel veel werk ingekropen. Voor onze redactie alleszins. En ik gewoon al de confessions aan elkaar geplakt. En we dachten... Sorry, ik ben wel verkouden. We dachten, als mensen naar het zuiden van Frankrijk of Spanje rijden, dan moeten ze ons misschien niet zo missen.
0: Ja, het was inderdaad... Het was inderdaad een grote marathon van 10 uur lang confessions. Ik heb geluisterd inderdaad naar richting Italië. Dus kijk, het was ideaal. Nu hebben we sinds vandaag opnieuw luistervoer, maar dan eerder confessions over jullie twee, als zussen dan, over jullie leven. Hoe was het om dat allemaal open en bloot te delen met Peter van der Veire?
1: Ja, Peter is wel een aangename gesprekspartner, hè, dus dat komt zo precies wel vanzelf, denk ik. Maar ja, Annelien en ik zijn het ook wel gewoon om redelijk open over onszelf te praten. Dus op zich was dat, lag dat wel een beetje in het verlengde van wat we doen in de podcast ook.
0: Ja, klopt. Ja, je vertelde onder andere in de nieuwe podcastaflevering dat je als kind gepest bent geweest. Luister even mee.
2: Ik ben gepest geweest in het lager, ik denk van mijn derde leerjaar. En Annelien en Lieslot, die kwamen altijd op voor mij. Hè.
3: En waarom werd je dan gepest?
2: Ja, waarom worden kinderen gepest? We stomme reden. Ik had zo wat rossig haar. En geloof het of niet, maar we spraken perfect dat in vroeger. Dus er was niets van West-Vlaams accent te bespeuren. En in Ieper werd dat niet super goed onthaald. En ik was ook niet super sociaal.
3: En op welke manier heb jij haar dan verdedigd?
2: Fysieke agressie, denk ik. Die schopte met ballen tegen mijn kop. En Annelien kwam er dan tussen en die zei dan van... Laat mijn zus gerust of krijg het klop van mij.
0: Ja, hier klink je nog iets beter natuurlijk, hè, zonder verkoudheid.
1: Ja.
0: Zeg, ik vraag me af, is het soms andersom geweest ook, later bijvoorbeeld in jullie leven, dat jij het eens hebt moeten opnemen voor Annelien of je andere zus?
1: Mijn fysieke agressie bedoel je? Nee, dat is wel nog niet gebeurd. Maar ik denk dat meer nu is dat op een volwassener manier. Hè. Nee, het is niet dat Annelien gepest wordt of Lieselot of zo, maar je komt op voor elkaar in de zin, als je het moeilijk hebt, dan zijn ze er voor elkaar en dan steunen elkaar en dan praten met elkaar zodat de ander zich beter voelt in dat opzicht.
0: Ja, je zegt ook, ik was niet super sociaal. Zou ik jou nu absoluut niet geven, eigenlijk?
1: Nee, ik kan heel goed doen alsof. Intussen, ik heb dat echt goed geleerd. Nu vind ik het nog altijd plezanter om zo in een klein groepje te zitten of bij mensen te zitten dat ik echt heel goed ken. Dan in zo'n grote groep. Ik kan nooit een grote extravert zijn, maar ik ben inderdaad al wel niet meer... zo maar awkward. Het lukt wel redelijk goed.
0: Ja, maar je bent natuurlijk wel gewoon een mediafiguur. Je komt in de media, je hebt een podcast inderdaad. Dus krijg je dan nu nog steeds bagger over jou? En triggert dat soms iets? Of valt dat mee?
1: Ik denk dat iedere mediafiguur bagger over zich krijgt. Maar ik heb van mijn zus geleerd dat je gewoon nooit, maar dan ook nooit commentaar moet lezen onder een filmpje of... op bepaalde sites of zoiets, over jezelf.
0: Ja, dat is toch makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Nee, ik lees dat echt niets, denk ik. Nee.
0: Oké, amai. Ja, nu, je zus Annelien die deelt ook nog verhalen over haar angst voor de dood, waarom ze bijvoorbeeld niet graag huilt in het bijzijn van haar kinderen. Al die onderwerpen komen ook nog aan bod, maar dat hoor je dus allemaal in die nieuwe aflevering van Peter van der Veire en de Zandloper. Vind je gewoon op VRT Max. Ga je zelf nog eens een keertje luisteren.
1: Goh, als je het nu vertelt, dan lijkt het wel een heel trieste affaire.
0: Maar er zijn ook heel veel leuke dingen verteld, waarschijnlijk.
1: Roepige verhalen. Ja, maar er zijn ook wel leuke dingen. Ja, ik denk wel dat ik nog een keer ga luisteren, want het is al eventjes geleden.
0: Ah, voilà, kijk. Stefanie, verzorg je, hè, want...
1: Dankjewel.
0: Komt goed.

0: U heeft een rand van goud. Kato in 1, 2, 3, 4. Radio 2. Op een gegeven moment zegt ze helder en blauw. Dat is momenteel de lucht absoluut niet. Grijs en nat, dat is er buiten te zien. Het is 7:50. Als je nog maar net wakker bent, goeiemorgen. Heel veel royalty nieuws. Niet alleen vandaag, maar ook de afgelopen dagen eigenlijk. We zitten in een soort van trein van royalty nieuws. Denk aan die nieuwe prins Clement. Denk aan vandaag prins Gabriel. Onze prins Gabriel die jarig is. Maar ook prins Harry en Meghan. Die keren terug naar huis. Dus ik dacht, ik las dat allemaal. En ik dacht, ik moet één persoon hier tot bij mij laten halen. Goedemorgen, Katrien van Doornen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Jij volgt het nieuws altijd. Hè? Je bent altijd mee met het royalty nieuws. Zowel voor Radio 2 doe je dat als voor Radio BNE. Dus ja. Ik dacht, ik bel jou en kijk, je staat voor mijn neus.
1: Het was smullen de voorbije dagen.
0: Dat is echt zo, hè?
1: Ja, ja, ja. We hebben een nieuwe prins bij. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Hoe meer prinsen, hoe beter, zeg ik dan.
0: Ja?
1: Ja, maar ja, natuurlijk.
0: Oké, okay, Clement,
1: en ik vind het ook zo'n mooi verhaal. Hè? Uiteindelijk, die erkenning en zo... Elk kind verdient erkenning.
0: Dat is waar. En als je een foto ziet, dan denk je... Hoe lang hebben ze het niet ontkend? Je kan niet naast kijken naar de gelijkenissen.
1: Terwijl eigenlijk heel België het al wist.
0: Eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel. Nu vandaag, prins Gabriel, 23 jaar.
1: Ja, hoe een opmerkelijke foto. Een foto uit het privéarchief. Normaal gezien wordt er zo een fotograaf opgetrommeld.
0: Ja, toch? Is dat vaak zo stijf?
1: Ja, en zo portretfoto's. Maar nu is het echt een actiefoto. Is het ook niet direct, maar toch in de bergen. Dan moet je toch wel wat actie ondernemen voor je op die berg geraakt. Ja. Een beetje in de stijl van zijn voorouders. Ik denk dan ook aan Albert I bijvoorbeeld, die ook een bergbeklimmer was, die ook graag in de bergen vertoefde en zo.
0: Ah, ja.
1: Dus het is een nieuwe trend misschien die is ingezet.
0: Dat zou wel leuk
1: vind
0: zijn.
1: Ik vind het wel
0: fijn. Je krijgt zo'n soort van andere inkijk in de familie.
1: Ja, stilletjes aan begint dat ook hier bij het Belgisch Koningshuis. Ze waren altijd heel erg gesloten, maar we kregen ook foto's te zien van Elisabeth bijvoorbeeld aan de universiteit in Amerika en zo. Nu Gabriel op de berg. Ja.
0: Het heeft iets.
1: Blij, hè?
0: Ja, leuk, het heeft iets. Leuk. Maar dan natuurlijk, als we naar over het water kijken, het Verenigd Koninkrijk, prins Harry en Meghan ineens...
1: Breaking news.
0: Ja, komen ze misschien terug naar huis? Wat is dat?
1: Ja, ze zouden het echt wel van plan zijn, eind augustus en zo. Want 6 jaar geleden zijn ze met slaande deuren, moeten we toch wel zeggen, vertrokken naar Amerika in Montecito in Californië, waar ze een gigantisch huis hebben. De reden daarvoor was voor de veiligheid van het gezin zelf. Ook Meghan voelde zich niet goed in het koningshuis. Er zou zelfs sprake geweest zijn van racistische uitspraken binnen de koninklijke familie. En kwam daar nog eens bij. 3 jaar geleden bracht hij dan ook nog zijn biografie Spare uit. Waar hij ook nog eens de vuile was buiten hing van de koninklijke familie. Enfin, eind augustus komen ze terug. Dat was, ik verslikte mij
0: maar
1: even.
0: Maar wat komen ze doen?
1: Wat komen ze doen? Wel, ze gaan alvast de kinderen hier naar school laten gaan. 5 en 7 zijn ze ondertussen, naar Lilibet en Archie. Ze zijn blijkbaar al ingeschreven in een Britse school. Ze zouden gaan leven in een private woning, dus ze eisen geen royal cottage of een of ander kasteel op. En ze zouden ook geen working royals zijn. Dus ze zouden echt zich met private dingen bezighouden. Kan natuurlijk perfect, want Meghan heeft een business as ever. Dat kan ze even goed vanuit het Verenigd Koninkrijk regelen, denk ik dan. Harry, ja, eigenlijk is dat nieuws ook niet zo verwonderlijk, want Harry heeft zich nooit thuis gevoeld. Die had niks te doen daar in Californië. Die ging surfen, die ging af en toe eens naar een concert. Meer zag je daar niet van. Zijn hart ligt in het Verenigd Koninkrijk. Dus ik denk dat hij het dan gehaald heeft. Hij wou ook zijn kinderen zijn roots leren kennen. En dat kan natuurlijk niet op een baai daar ergens in Montecito in Californië.
0: Maar verwacht je nu dan een grote reunie? Dat alles toch terug goed komt, terug samen, familiedineetjes? Of denk je, nee? Ja.
1: Ik denk dat nog wat tijd gaat vragen, eerlijk gezegd. Een tijd geleden heeft Harry wel een bezoek gebracht aan Charles,

0: Maar kijk, welkom. Iedereen is hier welkom.
1: Nee, er wordt eigenlijk echt heel grof gereageerd op Megan en zo van, wat komt ze hier in godsnaam nog doen?
0: Ze heeft wel al wat te verduren gekregen, hè, en dan nu dit nog.
1: Absoluut, absoluut. Dus ik hoop dat het allemaal in vrede kan gebeuren en dat ze eind augustus aan een nieuw leven kunnen starten, zeker. Hè?
0: Ik hoop het ook, echt waar, zeg. Waarom zou je daar nu iets tegen hebben? Ik begrijp het niet. Bon, Catherine van Doornen, dankjewel.
1: Graag.
0: Om toch een klein beetje duiding te geven, hè. Open armen, met Radio 2, is iedereen welkom. Hier is Crocodile Rock. Een mooie werkdag nog voor jou, Catherine.
1: Zelfde.

0: Elton John en Crocodile Rock. Al rockend wakker worden, het is iets. Zometeen meer sta op met Radio 2.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
4: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
5: Lotto, omdat het kan.
6: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Denk al even na over een werkplaat. Moet je vandaag gaan werken op deze donderdag? En heb je een song in je hoofd dat jou wat extra motiveert? Laat het weten in de app van Radio 2.
8: Elke dag.
9: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een tornado beschadigt een huis in Bullingen in de provincie Luik. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. En op het WK hockey gaan de Belgische mannen door naar de volgende ronde. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en ook de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevige regen en felle wind. Het dorpje Bullingen aan de grens met Duitsland kreeg een tornado over zich heen. Die windhoos heeft heel wat schade veroorzaakt. Eén huis is deels ingestort, vertelt burgemeester Rainer Stoffels.
10: In dat huis wat ingestort is, was er gelukkig in dat gedeelte wat ingestort is geen persoon op dat ogenblik. En in de andere helft, ja, dat was één persoon. Die hebben wij door onze zeilhilfecentrum, daar hebben wij onmiddellijk ervoor gezorgd dat die een ander verblijfplaats krijgt.
9: In het gebied van de Hoge Venen en de omliggende dorpen viel ook 40 liter water per vierkante meter. Dat is 2 keer zoveel als de afgelopen 2 maanden. Verschillende wegen raakten er versperd door omgewaaide bomen, vertelt Arnoud Barendsen van Camping La Plage, vlakbij de Hoge Venen.
11: Ineens werd het heel erg donker en het begon hier flink te waaien.

0: en gigantisch te regenen. Zo hard, je kon eigenlijk nog geen 20 meter voor je uitzien. De camping heeft ook dit weer goed doorstaan. Er zijn wel wat takken uit de bomen komen vallen, maar het zijn allemaal kleintjes. Er werden dus wat brandweerwagens vanaf de Hoge Venen teruggeroepen. Ze moesten bomen van wegen afhalen.
1: Ook in de provincie Luxemburg moest de brandweer tientallen keren uitrukken voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. En de brandweer heeft het in de Hoge Venen natuurlijk ook nog altijd druk met het blussen van de natuurbrand daar. Opnieuw is er een hele nacht doorgewerkt om die brand echt onder controle te krijgen. Annemarie de Mulder, jij staat voor ons opnieuw aan de commandopost van de brandweer vanmorgen. Hoe is de nacht daar verlopen?
2: Moeilijk. Door de regen en wind moest de brandweer vannacht werken met slechte zichtbaarheid tussen omgevallen bomen en op moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En ondanks die regen toch nog altijd veel opflakkeringen. Ik heb hier zo net met de crisiswoordvoerder gesproken en hij zegt dat de temperatuur aan de grond op veel plekken nog altijd 120 à 180 graden is.
3: On a encore des points à 120, 180 degrés, donc... Il y a encore des flammes à certains endroits, il y a eu des reprises avec le vent qui a précédé les pluies et la petite tempête ici, on a de nouveau eu des flammes, donc le feu est toujours là.
2: Ja, ondanks dus die vele regen echt nog vlammen aangewakkerd door de wind. Absoluut nog niet onder controle dus die brand. Nog zo'n 200 mensen vechten daarom tegen de vlammen op het terrein. Het weer ziet er vandaag wel beter uit. Er is as we speak een drone aan het rondvliegen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan is de hoop dat ook die blushelikopters en vliegtuigen vandaag opnieuw kunnen opstijgen om echt weer een grote stap vooruit te zetten.
1: Bedankt voor die update, Amaury. En federaal minister van Klimaat, Jean-Luc Kruk, vindt dat er een betere samenwerking nodig is tussen de verschillende ministers in ons land die bevoegd zijn voor klimaat en natuur. Hij wil in september samenzitten met de 6 andere bevoegde ministers. Volgens Kruk is er binnen de regeringen wel degelijk een gevoel van urgentie rond het klimaat en moet iedere minister binnen zijn bevoegdheid maatregelen nemen.
4: Elke minister, ieder in zijn eigen bevoegdheid, moet zich de vraag stellen... Hoe kan ik met het klimaat werken? Want het is niet alleen een kwestie van veiligheid. Het is een kwestie van leven, albaarheid. En iedereen kan daarvoor iets doen. De minister van Klimaat kan dat herinneren. Ik doe dat al maanden en jaren.
1: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 12 mensen omgekomen en 32 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt intussen de aanval en zegt dat er verschillende militaire doelwitten in en rond Kiev zijn geraakt. Volgens Oekraïne ging het om een aanval met ballistische raketten en drones. Een van die Russische drones kwam ook terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de grens met Oekraïne. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden, omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus verrassend terug, zegt Katrien van Doorne, die het Britse koningshuis volgt.
5: Ze gaan alvast de kinderen hier naar school laten gaan. 5 en 7 zijn ze ondertussen, Lilibet en Archie. Ze zijn blijkbaar al ingeschreven in een Britse school. Ze zouden gaan leven in een private woning, dus ze eisen geen royal cottage of een of ander kasteel op. En ze zouden ook geen working royals zijn. Dus ze zouden echt met private dingen bezighouden.
1: Koning Charles laat weten dat hij verheugd is om zijn familie wat vaker te kunnen zien. En op het WK hockey hebben de Belgische hockeymannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over het niveau van de Red Lions.
6: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit. Maar we missen een beetje die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op het moment te prikken. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik.
1: De Red Lions zijn tweede geëindigd na Duitsland in hun groep. Zij mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien. In het westen kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Dit nieuws begon in de provincies Luik en Luxemburg. Daar hebben de hevige regen en wind van gisteravond huizen beschadigd. In Bulingen, in de provincie Luik, was er zelfs een kleine tornado die heeft 1 huis verwoest. Meer over dat noodweer in de app van 14 Nieuws.
7: 6:08. Goedemorgen, Mona.
8: Goedemorgen, Romy.
7: Vertel.
8: Het valt eigenlijk best mee op dit moment. 15 minuten traangerijden op de binnenring rond Brussel. En dat doe je tussen Strombeek en Machelen. Richting Brussel op de N19 tussen Kontig en de Berken in Rumst. 10 minuten bij. Verderop vanaf Peutie hetzelfde. En nog eens op de E40 vanaf Sterbeek. Richting Antwerpen verlies je 10 minuten vanaf Massenhoven. Wel 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Berken in Rumst. En wat traangerijden op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpsring naar Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anna-Linkhover tot net voorbij de Kennedy-tunnel. En op de N16 richting Willebroek zo'n 10 minuten bij aan de werken in Temse.
7: Dankjewel.
9: Sta op met Radio 2.
10: Sta op met Radio 2.
7: Romy de Ridder. Dit is Katy Perry. Goedemorgen.

0: en I Kissed a Girl. En ze vond het leuk ook nog. Sta op met Radio 2. 20 augustus vandaag. Goedemorgen. Ja, Jacot Brokken die vertelde net nog wisselvallig weer. Het weekend wordt wel iets droger, iets beter. Vandaag zo'n 20 graden. Dus toch maar best misschien een paraplu of toch regenlaarzen meenemen richting Pukkelpop. Vandaag is het dag 1. En de eerste logees die staan al, echt waar, het is nog geen 9 uur, het is 8:10. En die eerste logees die staan daar al, gepakt en gezakt. Luister even mee.
1: Wij komen van Sint-Truiden.
2: Ja, met de trein hier gekomen?
1: Nee, met de auto.
2: Een taxipapa?
1: Ja, absoluut.
2: Ja. En vertel eens, wat hebben jullie zo allemaal mee?
1: Alles. Maar echt alles. Veel te veel zakken, veel te veel kleren, veel te veel drank, veel te veel eten.
2: En wat staat er vandaag voor jullie op de planning?
1: Hopen geïnstalleerd te geraken op de camping. Allemaal samen. En deze avond een goed feestje in de boiler.
0: Ja, kijk, die zijn er klaar voor. Hè. En zo herkenbaar. Veel te veel meenemen. Nu, vandaag ook een hoogdag voor Guido Stijlaert uit Balen. Hij is 90 jaar. Het is letterlijk een hoogdag. Want hij heeft nog nooit gevlogen. Maar straks springt hij uit een vliegtuig. 90 jaar, hè? Echt waar. Dat was zijn grote droom. Gelukkig doet hij dat niet alleen. Hij doet dat met zijn dochter en met ergotherapeuten. Of zijn ergotherapeuten gaat ook mee. En ja, hij heeft er zin in.
3: Ik heb nog nooit in een vliegtuig gezeten en nu doe ik alles ineens. Hè.
0: Voilà, kijk, alles ineens. Korte metten daarmee. Vandaag staat dat dus op de planning daar in Balen. Die gaat het nog navertellen. Allee, dat hoop ik dan toch.
4: Radio 2. Sta op met Radio 2.
0: Hij zei zoiets van, je komt altijd wel beneden, hè. Maar ja, bon, hoe? Dat is de vraag natuurlijk. Trouwens, als je naar zee komt, Blankenbergen, om 7:30 is het aan Lisa Louis. Maar eerst is het nog om 4:30 aan deze man, Luc Steno. MUZIEK

Ingrid uit Harelbeke. Die laat weten in de app van Radio 2 dat ze vandaag naar Blankenberge trekt. Speciaal voor deze man, Luc Steno.

0: When Doves Cry van Prince. Ja, morgen tussen 6 en 9 houden wij hier zoals elke vrijdag in de vakantie het Radio 2 Filmfestival. Elk uur maak je dan kans op 8 filmtickets, echt waar. Je moet gewoon op tijd sturen in de app van Radio 2 als je een song hoort uit een bekende film. Dan moet je gewoon het woord Filmfestival sturen. Maar ja, kijk, wat met al die filmtickets was ik aan het denken. Want ja, 8, dat is toch al niet niets. Dus ik dacht, ik bel even goeie vriend Lieve van Gils voor zometeen.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
4: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
3: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
4: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
6: Check.
5: De DJ checkt voor je tickets koopt.
6: Oké, check.
5: En social media checkt voor je op date gaat.
6: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
5: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
5: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of mijn jessicus voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.
10: De sfeer is er al.
9: Nu nog de zomerhits.
11: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met zomerhit. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
12: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Lijze.
13: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Petra Poel uit Weinigem gaat door een moeilijke periode. Dat ze weet in de app van Radio 2. Maar de muziek hier op Radio 2 maakt haar gelukkig. En maakt deze donderdag toch een klein beetje draaglijker. Dat is de bedoeling, Petra. Veel sterkte. Intussen is het bijna 8:30. Morgen is het hier het Radio 2 Filmfestival. Elke vrijdag worden er ontzettend veel filmtickets eigenlijk bijna naar je hoofd gezwierd. Dus ik dacht, ik haal Lieve van Gils er even bij. Een hele goede morgen, Lieve.
1: Goedemorgen, dag Rom.
0: Ah ja, want jij bent natuurlijk filmkenner van dienst. Hoe was je zomer al tot nu toe? Vertel.
1: Goed. Het was een geweldige zomer. Rome, zomer vol zon. Soms een tikkeltje heet misschien, maar dan had ik een remedie. Dan vluchtte ik gewoon een bioscoopzaal binnen. Want daar is het altijd lekker cool, lekker fris. En dan daarna het terras op belanden. Om na te genieten en na te kaarten. Ideale formule.
0: Geweldig. Maar door de vakantie heb je dan geen achterstand opgelopen. Het is niet dat je dan...
1: Ja, toch wel, toch wel. Ja, ik ben ook in het buitenland geweest. En ja, de filmmolen die draait dan verder. Ik kon bijvoorbeeld niet naar de persvisie van The Odyssey gaan kijken. Oh. Normaal kreeg ik films voor jullie te zien. Maar nu lukte dat niet, want ik zat in het buitenland. Ik heb dan een ticket gekocht, want ik wilde hem per se toch wel zien op dat fameuze 70 mm scherm op IMAX.
0: Je bent in Brussel gaan kijken dan?
1: Ja, in Kinepolis. Ik zat op de eerste rij. Romy, ik heb er nog altijd een stijve nek van, moet ik zeggen. Maar ik ben al helemaal opgeslokt door die film. Die heeft mij het begrip immersive een nieuwe dimensie gegeven. Dus ja, ik moet die film toch zeker nog aanraden. Er zijn voorstellingen bijgekomen. Je weet, het was een echte stormloop.
0: Ja, ja.
1: En je hoeft die van mij niet per se in IMAX of in Brussel te gaan zien, maar wel in de bioscoop. Dat mag je echt niet missen. Het is verboden met zo'n film om te wachten tot die thuis op je kleine schermpje komt. En het is ook nog eens een geweldige film. Dus ik verplicht je om nog te gaan kijken.
0: Oké, okay, geweldig. Ja, dus als ik jou vraag naar een top 3, dan staat die Odyssey er sowieso in.
1: Ja, dat is een must-see. En ja, dan komt natuurlijk Spider-Man er ook nog aangeslingerd met zijn nieuwe film Brand New Day. Die lokt trouwens nog meer volk naar de zalen. Romy, die is echt records aan het breken. Heeft al $2 miljard opgehaald in 3 weken tijd wereldwijd. Is nu al bij de 8 grootste kassuccessen aller tijden. En de teller die loopt nog. Ik weet niet of je de vorige hebt gezien, 5 jaar geleden, No Way Home.
0: Ik ga echt een heel groot inhaalmanoeuvre moeten doen.
1: Ja, je moet dringend gaan inhalen. Die eindigde met het uitwissen uit ieders geheugen van Peter Parker als Spider-Man. Waardoor zelfs zijn eigen liefje hem niet meer herkende. En dat is natuurlijk de hamvraag. In deze nieuwe film gaan ze opnieuw samenkomen of niet? En wat er dan ook nog meespeelt, klap op de vuurpijl. Wie spelen die hoofdrollen?
0: Tom Holland. En Tom Holland.
1: Ah ja, die twee. Dat is wellicht het hotste koppel van het moment. Zijn ze in het echt getrouwd of niet? Niemand die het weet. Maar zo zie je maar actie en romantiek in één in de nieuwe Spider-Man.
0: Oké, en heb je nog een filmtip voor de kinderen misschien? Of om met kinderen te gaan kijken?
1: Met de kinderen? Oh, dan moet je... Toy Story 5 speelt nog altijd. Dat is de beste kinderfilm nog altijd van het moment. Spider-Man kan je ook met je kindjes gaan kijken natuurlijk. Ja, als je graag een romantische komedie wil zien, want jullie gaan heel veel tickets weggeven, hoor ik. Dan er is echt voor elk wat wils. One Night Only. Een film die zich afspeelt in de toekomst in New York. Seks is verboden, behalve op 1 nacht in het jaar. 1 nacht in het jaar mag je met iemand anders gaan slapen. Oh, en dan moet je goed nadenken, Romy. Dan moet je nadenken, dan moet je juist kiezen. Leuke film, een echte romantische komedie met Callum Turner en Monica Barbaro. Een leuk koppel.
0: Zeg, Lieve, als ik nu zeg 1 nachtje, met wie? Als je mag dromen, een golden ticket.
1: Ik ben bang dat mijn vrouw meeluistert.
0: Ja, maar het mag iemand zijn van Hollywood, die je misschien nooit van je leven gaat tegenkomen. Maar ja, met jouw beroep natuurlijk weet je nooit.
1: Nee. Maar misschien als ik Scarlett Johansson tegen het lijf zou lopen...
0: Daar
1: zou misschien wel iets van kunnen komen. Maar een goed gesprek met Scarlett Johansson, dat zie ik ook geweldig zitten.
0: Leugen daar, lieve. Oké, maar we weten wat te doen. Naar de cinemazaal gaan dan. Dank je wel.
1: Alsjeblieft.

0: Teddy Swims en Bad Dreams.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Half negen, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. Goed nieuws voor Sporting Lokeren. De voetbalclub mag opnieuw spelers aantrekken. De Brusselse kortgedingrechter heeft de registratieban opgeheven die de club had gekregen voor schulden van het vroegere KSC Lokeren, dat in 2020 failliet ging. De rechter volgt de redenering van Sporting Lokeren dat er geen banden meer zijn met die failliete club. Het bestuur wil nu zo snel mogelijk 5 spelers officieel registreren, zodat ze speelgerechtigd zijn voor de wedstrijd tegen Eupen. Het was moeilijk om hen te overtuigen voor Lokeren te trainen, zonder dat ze wisten of ze zouden spelen, zegt voorzitter Hans van Duizen.
4: We konden ook niet anders, want anders konden we niet aan een normaal elftal geraken om die mensen reeds een overeenkomst aan te bieden. Dat is natuurlijk zeer moeilijk, want we hebben aan die mensen ook moeten uitleggen dat zij wel een contract kregen, wel betaald gingen worden, maar dat ze eigenlijk voorlopig niet konden spelen totdat we een uitspraak hadden.
3: Sommige Gentse pendelaars zijn bezorgd over dat er vanaf vandaag minder treinen rijden tussen Lokeren en Gent-Dampoort. De rechtbank heeft beslist dat er tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds geen dieseltreinen meer mogen draaien in het station van Lokeren. Buurtbewoners klagen al langer over lawaai-overlast. En dat heeft gevolgen voor de treinen tussen Lokeren en Gent. Pendelaar Olivier Pintelon vraagt oplossingen.
5: We vragen toch wel de NMBS met aandrang om te zoeken naar creatieve oplossingen. Want die dieseltreinen zijn er zeker nog een jaar of 5. Hè, dus daar is geen quick fix. Er zijn geen nieuwe treinen op korte termijn op komst. En we vragen dus aan de NMBS om te kijken om de last voor de pendelaars in Gentbrugge en Gent-Dampoort tot een minimum te beperken en zo rap mogelijk te gaan naar een oplossing.
3: Een meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval en waarschuwt klanten voor phishing, want mogelijk zijn klantengegevens gestolen. De keten heeft winkels in Gent, Deinze, Tongeren en het Waalse Mons. Cybercriminelen kregen vorige week onder meer toegang tot namen, adressen en telefoonnummers. Maar wat ze precies gestolen hebben en hoeveel is nog niet duidelijk, zegt Elias Couvreur van Weba.
6: Daar loopt nog volop het onderzoek daarna wat er precies is buitgemaakt. Belangrijk te weten, webshopaccounts en wachtwoorden zijn niet getroffen, maar wel mogelijk klantgegevens, communicatiegegevens, namen, adressen, e-mailadressen, gsm-nummers. Maar de data die gestolen is, is nog niet duidelijk om hoeveel data het gaat. Die data is nog niet publiek gemaakt door de cybercriminelen, maar dat zou kunnen gebeuren. De komende dagen, de komende weken, dat weten wij niet.
3: De meubelketen waarschuwt klanten om extra alert te zijn voor verdachte berichten over openstaande betalingen en om niet zomaar op links te klikken. Het weer. Vandaag krijgen we veel buien met onweer en het wordt tot 23 graden. Ook morgen kan het stevig onweren. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Vertel eens, het gaat een kwartier trager, Mona.
7: Ja, inderdaad. En dat is op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Machelen. In Brussel moet je goed uitkijken voor een defect voertuig. Dat is aan de uitrit van de Louisa-tunnel richting Koekelberg rechts. Richting Brussel 10 minuten aanschuiven op de E19 tussen Kontig en de Werken in Reumst. Verderop nog eens 10 minuten bij vanaf Peutie. Richting Antwerpen hinder op de E17. Dat is ter hoogte van het parkeerterrein in Nazareth en komt door een ongeval links. Maak daar zeker een reddingstrook. Nog naar Antwerpen op de E19, 20 minuten bij tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Reumst en 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en net voorbij de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek zo'n 10 minuten bij aan de Werken in Temse en in Rijkenvorsel kan je niet over ophaalbrug 8.
0: Dankjewel.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Dit was in Zweden, hè, Loreen. En Tattoo. 2027 wordt het Bulgarije, dat weten we al. Nu of VRT een artiest gaat sturen. Dat is nog een vraagteken, ja. Moet jij vandaag gaan werken? Dan heb je nog een werkplaat om te kiezen, hè. Mag in de app van Radio 2, hoor je nog voor 9 uur.

0: zeker.
1: Want ben op weg naar mezelf.
0: Hij is op weg naar zichzelf, hè. Jeremy Vreeling. Het is 20 voor 9. En ik krijg een belangrijke vraag in de app van Radio 2. Maar eerst een hele goede morgen, DJ Damaset.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Ja, Nicole Verachtert uit Balen, Daan, die vraagt in de app van Radio 2. Is het nog mogelijk om voor de VRT Zomerhit te stemmen?
2: Ja, Nicole, dat kan nog altijd. Dat kan nog een aantal dagen. Je hoeft wel niet meer zo lang te wachten, want zondagnamiddag worden de 10 finalisten bekendgemaakt. Dus als jij wil dat jouw favoriete artiest of artiesten erbij zijn, dan zou ik nu toch nog snel jouw top 3 insturen via VRT Max.
0: Zeker wel. En je moet ook je haasten om DJ Damaset nog aan zee te ontmoeten, want het is jouw laatste week, hè, toch?
2: Ja, morgen nog. En dan ben ik er maandag nog één dagje. En vanaf dinsdag neemt Anne het dan over tot het einde van de zomer. Dus ik ben aan mijn, wat is dat dan, voorlaatste dag ongeveer bezig? Derde laatste dag.
0: Zo weet
2: ja, niet meer lang.
0: En wat staat er op de agenda vandaag?
2: Ik ga een zandkasteel maken, misschien eens zwemmen in de zee, wat wandelen. Ah, je bedoelt de uitzending. Luc Steno komt optreden natuurlijk vandaag om 3:30. En ik kan je zeggen, het weer het gaat een beetje op en af hier vanochtend. Want ik ben vanochtend al gaan lopen op het strand en dat was een hele mooie zonsopgang. Toen was het droog, scheen de zon. Nu is het weer grijs, regent het een beetje, dus het gaat op en af. Maar ik heb een voorgevoel dat straks 3:30, als Luc Steno weer is, dat de zon heel hard gaat schijnen. Maar dan, jongens, 7:30. Toch wel een beetje mijn koningin van de zomer komt dan langs, Lisa Lewis, met die fantastische single Zon, Zee, Strand. Ik kijk daar nu al heel hard naar uit. Ik ben daar al de hele zomer naar aan het uitkijken en vandaag is het eindelijk zover.
0: Eindelijk zover. Dat is wel een klein mini-afscheidje dan al dat je kan nemen, hè? Op een hele mooie manier.
2: Going out with a bang.
0: Ah, wel, ja, kijk, zo is dat. Zeg, en ik zag ook iets van zeehondjes knuffelen vandaag aan zee in Blankenbergen.
2: Dat weet ik niet, Romy. Maar je mag mij altijd komen knuffelen.
0: Ah, kijk, iets dat ik weet en jij niet. Ja, ik had het gezien op socials, zie je het al vaker, hè, de zeehondjes verschijnen. En ik had gezien dat vandaag nog zoiets ging gebeuren. Maar misschien is het wel gewoon een verrassing. Heb ik het ook gewoon helemaal verklapt? Dat kan ook. In ieder geval dan... Veel plezier.
2: Yo.

0: Alex Warren en Fever Dream. Het is 9:10, dat wil zeggen werkplaats. Als jij vandaag moet werken, dan mag jij dus kiezen wat er op de radio wordt gespeeld. Vandaag is dat Freddy Sanne uit Aarschot. Goedemorgen, Freddy.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen, jij bent onderweg naar Bokrijk. Wat ga je daar doen?
1: Inderdaad, wij doen daar een living history. Dat wil zeggen in een gedeelte van Bokrijk, het deeltje Haspengouw. Daar spelen we met een zevental in totaal acteurs en actrices het leven zoals het was in 1900.
0: Wow.
1: En ik ben een van die acteurs.
0: Oké, het leven in 1900. Dan ga ik me even in die tijd begeven met een beetje fantasie. Welke rol speel je dan, Freddy?
1: Dat wisselt af en vandaag ben ik daar een kwakzalver. Een charlatan die rondtrekt met 11 gemaakte geneesmiddelen en die probeert aan de man te brengen.
0: Oké. En hoe ga je je inleven in die rol?
1: Wij hebben daar een scenario voor uiteraard en we moeten dan onderweg de mensen aanspreken en zogezegd iets proberen te verlappen, maar het is eigenlijk allemaal een beetje lucht dat wij verkopen.
0: Oké, maar ik vind het wel een heel tof beroep, zeg.
1: Ja, en ook die heeft een beetje een slechte naam, die kwakzalver, want die komt meestal bij de boerinnen aan huis langs als de boer op het veld aan het werken is.
0: Ah zo, Freddy. Ah, ik begrijp het al. Ja, je moet er geen woorden meer aan vuil maken.
1: Profiteer. Nee, inderdaad.
0: Ja. Nee. Ja. Met welke song kan ik jou een plezier doen?
1: Van Meteor, het liedje Horizontaal.
0: Ah, leuk. Word ik vrolijk van. Ben je een grote fan van Meteor?
1: Ja. Oh ja, ik vind dat die zijn liedjes, die heeft een mooie stem, die een mooie melodie, die liedjes hebben inhoud. Ik vind er alles perfect aan.
0: Hij is ook genomineerd voor VRT Zomerhit natuurlijk, met de song Nooduitgang. Dus ik ga ervan uit dat jij hebt gestemd.
1: Elke week.
0: Echt waar?
1: Echt waar, elke week Meteor op 1. De andere wisselde al, maar Meteor altijd op 1.
0: En wel, Annemie uit Damme die vraagt in de app van Radio 2, hoe moet ik juist stemmen via VRT Zomerhit? Dat is gewoon via VRT Max, hè. Freddy, makkelijk, hè?
1: Ja, dat is heet. Het gaat heel simpel hoor. Gewoon proberen en doen.
0: Voilà, kijk. Horizontaal past ook meteen dan een klein beetje bij die kwakzalverrol die je gaat spelen daar in Bokrijk.
1: Ja. Alles lekker. Een beetje rustig aan, ja, voilà. Inderdaad. Ja.
0: Even horizontaal liggen bij de boerinnetjes. Kijk, Freddy, merci.
1: Oh ja, u gaat nog verder.

Meteor en Horizontaal. Aangevraagd door Freddy, die richting Bokrijk aan het rijden is om daar te werken. Greta uit Hasselt die zegt nog in de app van Radio 2. Fantastische acteurs daar in Bokrijk. Al een paar keer met de kleinkinderen geweest en altijd heel veel plezier beleefd. Dus kijk. Zometeen veel plezier ook aan zee met Damaset. Voor 9 uur is nog aan Ariana Grande. Ja, met die song. No Tears Left to Cry.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
6: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
7: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
8: Hoe lang nog?
9: Papa, ik heb honger.
8: Verveel
7: me. En je hebt vakanties met Ketnet.
10: Dit wordt echt geweldig.
11: Ans in Veros.
12: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
13: Natuurlijk.
12: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
9: Mama, mag ik op de hotspot?
14: VRT Max. Maak elk moment de max.
15: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevig onweer en ook door veel wind. Het dorpje Bulingen aan de grens met Duitsland kreeg een tornado over zich heen. Een deel van een huis stortte in, maar niemand raakte gewond. Voor de brandweer komt het onweer bovenop de natuurbrand, waarvoor ze ook al bijna een week zijn ingeschakeld, zegt burgemeester Rainer Stoffels.
1: Er zijn natuurlijk vele bomen omgevallen, maar wat ik moet benadrukken, onze mensen die zijn al sinds 6 dagen betrokken in de brand in de Hoge Venen, dus dat is een bijkomend natuurcatastrofe en dat is natuurlijk iets wat echt veel nog bijkomende energie gevraagd heeft.
0: In het gebied van de Hoge Venen en de omliggende dorpen viel 40 liter water per vierkante meter. Dat is 2 keer zoveel als de afgelopen 2 maanden. Arnoud Barendse van Camping La Plage, vlakbij de Hoge Venen, vertelt wat hij zag.
2: Ineens werd het heel erg donker en het begon hier flink te waaien en gigantisch te regenen. Zo hard, je kon eigenlijk nog geen 20 meter voor je uitzien. De camping heeft ook dit weer goed doorstaan. Er zijn wel wat takken uit de bomen komen vallen, maar het zijn maar kleintjes. Er werden dus wat brandweerwagens vanaf de Hoge Venen teruggeroepen. Ze moesten bomen van wegen afhalen.
0: De zware onweersbuien van afgelopen nacht hebben ook in verschillende Duitse deelstaten grote schade veroorzaakt. In Rijnland-Palt, vlakbij de Hoge Venen, is een vrouw van 58 overleden toen een boom op haar viel tijdens een wandeling. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In andere Duitse regio's zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn ook onbewoonbaar. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 12 mensen om het leven gekomen en 32 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Oekraïne kan die raketaanvallen nog maar moeilijk tegenhouden, omdat ze een tekort

0: tekort hebben aan luchtafweersystemen. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus terug, zegt Katrien van Doorne, die het Britse koningshuis volgt.
1: Ik heb de indruk dat Harry zich nooit thuis heeft gevoeld daar. Hij had daar ook niks te doen. Je zag beelden van hem al surfend. Je zag beelden van hem naar sportwedstrijden gaand, concerten bekijken. En hij heeft altijd gezegd, ik mis mijn roots. Ik wil ook dat mijn kinderen mijn roots kennen, weten waar wij vandaan komen.
0: En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gisteravond gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer. De Red Lions zijn geëindigd na Duitsland in hun groep. Ze mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien die trekken van west naar oost. En er kan ook een onweer bij zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel, Sophie. Het gaat een kwartier langzamer op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. In Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Louisa-tunnel richting Koekelberg op de rechterrijstrook. En naar Brussel schuif je nog aan op de E19 vanaf Peutie. Daar mag je een kwartier vertraging bij tellen. File rijden ook naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Daar een kwartier vertraging en 10 minuten erbij op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en voorbij de Kennedy-tunnel. En op de N16 richting Willebroek nog een kwartier extra aan de werken in Temse. En in Rijkenvorsel kan je niet over ophaalbrug nummertje 8.
3: Radio 2. Radio 2 aan zee.
4: Daan Mazet.
2: Een zeer goedemorgen van aan het zeetje. Het is 9:04. Ik ben over de Blankenbergen Boulevard weer naar de studio gewandeld. Klaar voor 3 uur Radio 2 aan zee. Tot 12:00.

Zij zal wel aan haar 10.000 stappen per dag komen. Jeugdmond Kennedy Boulevard van Axel Red. Zeer goedemorgen vanuit Blankenbergen. Op onze boulevard vandaag weer een weerbericht vanuit het buitenland. Een luisteraar die vakantie viert in Italië. Het zal Geoffrey zijn die we straks even gaan bellen. Ik vermoed dat het weer daar iets warmer is dan hier bij ons in België op dit moment. We gaan ook weer op zoek naar een verfruit nummer. We spelen voor 100 euro fruitbudget. Want gisteren werd het juiste antwoord geraden. Dus de teller weer op 100 euro. Als jij straks wil meespelen, goed opletten wanneer je de fruitjes hoort voorbij komen. En we gaan ook bellen met een vakantiewerker. Elke dag iemand die een soort van vakantie job uitoefent. En vandaag is het iemand die we allemaal kennen. En je hebt hem misschien al aan het werk gezien. Misschien al deze zomer, misschien vorige zomer. Maar goed, straks meer daarover. En we gaan ook weer iets bijleren. Zoals elke dag. Vandaag over de schoolekster. De natuur hier aan de kust is zeer rijk. En vandaag leren we iets bij over de schoolekster. Straks ook mooi volk op ons podium. Luc Steno staat hier om 16:30. En vanavond om 19:30. Lisa Lewis, kom gerust langs hier bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. Of kijk jezelf mee via VRT Max. Rita laat intussen via de app van Radio 2 weten dat ze via televisie aan het meekijken is. En ze schrijft, zo ben ik ook een beetje bij jullie aan zee. Heel leuk, Rita, daar in Sint-Truiden, de groetjes. Maar er zijn ook mensen die van aan zee gewoon aan het meekijken zijn. In de Haan bijvoorbeeld. Waar je ook luistert, zeer fijn dat je er bent.

0: minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezel in te kruipen.

0: Rimmel van het Groene Woud samen met Impact. En de a cappella versie van Liefde voor Muziek. En nu ga ik met één druk op de knopje al in de mood brengen voor de allerlaatste The Rat Pack in Concert. Ah, het geluid van een haardvuur. En hop, dankzij de magie van de radio is het nu al november en zijn we klaar voor het kerstconcert van het jaar. Want op zondag 8 november organiseren we nog een allerlaatste keer de Radio BNE Rat Pack Live in Concert. Met de allermooiste evergreens in een kerstjasje. Dat is in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, die legendarische zaal naast het station. Dus zorg dat je erbij bent, want dit wil je niet missen. Het is met een 35-koppig orkest. Dat is al indrukwekkend. En dan moet ik nog zeggen dat op de affiche onder andere Helmut Lotti staat, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana zal erbij zijn en Barbara Dex. Daar gaan je kerstlampjes toch net iets harder van fonkelen als je dat lijstje hoort. Als je er graag bij wil zijn, en dat wil je, ga naar het Radio Benenkanaal op 14 Max, want daar kan je je tickets kopen. Zondag 8 november, er is een middag- en een avondshow. En er zijn nog wat plaatsen beschikbaar, dus leg het al maar even vast. Dan ga je geen spijt hebben dat je dat allerlaatste concert van de Rat Pack niet gemist hebt.
1: Radio 2 aan zee.

spieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Mark Floor samen met Snelle en Parkje, Biertje en Vrienden. Lieve vrienden, heb je al meegespeeld met onze spelletje op VRT Max om nu vrijdag? Dat is morgen, hè? Het is donderdag vandaag. Ja, om morgen die B-box weer te gaan kraken. Ja, de dagen lopen hier soms door elkaar in Blankenbergen. Morgen weer een B-box. 5 eigenlijk, waar dat er 5 zomerse prijzen in zitten. En jij kan die gaan ophalen, tenminste als je weet in welke B-box dat je moet zijn. En als jij natuurlijk de code krijgt om die B-box te openen. Maar postbode Nancy uit thuis legt het nog eens uit. Niet waar, Nancy?
1: Hallo, kus. Het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Mm-hmm. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen voor stopt in mijn B-box automaten. Mm-hmm. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Mm-hmm. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken. Mag. En wie weet win jij dan uw prijs.
0: Mag.
1: Hoe tof is dat?
0: Dat is heel tof, Nancy. Het zou wel ook heel tof zijn als je nu vertelt voor welke prijzen dat we eigenlijk spelen deze week.
1: Deze week zijn de prijzen een unieke overnachting midden in de natuur of een verwendag. Of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas of om naar de cinema te gaan.
0: Allemaal heel leuke prijzen waar je voor kan meespelen. VRT Max, daar moet je zijn. Speel het spel. Bemachtig de tip over de locaties van de 5 B-boxen waar je morgen moet zijn. En natuurlijk ook de code om de B-box te openen. Nancy, misschien nog wat motiverende woorden?
1: Jij bent de winnaar. Ik voel dat.
0: Ja, dankjewel Nancy.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.

0: Ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van de nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
4: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
5: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, licht je stil onder.
6: Sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 10:30, goedemorgen. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Tom de Dekker. Goed nieuws voor Sporting Lokeren. De voetbalclub mag opnieuw spelers aantrekken. De Brusselse kortgedingrechter heeft de registratieban opgeheven die de club had gekregen wegens schulden van het vroegere KSC Lokeren dat in 2020 failliet ging. De rechter volgt de redenering van Sporting Lokeren dat er geen banden meer zijn met die failliete club. Voor Lokeren kan het seizoen nu echt beginnen, zegt voorzitter Hans van Duyssen.
1: Voor de club is dat nu een grote oef, want wij kunnen nu het opgeheven hoofd terug op de markt. Maar de markt is natuurlijk heel binnenkort gesloten. En tot gistermiddag ging er iedereen vanuit dat wij niks konden en mochten doen. Dus zoals gezegd zijn er heel wat wederzijdse opportuniteiten die ondertussen niet meer mogelijk zijn, maar de lijst is lang.
0: Het bestuur wil nu zo snel mogelijk 5 spelers officieel registreren die al mee trainden, zodat ze speelgerechtigd zijn voor de wedstrijd tegen Eupen. Een man van 25 uit Temse is aangehouden omdat hij verschillende mensen zou hebben opgelicht in Sint-Niklaas en Hasselt. Hij zou zich voorgedaan hebben als een medewerker van de politie of de bank. De politie van Sint-Niklaas hield hem begin augustus tegen en vond in zijn auto gestolen bankkaarten, geld en drugs. Ook de nummerplaat van de auto was vals. De man had ook al een levenslang rijverbod. Het agentschap Binnenlands Bestuur ziet geen procedurefouten bij het ontslag van de algemeen directeur van Aalst, Wim Leerman. Leerman had klacht ingediend tegen zijn ontslag in mei. Het agentschap onderzocht die klacht, maar vond geen reden om de gevolgde procedures te vernietigen. Het gaat alleen over de procedures, dus niet over de inhoudelijke redenen voor het ontslag. Leerman kan zijn ontslag dus nog wel aanvechten bij de arbeidsrechtbank. De reden voor het ontslag wilde de stad niet geven. En sommige Gentse pendelaars zijn er bezorgd over dat er vanaf vandaag minder treinen rijden tussen Lokeren en Gent-Ampoort. De rechtbank heeft beslist dat er tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds geen dieseltreinen meer mogen draaien in het station van Lokeren. Buurtbewoners klagen al langer over lawaai-overlast. En dat heeft gevolgen voor de treinen tussen Lokeren en Gent. Pendelaar Olivier Pintelon zegt dat de reizigers op die lijn veel hinder zullen ondervinden.
2: We vragen toch wel de NMBS met aandrang om te zoeken naar creatieve oplossingen. Want die dieseltreinen zijn er zeker nog een jaar of 5. Dus daar is geen quick fix. Er zijn geen nieuwe treinen op korte termijn op komst. En we vragen dus aan de NMBS om te kijken om de last voor de pendelaars in Gentbrugge en Gent-Ampoort tot een minimum te beperken. En zo rap mogelijk te gaan naar een oplossing.
0: En dan nog het weer. Vandaag krijgen we veel buien met onweer en het wordt tot 23 graden. Ook morgen kan het stevig gaan onweren. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, lieve collega's in de regio. Het gaat nog 10 minuten langzamer op de binnenring rond Brussel, tussen Strombeek en Machelen. File rijden ook naar Brussel op de E19. Vanaf Peuty komt er 10 minuten bij. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst ook 10 minuten. Amai, dat is precies afgesproken. Overal 10 minuten. En op de N16 richting Willebroek ook 10 minuten. Aan de Werken in Temse gaat het daar langzamer. En in Rijkvorsel kan je niet over ophaalbrug nummer 8.

0: Radio 2 aan Zee met Cool and the Gang en Fresh. Dat is meteen ook een beetje het weerbericht. Fresh vandaag hier aan Zee. En attentie, attentie. Want ik heb iets te vertellen over het legendarische spelprogramma van Radio 2.
1: Ja!
0: En als je deze legendarische muziek hoort, dan weet je dat. Het gaat over de zoete inval natuurlijk. Al meer dan 1000 afleveringen zijn ervan gemaakt bij Radio 2. En ik hoorde Luc Appermond hemzelf afgelopen week nog zeggen dat hij samen met de prehistorie misschien wel het langst lopende programma heeft hier bij Radio 2. Dus dat is zeer mooi. Elke zaterdag voormiddag met Luc Appermond opnieuw vanaf september na een deugddoende zomerstop. Samen met alle panelleden natuurlijk. En het leuke is, die opnames van de zoete inval die gebeuren ook komend radioseizoen ergens bij jou in de buurt. Ze trekken langs culturele centra en ze beginnen er weer aan op 1 september, net zoals het schooljaar. Op 1 september passeren ze dit najaar al in Ieper met de hele zoete invalkaravaan. Ook Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Harelbeke staan op het menu, maar er komen nog vele data en plekken bij. Dus hou Radio 2 op VRT Max zeker in de gaten. Klik daar even op Kom naar een opname en daar kan je dan meteen je tickets bestellen. Zeker al voor Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Harelbeke. Maar ik zeg het, er komen er nog andere bij. En leuk, je krijgt een stukje taart en een stukje koffie en niet één, maar twee opnames. Jongens toch, ik zou niet twijfelen, hè? Al was het maar om Luc Appermond in Techt ontmoeten. Ik liever...

Gwen Stefani en What You're Waiting For. Waar ben je op aan het wachten om tickets te bestellen voor De Zoete Inval? Nieuw radioseizoen dat eraan komt, ook met De Zoete Inval die terug is. Ik vertelde daarnet al dat ze onder andere naar Ieper gaan en naar Leopoldsburg. En ik zie in de app van Radio 2 dat de zaal toch al goed gevuld zal zijn. Janine stuurt al van, ik ga naar De Zoete Inval in Leopoldsburg. Het programma bestaat inderdaad al lang, want ik ging er al naar kijken. Nog in de Rodenbachstraat in Hasselt toen het daar werd opgenomen. Ja, daar is Radio 2 al lang weg, maar daar zijn inderdaad veel legendarische opnames gebeurd. En Adelheid laat weten dat ze naar de opname in Ieper gaat op 1 september. En Frida gaat dan weer naar de opname in Harelbeke. Als je er ook wil bij zijn, VRT Max, en dan doorklikken naar de pagina van Radio 2. Kom naar een opname en de rest wijst zichzelf uit.

De Spice Girls en Spice Up Your Life. Ik had het daarnet over de allerlaatste, de Red Pack in Concert, Best of Christmas Edition. Spice Girls kunnen er niet bij zijn, maar deze meneer wel. Toch wel de mooiste croonerstem die we hier bij ons in Vlaanderen hebben. Yannick Bovy staat daar ook op het podium. Dit is hij met Faithful Friend.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad Inferos.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Oh ja, man.
9: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
9: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
9: Ik kan echt niet volgen.
8: Of maar jessekes voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
9: Doe eens naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
9: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.
10: Rap. Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
7: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram vol levant. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen.
11: Bonap.
7: Bonap, dat smaakt iedereen.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Zometeen gaan we samen wegdrijven en wegdromen richting het mooie Italië. En luisteraar Joffrey gaat daarvoor zorgen. Eerst het nieuws.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast van de luchthaven in Zaventem. Het voorbije jaar nam de hinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere randgemeenten en in Brussel sterk toe door het intensere gebruik van een van de vliegroutes. Volgens Irina de Knop, de burgemeester van Lennik, moet de last beter gespreid worden.
1: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
0: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. In Duitsland is een dode gevallen door de zware onweersbuien van afgelopen nacht. Een vrouw van 58 stierf toen een boom op haar viel. Dat gebeurde vlakbij de Hoge Venen. De vrouw was aan het wandelen. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In andere Duitse regio's zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn daar ook onbewoonbaar. In ons land was er een tornado in Bullingen in de provincie Luik. Daar raakte één huis zwaar beschadigd. De bewoner heeft tijdelijk een nieuwe woonst gekregen. Het Chinese ruimtevaartbedrijf Landspace heeft voor het eerst een raket succesvol laten landen op de aarde, zodat die hergebruikt kan worden. Voor China is dat een belangrijke stap om de kloof te verkleinen met SpaceX. Dat is het bedrijf van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Hij kon als eerste een raket veilig weer op de grond brengen voor hergebruik. De raketten brengen satellieten in een baan om de aarde. Met herbruikbare raketten wordt het voor ruimtevaartbedrijven veel goedkoper om satellietnetwerken uit te bouwen. En vanmiddag om 5 uur gaat muziekfestival Pukkelpop officieel van start. Maar de camping opent rond deze tijd al en daarom staat er al een rij festivalgangers. Voor sommigen was het al een hele tocht.
2: Wij zijn vandaag om 4:15 opgestaan.
3: Veel te veel zakken, veel te veel kleren, veel te veel drank, veel te veel eten.
4: Aiki nu
3: wel. Aiki, aan overvloed, ja.
5: Vandaag gaan we eerst de camping opzetten en daarna gaan we naar vrienden. Een beetje voordrinken. En dan komen we terug naar hier voor het feesten.
6: Altijd de eerste. Dan ben je altijd op tijd. Hè? Beter te vroeg als te laat. We gaan er tegenaan.
0: De dag start met buien. Die trekken van west naar oost. En daar kan ook een onweer bij zijn. We halen 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
8: Bijna 10:03 en er staat 90 kilometer file op de Belgische wegen. 10 minuten gaat het langzamer op de binnenring rond Brussel, tussen Strombeek en Machelen. Naar Antwerpen langzaam op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst, ook daar 10 minuten vertraging. En er is hinder op de E17 in

0: Antwerpen-West, dat komt door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Dat is voor wie richting Zelzaten wil. Op de Antwerpse ring 10 minuten langzamer tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de N16 richting Willebroek ook een kwartier erbij aan de werken in Temse. En houd er rekening mee dat je in Rijkenvorsel niet over ophaalbrug nummer 8 kan.
1: Radio 2 aan zee.
2: Daan Mazet.

0: Ed Sheeran en Shape of You. Als je deze week nog niet gestemd hebt voor jouw zomerrit favoriet, toch niet meer te lang wachten. Het is al donderdag voormiddag en zondagnamiddag worden de 10 finalisten bekendgemaakt. Dus je hebt niet meer zo heel lang om te stemmen. En misschien maakt jouw stem wel het verschil tussen finalist of niet-finalist. Wie zal het zeggen? En misschien zijn de Romeo's wel jouw favorieten. En staan zij volgende week in de finale van Zomerrit, in de laatste week van de zomer. Zou mooi zijn. We gaan ook eens opwarmen met Ik zag jou maar even.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerrit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

Ja jongens, iconisch nummer toch wel, hè? Ja, Céline? Because you loved me. Céline Dion, the legend, because you loved me. En lieve vrienden, over Céline Dion gesproken. Vanaf 31 augustus zitten Anne en ik weer samen in de radiostudio. En dan beginnen wij aan ons vijfde seizoen. Ja, ja, ja. Vijfde seizoen van Anne en Daan. Maar wij beginnen dat seizoen met een Céline Dion week. Dus als je fan bent van Céline Dion, zou ik zeker luisteren. En als je geen fan bent van Céline Dion, dan zou ik ook luisteren. Speechen zoals de burgemeester in Samson en Gert. Ik kan dat. Mijn Miranda zei dat ook altijd.

0: George Ezra en Green Green Grass. Zometeen gaan we iets bijleren over de school-ekster.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Ten eerste is Alberto.
6: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, de gorap.
6: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag en doorheen.
8: Lop de plop.
9: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
10: Is dat door Piet Piraten spelen?
11: Schip, ahoy.
12: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
13: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
14: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
6: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
15: Radio 2.
16: Radio 2.

0: nummer om op de lucht drummen. Net geprobeerd. Simple Minds, wat een schijf toch. Alive and Kicking stond in de laatste Radio 2 Top 2000 op 415. Laat ons collegiaal afspreken en collectief dat we de editie van 2026, dat het nog hoger staat. Minstens in de top 200. Schijfje jongens. Radio 2. We kamperen de hele zomer hier in Blankenbergen en dan proberen we ook wat bij te leren over de kust, maar ook over de natuur hier aan de kust, want die is zeer rijk. En vandaag gaan we iets leren over de schoolekster, een vogel die er heel veel ziet passeren aan de kust. En daarom heb ik vogelkenner en hoogleraar biologie aan de Universiteit Antwerpen, Patrick Meijre, aan de lijn hangen. Dag Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Patrick, de schoolekster. Voor wie er niet meteen een beeld bij kan vormen, wat voor vogel is het? Hoe ziet die eruit?
1: Ja, dat is een typische kustvogel. Die is redelijk groot en eigenlijk heel gemakkelijk te herkennen. Die is hoofdzakelijk zwart van boven, wit van onder. En die heeft een zeer opvallende grote rode snavel. Dus eigenlijk heel gemakkelijk te herkennen. En komt langs onze kust, kan je die zien op de golfbrekers. Maar die komt eigenlijk vooral voor in die hele grote slikgebieden. In de Oosterschelde, de Westerschelde, maar ook in het Zwin. En in de IJzermonding, daar kan je ze zeker frequent zien.
0: Oké. Ja, die snavel waar je het net over had, knalrood of oranje, dat is echt wel een handelsmerk van de schoolekster. Wat doen ze daarmee?
1: Ja, uiteraard, de snavel dient om voedsel te verzamelen, maar dat is heel speciaal bij de schoolekster, want die schoolekster leeft eigenlijk, de voornaamste prooien zijn eigenlijk aan de ene kant mosselen en aan de andere kant kokkels. Dus zij nemen die schelpdieren op, maar ze moeten natuurlijk die schelpdieren kunnen open doen. Als je gewoon een levende mossel, dan is die helemaal toe en dan moet je dus die open krijgen, want het is natuurlijk het vlees die voor die vogel van belang is.
0: Ja.
1: En met een snavel zijn eigenlijk twee soorten snavels. De ene, wanneer dat de mossel een heel klein beetje onder water staat, dan staan die schelpen een beetje open. Omdat dan komen dus die sifons van die mossel naar buiten, waardoor dat ze het water opzuigen om het voedseldeeltjes te filtreren.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn schoolechters die dus een hele fijne snavel hebben, die dus net in die millimeter dat er die schelpen openstaan, kunnen een snavel daarin steken, de sluitspier doornijpen en dan valt de mossel open en kunnen ze hem opnemen. Aan de andere kant zijn er ook schoolechters die, wanneer dat de mossel droog zijn, eigenlijk aan de ventrale zijde, de platte zijde, die schelp kapot kloppen. Maar dus die hameren dan met een snavel op die mossel, totdat er een gaatje in komt en dat ze er een snavel kunnen insteken. Maar natuurlijk, door dat kloppen wordt die snavel helemaal bot en eigenlijk relatief dik, waardoor dat ze dan eigenlijk nooit zo'n mossel die een beetje open staat, kunnen opendoen. Dus je hebt eigenlijk die twee soorten. De ene die dus voornamelijk die mosselen eten wanneer dat ze een beetje onder water zitten en een hele scherpe snavel hebben. En de andere die dan die botte snavel hebben, die dan eigenlijk de mosselen open kloppen. Dus dat is eigenlijk heel wel merkwaardig dat ze dat op die manier kunnen doen.
0: Fantastisch toch wel, hè, wat de schoolekster allemaal kan. Ik lees ook dat het lawaaimakers kunnen zijn als ze hun territorium gaan afbakenen.
1: Ja, eigenlijk niet alleen als ze een territorium afbakenen. Dus het is, ik ben geen schoolechter natuurlijk, maar het is iets als tepiet, tepiet, tepiet, tepiet, wat dat ze roepen. En zowel voor het afbakenen van het territorium kunnen ze dat doen, maar ook in dus het najaar en de winter, wanneer dat ze voedsel zoeken op aan de stranden, de golfbrekers of slikken, maken ze heel veel lawaai. En ja, er is ook heel veel interactie tussen die soorten, want ze komen ook niet altijd perfect met elkaar overeen. En als er één een mossel open gedaan heeft, dan durft een ander dat wel een keer er probeert af te pakken van die ene schoolechter. Ja, en dan beginnen ze natuurlijk te roepen en dat is dat redelijk luidruchtig. Maar zowel maakt het ook voor ons heel makkelijk om ze te horen en te zien dan natuurlijk.
0: Fantastisch. Wat een beest toch, hè. Fijn dat we daar iets hebben over bijgeleerd dankzij jou. De schoolekster hier aan zee vooral te zien en in de slikken dan natuurlijk. Patrick Meijre, hoogleraar biologie aan de Universiteit van Antwerpen. Dankjewel voor tekst en uitleg. Ik wens je een fijne donderdag.
1: Ja, bedankt en met plezier gedaan.
2: Radio 2 aan zee.

0: niet dat je gaat.
1: Dikke vette ambiance vandaag bij Radio 2 aan Zee. Want ze komt langs. Lisa Lewis en Zonzeestrand. Wie ook elke dag langskomt, dat is Mathies. Dat is een beetje mijn vaste compagnon aan het worden hier in Blankenbergen. Dag Mathies, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De hoeveelste keer is dat dat jij op bezoek komt bij Radio 2 aan Zee? Weet je dat? Hij spiekt even naar de mama. De vierde keer, ik denk dat het al meer is. Want jij bent hier vorige week al geweest, jij bent hier deze week al geweest en je komt elke dag zwaaien naar mij. Dan kom je goedemorgen zeggen, hè. Wij gaan beste vrienden worden. Wat ga je doen vandaag, Mathies?
2: Nog naar een beachbar met springkastelen.
1: Heb je al vaak op de springkastelen gezeten hier?
2: Ja.
1: Hoeveel uur aan een stuk zit je daar dan op, Mathies? Kijk die weer. Ik denk uren. Uren. Kom je straks naar Lisa Lewis kijken? Vond je het een mooi liedje?
2: Ja.
1: Ja, maar dat gaat ambiance zijn hoor. Dan gaat er hier een Polonaise gebeuren. Ik voel dat nu al. Weet je wat dat is, een Polonaise?
2: Nee.
1: Nee? Dat gaan we jou straks laten zien. Zeg maar tegen de mama en de familie dat ze om 7:30 naar hier moeten komen. Naar Radio 2 aan Zee. Is dat een afspraak?
2: Ja.
1: Oké. Kom je morgen nog eens langs, Mathies?
2: Ja.
1: Allee, dat is goed. Wees welkom. Ik kijk er nu al naar uit. Straks gaan we ook weer het lekkerste, gezondste en leukste radiospel van de zomer spelen. Er staat een nieuwe opgave klaar. Een zomernummer waar we de tekst van hebben vervangen door een fruitsoort. Als jij mij straks de titel kan geven, dan win je 100 euro aan fruitbudget. 100 euro, want ja, gisteren is de prijs gewonnen, dus we beginnen vandaag weer opnieuw aan 100 euro. Lust je graag fruit, Mathies?
2: Ja.
1: Wat lust je dan zo graag? Banaan? Appel?
2: Dat denk ik een beetje allemaal.
1: Een beetje allemaal. Dat is heel goed als gezond. Hè. Veel fruit eten in het leven. Hè?
2: Aardbeien is denk ik ook mijn lievelings.
1: Aardbeien, heel goed. Zorg dat je meespeelt straks misschien. Dan krijg je 100 euro aan aardbeien.
3: De grootste hit van de zomer? Die proef je bij Delhaize.
1: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek komt er nog een kwartier file bij aan de werken in Temse. En op de Antwerpsring 10 minuten vertraging tussen Sint-Anna Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Lisa Lewis straks om 7:30 hier dus bij Radio 2 aan Zee voor een optreden. En om 4:30 Luxteno, jawel.

0: team samen met Niels de Stadsbader, die gisteren trouwens jarig was. Niels, proficiat nog. Bij jou voel ik me thuis. Elke dag bellen we ook met een vakantiejobber. Zometeen iemand die in de musical Door een Roosje staat. En als jij al bent gaan kijken in het Plopsa Theater in de Pannen, ah wel, dan bellen we zometeen met koning Lodewijk.
1: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
2: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
1: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
6: Oh,
4: zegt.

0: Style Council en Shout to the Top. Elke dag bellen we bij Radio 2 met mensen die een vakantiejob mogen uitvoeren. Dat zijn mensen die in de zomer misschien wat harder werken om andere mensen dan weer te laten genieten. Vandaag misschien wel de meest bijzondere vakantiejob, want niet iedereen mag zich koning Lodewijk noemen. Manu van Akker, goedemorgen.
1: Dat was het. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Collega radiomaker bij M&M, maar vooral ook de musicalster van deze zomer toch wel. Want ja, Manu, wat een zomer. Je hebt nog maar net je rol bij Circus Camille neergelegd in Oostende. Hoe was dat?
1: Dat was heerlijk. Dat was fantastisch. Ontzettend, ontzettend hard van genoten. En echt een zalige periode gehad in Oostende met een fantastisch mooi team. En natuurlijk met Camille ook. Wat een vrouw. Dat is ongelooflijk. Echt, dat is zo'n talent. En ik vind ook dat ze zomerhit mag winnen. Ik heb het gezegd.
0: Jij mag dat zeggen. Jij mag dat stemmen. Stem nog snel op VRT Max. Zeg maar nu door naar de volgende voorstelling. Want straks sta je op podium in de pannen voor Door een Roosje. Musical samen met K3. Jij speelt daar koning Lodewijk. Wie of wat is koning Lodewijk?
1: Ja, koning Lodewijk is de vader van Door een Roosje. En die, het geboortefeest van Door een Roosje vindt plaats. En op een bepaald moment komt daar Diadora, de fee van de nacht, het feest verstoren. En spreekt een vloek uit over haar. En dan is het hek van de dam en dan gebeurt er van alles en nog wat. Dus het is een hele mooie show eigenlijk, als ik dat zelf mag zeggen.
0: Tuurlijk.
1: Met echt ook heel fijne mensen die meespelen. Dus qua vakantiejob kan dat wel tellen.
0: Dat begrijp ik helemaal. Ja, jij kampeert dan ook waarschijnlijk veel aan de kust deze zomer.
1: Het is een beetje glamping wel, want ik ben op dit moment wel in een hotelkamer.
0: Mooi.
1: Maar het is wel echt super fijn om zo terug naar de roots te gaan. Ik ben hier opgegroeid en ik heb hier altijd gewoond, ja. tot het einde van mijn studies toch. Dus ja, dat is fantastisch om terug aan de zee te zijn en om terug hier echt thuis te zijn eigenlijk.
0: Ja. Je hebt tot vorige week dan meegespeeld in Circus Camille. Straks begint Door een Roosje opnieuw. Daar hebben jullie dan een pauze gehad, want begin van de zomermaanden hebben jullie ook al Door een Roosje gespeeld. Is dat niet moeilijk in jouw hoofd, van de ene tekst naar de andere, van de ene rol naar de andere?
1: Dat is moeilijk, maar we hebben gelukkig gisteren een hele dag opfrissing gehad. Dus we hebben de show twee keer doorgespeeld en er zaten toch een paar aha-momenten in. dus dat was wel even spannend, maar we verwelkomen ook een aantal nieuwe castleden, waaronder de immer fantastische Michiel de Meijer. En die heb ik gisteren op de eerste dag al een elleboog in zijn gezicht geslaan.
0: Oh, leuk.
1: Dus ik weet niet of het ondertussen een blauw oog is of niet, maar dat zullen we dan nog wel, dat zullen we wel zien.
0: Ja, de mensen van de schmink hebben straks misschien iets meer werk, dankzij jou.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zeg,
0: ja, het rubriekje hier heet de vakantiejob. Voelt het voor jou als werken echt aan wat je deze zomer mag doen?
1: Nou, eigenlijk niet. Nee. Ik leef in een grote speeltuin. Maar echt, dat is ongelooflijk. Dat is echt waanzinnig in een gigantische speeltuin dat ik leef. Dus eigenlijk voelt dat niet echt als werken. Soms als ik vroeg moet opstaan, dan durf ik wel eens te vloeken. Maar dan kom je zo terug in die sfeer met al die mensen. En dan zijn ze dat ook terug aan het vergeten.
0: Dat begrijp ik. Hoeveel shows staan er nog op de planning?
1: We gaan er deze week nog 8 doen en volgende week zijn de allerlaatste 8, dus nog 16 in totaal, waarvan eigenlijk meer dan de helft echt al volledig uitverkocht is. Dus als je nog wilt komen kijken, moet je echt heel rap zijn.
0: Oké, bij deze. Ga eens even kijken als je nog naar Door een Roosje wil, met Manu van Akker als koning Lodewijk. Ik kom zondag sowieso kijken met de kindjes, dus we zien elkaar dit weekend. Manu?
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja.
1: Dat is fijn.
0: Ik kijk er naar uit. Heel graag. Manu, dankjewel. Veel plezier daar en groetjes in de pannen. Hè.
1: Dat zal ik doen. Groetjes in Blankenbergen.

daarnet Manu van Akker aan de lijn, die koning Lodewijk speelt in de musical Door een Roosje in de Pannen. Met ook K3 daar op het podium. Je hoort ze met Liefde, Love, Amour. En dit zijn de Doobie Brothers. What a Fool Believes. Het is 8 minuten voor 11.

0: Ik denk dat er goed gelachen is hier in Blankenbergen. En mooi gelachen, want dan breekt heel de hemel open. Af en toe toch een beetje zonneschijn hier in Blankenbergen. Samen met Yevgeny en Als ze lacht bij Radio 2 aan Zee. Het is bijna 11 uur.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gaan we koken?
3: En? Wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Wie speelt er zo meteen voor 100 euro aan fruitbudget, lieve vrienden? Nog even wachten, zodra je de fruitjes hoort, dan mag je je aanmelden in de app van Radio 2. Het is niet meer lang, hoor.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Dat zegt de politie. Ze werden rond 4 uur opgeroepen en vonden een persoon met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Voorlopig is nog geen verdachte opgepakt. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast van de luchthaven in Zaventem. Het voorbije jaar nam de hinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere randgemeenten en in Brussel sterk toe door het intensere gebruik van één van de vliegroutes. Volgens Irina de Knop, de burgemeester van Lennik, moet de last beter gespreid worden.
1: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
0: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. Bpost gaat extra investeren in nieuwe dubbeldektrailers. Dat zijn vrachtwagens met 2 verdiepingen laadruimte. Daarin kunnen 60% meer pakjes vervoerd worden dan in een gewone vrachtwagen. Het postbedrijf heeft al 50 van die trailers en hoopt er tegen november 19 bij te hebben, vlak voor de drukke eindejaarsperiode. Vorig jaar in december leverde Bpost meer dan 800.000 pakjes per dag. Diesel wordt morgen ook duurder. Je betaalt ruim 3 eurocent meer voor een liter. En een liter kost dan nog maximaal 2,3 euro. Diesel om je huis te verwarmen wordt dan weer licht goedkoper. In Duitsland zijn deze zomer ongeveer 14.000 mensen gestorven door de hitte. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar. Meer dan 10.000 van de slachtoffers zijn ouder dan 75 jaar. De dodelijkste periode was eind juni, toen het op sommige plaatsen meer dan 41 graden werd. Experts zeggen dat het werkelijke aantal slachtoffers vast nog wat hoger kan liggen. En in de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om te stoppen. Ook andere teams wilden hem graag inlijven, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. Het is wisselvallig met kans op buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel Sophie. Er staat 89 kilometer file op de E429 bijvoorbeeld. Van Doornik naar Brussel. Een half uur file tussen Halle en Lembeek. Daar is een ongeval gebeurd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek komt er 20 minuten file bij aan de werken in Temse. Op de Antwerpse ring ook 20 minuten vertraging. Richting Nederland is dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de A12 naar Brussel staat er nog hinder of is er nog hinder door een defect voertuig in Wilrijk.
3: Radio 2 aan zee.
4: Daan Mazet.
2: Wisselvallig, kans op een bui. Nu, de afgelopen 3 uur was het droog in Blankenbergen, hoor. Ik zou weten waar ik naartoe moest gaan. Zeer wel.

0: ook een van die zomerrit genomineerden. Zijn ze bij de finalisten? We ontdekken het zondagnamiddag samen. DJ-licious samen met Milo en Forever Young. En lieve vrienden, wat gebeurt er hier toch maar allemaal in Blankenbergen? Valt er hier plots een bonte bende Limburgse gezelligheid binnen in Blankenbergen? Dag Marie-José.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Goedemorgen. Dag dames allemaal. Wie heb je allemaal meegebracht, Marie-José?
1: Wij zijn maandag met 12 vrouwen van Ferm Diepenbeek naar Blankenbergen gefietst. We zijn gisteren hier aangekomen, maandag gefietst van Diepenbeek, 's morgens om 9 uur, tot Rijmenam. De tweede dag van Rijmenam naar Locristi. En de derde dag van Locristi naar Blankenbergen.
0: Maar goed gedaan, dames en heren. Alsjeblieft, hoe is de tocht geweest, Marie-José?
1: De twee eerste dagen hebben we zo goed als geen regen gehad. We hebben prachtig gefietst langs alle riviertjes geslalomd.
0: Ja.
1: En de derde dag was onze regendag.
0: Ja, helaas.
1: Gisteren. Helaas.
0: Maar kijk, nu zijn jullie in Blankenbergen. De zon schijnt hier op dit moment. Wat gaan jullie nog doen vandaag?
1: Vandaag gaan we hier op de dijk eventjes nog verder wandelen. Nog alles bekijken. En kort na de middag gaan wij de trein nemen terug naar Hasselt.
0: Ah, toch met de trein?
1: Ja, en dan van de we gaan nog fietsen vandaag, want we gaan van Hasselt terug naar Diepenbeek fietsen.
0: Maar zeg, zo gezellig. Maar dat is echt, ja, ik zeg het, bonte gezelligheid, hè, jullie allemaal samen. Maar hoeveel zijn jullie in totaal? 12
1: hier, maar we hebben nog meer fietsers. En 12 van hen zijn meegekomen op deze tocht. Want iedere dag 80 kilometer is misschien niet voor iedereen weggelegd.
0: Fantastisch. En doen jullie dat vaker zo van die tochten?
1: Ja. Wij fietsen elk jaar. Pinkstermaandag maken we een vijfdaagse. Ergens in Limburg naartoe, want we moeten alles met de fiets doen dus. En nu, dit jaar is het dubbel. We zijn al op vijfdaagse in Geel geweest. En nu de fietstocht 240 kilometer naar zee.
0: Maar fantastisch, mooi gedaan. Jullie zijn allemaal van Diepenbeek. Een paar van Bilzen heb ik begrepen.
1: Ja, een paar inwijkelingen die iedere dag van iedere dinsdag met onze groep van Ferm. De vroegere KVLV. Hè.
0: Ja, ik weet het.
1: De Fermgroep die dan iedere dinsdag van Bilzen naar Diepenbeek komen en met ons mee fietsen. Maar. En waarom doen ze dat? Omdat het een super, super toffe groep is met altijd plezier, altijd lachen en...
0: Hela, Marie-José kan het verkopen, hè, dames? De gezelligste Ferm van Vlaanderen is die in Diepenbeek.
1: Die in Diepenbeek is de gezelligste, ja.
0: Ja, even uit. Goed, ja. We zijn praktisch buren, hè. Ik woon in Genk, hè.
1: Ja.
0: Als je voorbij fiets, bellen, hè, dames.
1: Ja.
0: Allee, goed. Ik wens jullie een behouden terugtocht met de trein. En ja, tot in Limburg ergens, hè.
1: Dank je.
0: Salukes, hè.
1: Dag. Dank je.

0: Het goede doel en vriendschap. Er wordt gevraagd in de app van Radio 2. Tanja vraagt dat. Moeten we nog sturen om mee te spelen met het fruitspelletje? Ik vrees van niet, Tanja.
1: Fruitjes!
0: Want we gaan spelen met Koenraad uit Evergem vandaag. Dag Koenraad, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tan.
0: Eet je elke dag een stukje fruit, Koenraad?
2: Alle dagen, elke dag, ja.
0: Ah, heel goed. En wat lust je dan het liefst van fruit?
2: Sinaasappel. Appel, eigenlijk de klassiekers eigenlijk, ja. Dat zijn...
0: Oké, maar als je elke dag fruit eet, dan is dat fruitbudget van 100 euro wel zeer wel gekomen. Heb je al meegespeeld de afgelopen dagen, zo thuis?
2: Hey, ik probeer alle dagen mee te spelen, maar tot vandaag eigenlijk net nooit snel genoeg. Dus dit keer is het gelukkig dan blij.
0: Maar ooit komt er een dag dat je wel snel genoeg bent. Het is trouwens niet om snelheid, je moet een beetje geluk hebben natuurlijk dat je eruit gelood wordt. En dat is vandaag gebeurd, Koenraad. Maak het stil bij jou in de buurt. Je krijgt weer een opgave van een zomersnummer waar de tekst is vervangen door... Voor fruit. Vandaag zijn dat de verschillende bessoorten die je zal horen. En ik heb van jou dan binnen de 5 seconden de juiste titel van dat nummer nodig. Ben je er klaar voor, Koenraad?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dit is jouw opgave. Veel succes.

0: 5 seconden, Koenraad.
1: Ah, oh, jammer.
0: Ja.
1: Ik geloof die. Nee, echt.
0: Nee.
1: Ja, jammer, nee.
0: Ik vind dit persoonlijk zelf ook wel een moeilijke opgave, maar als je het hoort, dan ga je zeggen, ja, het was de deze.
1: Ah, ja.
0: Ja, ja. Het is erop of eronder van Pommelien Thijs was de opgave. Maar ja, het was wel, misschien wel een moeilijke vandaag, Koenraad. Helaas geen 100 euro fruitbudget dat ik jou mag schenken. Maar je hebt wel nog mooie vooruitzichten, want je gaat nog naar Schotland, lees ik.
1: Ja, inderdaad. Ja. Eind september ga ik nog een weekje naar Schotland, ja.
0: Allee, vooruit. Dat zal dan niet met 100 euro aan fruit zijn, maar hopelijk wel met goede moed. Koenraad, dankjewel voor het meespelen en tot de volgende keer.
1: Geen probleem, dankjewel
0: Daan. Bye-bye. Dankjewel,
1: dag.
2: De grootste hit van de zomer, die proef je bij Delhaize.
0: Ja, kijk, het hoeft niet altijd makkelijk te zijn natuurlijk. Je moet er meteen opkomen. Morgen dus een nieuwe opgave en die 100 euro van vandaag schuift door naar morgen. Dat wil zeggen dat we morgen voor 200 euro fruitbudget spelen. Dit is Tom Jones, Sexbomb.

0: Tom Jones samen met Moesti en Sexbalm hier in Blankenbergen voorlopig droog. Hoe zit het in het binnenland? Veel regen, weinig regen, grijs, zon. Laat maar weten in de app van Radio 2. Dan vragen we het zo meteen ook eens aan Sabine.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath you
2: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
1: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2,
2: relax. Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds
4: verrassend, altijd voordelig. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus? Ik wil liever niet besmet geraken, hè?
6: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
4: Proximus. Think possible.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Sting en If You Love Somebody, Set Them Free. Ik vroeg net, is het aan het regenen of niet bij jou thuis? Berichtje vanuit het Pajottenland, Pajottengem. Daar schijnt de zon soms ook bewolkt. Karin laat weten, in Antwerpen geen regen. Het is daar nog zonnig. Patrick laat dan weer weten dat in Heulen de hele voormiddag de zon heeft geschenen. De bewolking neemt daar langzaamaan toe. In Hoboken is het bewolkt met af en toe wat zonneschijn. Zonneschijn laat Patricia weten. Heel fijn, dankjewel voor al die berichten. We gaan toch eens horen bij Sabine Hagedoorn. Goedemorgen, Sabine.
1: Hey, dag Daan.
0: Goedemorgen. Het gaat een beetje op en af, denk ik, in het hele land vandaag.
1: Het is een beetje van alles. Het is een beetje van alles. Er zijn al buien. Ik zie vooral buien in het westen van het land. Maar ook de provincie Antwerpen en de provincie Limburg lokaal. Dus ja, die buien die schuiven verder naar het centrale deel van ons land. En dan later op de namiddag ook meer naar het oosten, het zuidoosten. En het wordt een beetje een mengeling van zon, wolken, af en toe buien. En daar kunnen een paar iets fellere tussen zitten. Dus mogelijk met een donderslag erbij. En dan krijgen we temperaturen straks van 18 graden in de Ardennen en tot 22 graden voor de Kempen. En daar hoort een matige zuidwestenwind bij. Aan zee soms een vrij krachtige. Dus een goed voelbare wind met soms rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. Vanavond zien we de buien stilletjes aan meer en meer verdwijnen. Het wordt zelfs licht bewolkt in binnenland. Hier en daar kan ook wat nevel ontstaan, want die wind die gaat luwen. Aan zee blijft het wel wisselvallig, met daar kans op buien en kans ook nog op een donderslag. Met daar een temperatuur die zakt richting 15 graden. In binnenland gaat het naar 13 of 14 graden en in de Ardennen richting 10 graden. Morgen staan we dus op met lokaal wat ochtendgrijs, maar dat is al gauw weg. En zonnig weer. Al gauw zijn er toch wel opnieuw meer wolken die komen opdagen. En vanaf de kust mogen we opnieuw buien verwachten. En die buien die kunnen wat talrijker, wat intenser zijn dan vandaag. Dus daar hoort ook hier en daar een donderslag bij. Dus op en top wisselvallig weer. En niet te warm ook, want die temperaturen blijven zo haperen rond de 20 of 21 graden. En aan de kust rond 18 graden. En aan de kust waait er ook een matige noordenwind. In binnenland is het eerst nog rustig, maar in de loop van de dag gaat die wind wel aantrekken en kiezen voor noord tot noordwest. En dan voor zaterdag zijn er toch ook in de loop van de dag nog wat stapelwolken. Daar kunnen een paar buien uitvallen. Daar kan lokaal nog een donderslag bij horen. En het blijft nog koel. Meer dan 20 graden zit er niet in. Zondag gaan we naar 22 graden. Maar dan wordt het toch al zo goed als droog. De meeste plaatsen droog. Af en toe zon. Af en toe wolkenvelden. Zeker in het zuiden van het land. Belgisch Lotharingen, daar blijft het zonniger. En dan komen we met warmere lucht aan. Droog voor maandag, mooi weer zelfs. Wat hoge sluiers, meer niet. En dan temperaturen tot 23 of 24 graden. En dinsdag zouden er zelfs nog een paar graden kunnen bijkomen.
0: Allee.
1: Dus zomerse warmte, maar wel opnieuw wisselvallig. Wisselvallig met dus kans op een bui, kans op een donderslag. En dan voor woensdag en donderdag, ja, de timing is daar nog wat. De weerkaarten zijn daar nog wat onzeker, maar het zou waarschijnlijk nog redelijk warm blijven. Maar waarschijnlijk blijft dat wisselvallige er ook nog wel in zitten.
0: Oké, goed. Die warme temperaturen komen dus een beetje terug en het wisselvallige blijft de komende dagen.
1: Ja.
0: Zeer goed, regenjas hangt klaar. Dankjewel, Sabine.
1: Dag.
2: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op

0: Dua Lipa en Dance the Night. Berichtje van Nick in de app van Radio 2 zegt: Daan, het hartje is gegeven op VRT Max. Ah ja, ik was het al bijna vergeten. Ik heb collega Kim uitgedaagd. Uitgedaagd. Als wij voor het einde van de zomer, dat is dus eind volgende week, aan 20.000 vrienden zitten op VRT Max, dan gaat Kim in de Noordzee duiken. Dat is eind volgende week. We zaten gisteravond aan 16.600 of zoiets. Dus kom aan, ga naar Radio 2 op VRT Max en klik daar even op het hartje. En spoor ineens heel je straat en familie aan. Als we dan aan die 20.000 raken, dan is het zwemmen in de zee voor Kim. Ik duim. En ik heb mijn hartje ook al gegeven. Dankjewel Nick voor de steun. Op de E429 van Doornik naar Brussel, bijna een half uur file rijden tussen Halle en Lembeek. Daar is een ongeval gebeurd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 20 minuten vertraging aan de werken in Temse. Op de A12 naar Antwerpen, 10 minuten erbij tussen Boom en Aartselaar door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel, hinder door een defect voertuig in Wilrijk. En op de Antwerpse ring, 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Bij 20.000 volgers voor Radio 2 op VRT Max gaat Kim in de Noordzee duiken voor het einde van de zomer. Dat moet dus voor eind volgende week gebeuren. Net even gecheckt op de Radio 2-pagina op VRT Max. We zitten op 16.800 en een klets. Bijna 17.000, dus nog een goede 3.000 te gaan. Surf even naar die Radio 2-pagina. Geef daar een hartje. Je kan gewoon op het hartje klikken en dan volg je trouwens ook alles wat met Radio 2 te maken heeft. Dus het is een win-win. Leuk voor Kim en leuk voor jou, want zo blijf je op de hoogte van alles wat met Radio 2 te maken heeft. Kom aan, hè, jongens. Hartjes geven, hè. Dat we de 20.000 raken, hè.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Annelien en Stefanie Korevits.
3: Ik ben gepest geweest in het lager. Ik denk van mijn derde leerjaar tot en met nog het vijfde voor een stuk. En Annelien en Lieslotte, die waren wel populair. En die kwamen altijd op voor mij. Dat is het voordeel van een tweeling, ze zei. Je bent nooit alleen. Ja. Ah, ik krijg nu een kroon op mijn hoofd en voor de rest alles komt nu gewoon in mijn schoot geworpen. Maar dat is niet. Je moet er wel iets voor doen.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè? Bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Gaan we koken?
12: En, wat wordt het vandaag?
10: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Quesadilla!
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
14: Oh, schat, kijk, die afwerking.
15: Oh, en dat is hier zo stil.
14: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
15: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoffen.
14: Oh.
13: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
14: Oh,
13: zegt.
16: Oh, Quadro.
17: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
16: Let us see you shine.
18: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
19: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
20: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
19: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
20: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket.
19: Feeling.
20: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
21: Elke dag... Telt voor 2.
22: Radio 2.

0: Rita Ora. En Your Song. Komt veel bezoek hier in de studio in Blankenbergen. Mensen die een fotootje komen vragen. Het was net ook een mevrouw die eigenlijk op wolkenjacht was. Om mooie wolken te fotograferen. En ze vroeg, ja, mag ik ook een foto van jou nemen? En daarna zei ze, dat is ook een hele mooie wolk. Dat is het mooiste compliment misschien dat we vandaag al hebben gekregen. Of het een grijze wolk is, weet ik niet. Maar ze heeft wel hetzelfde tegen jou gezegd, hè Kim? Dat
1: ja,
0: jij ook
1: exact.
0: Een mooie wolk bent.
1: Ja,
0: hè?
1: Voilà, we zijn mooie wolkjes. We waren al mooie wolkjes als baby. En dat is er precies niet op veranderd.
0: Nou, vandaag een blauwe wolk, blauwe trui heb je aan. Maar toevallig loop jij hier nu net binnen. Want ik heb net nog eens gevraagd aan onze favoriete luisteraars. Van, geef nog eens een hartje bij Radio 2 op VRT Max. En ik kan je zeggen, Kim, daarnet zaten we op 16.000... achteraan de 700. De teller staat intussen op meer dan 16.900.
1: Ja,
0: dus er zijn er een goede 100 bijgekomen.
1: Lang geen 20.000, hè?
0: Dat is waar, maar we kruipen wel langzaam dichter bij de 20.000.
1: Het is bijna einde van de zomer. Het gaat nooit lukken.
0: Ja, maar wacht.
1: Het gaat nooit lukken.
0: Eergisteren hebben we dit gelanceerd. Toen zijn er al 300 bijgekomen. We komen nu op kruissnelheid.
1: Is goed.
0: Dus bij deze, lieve vrienden, als je nog geen hartje hebt gegeven aan Radio 2 op VRT Max, iedereen die hier voor de studio staat, nu even doen. App van VRT Max opengooien, hartje geven. Als we aan de 20.000 zitten eind volgende week, dan is het zwemmen in de zee. Dan gaan we zwemmen in de zee.
1: En zoveel plezier dat hem daarin heeft. Hij is er zelf niet, hè. Echt waar.
0: Dat is zo jammer dat ik volgende week niet moet werken.
1: Maar zeg het nog eens, 20.000, nog lang niet in zicht, vrienden.
0: Ik zou zo zeker niet zijn, Kim. Ik zou zo zeker niet zijn. Nou, ga maar eens kijken op VRT Max. Ik heb nog een tip voor de stoel. Als je vanavond weer naar Iedereen Zomert kijkt, op het einde van de uitzending altijd de stoel. Dat is de strandstoel die ergens in Vlaanderen opduikt. En als je elke voormiddag naar Radio 2 luistert, dan heb je een streepje voor. En ik mag jou elke dag een tip geven over waar de stoel vanavond gaat opduiken. De tip van vandaag, donderdag 20 augustus. Met dit jachtpaviljoen kan je je soep afkruiden. Met dit jachtpaviljoen kan je...
1: Sorry, de blik zegt alles zeker.
0: Ja, normaal sta ik hier alleen in de studio. Nu staat er zo iemand zoals een koe naar een trein aan mij te staren.
1: Ja, pardon.
0: Ja, maar ja, er zijn misschien mensen die wel denken...
1: Zeg nog eens.
0: Maar dat is hier achter de hoek. Met dit jachtpaviljoen kan je je soep afkruiden.
1: Peperzout. Zoutleeuw.
0: Ja... Zou kunnen. Enfin, doe er je voordeel mee. Ga op zoek naar de stoel vanavond weer op VRT 1. Kim, jij mag niet meespelen. Hij blijft hier in Blankenbergen.
1: Ja, dat is
0: goed. Ah, oké.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ik krijg net een berichtje van mijn mama. Die stuurt, waar moet ik een hartje geven?
1: Och jong, stop.
0: Is echt waar?
1: Stop. Ja,
0: VRT Max, mama. VRT Max, mama. Ga naar Radio 2 en daar kan je een hartje geven. Goed bezig.

Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Bij 20.000 volgers op VRT Max voor het einde van de zomer neemt DJ Kim De Brie een duik in de Noordzee. En ze is er helemaal van overtuigd dat dat niet gaat lukken. Nu, op een aantal minuten tijd zijn er 300 mensen bijgekomen. We zitten aan 17.200. Dus Kim, zoek je badpak al maar, hè?

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Britten zijn verrast dat prins Harry en zijn gezin terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. En de tijgermug rukt op in ons land. De mug is opnieuw op 4 nieuwe plaatsen ontdekt. In het Verenigd Koninkrijk wordt verrast gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. 6 jaar geleden is hij met zijn vrouw Meghan Markle naar de Verenigde Staten verhuisd, maar nu keren ze dus terug, onder meer om hun kinderen school te laten lopen in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuws lokt verbaasde reacties uit, zegt Engelandkenner Harry de Pape.
1: Compleet verrast, hè? Dus dit zag niemand aankomen. En de reacties zijn er van, joepie, hij is terug, lees je hier en daar. Maar ook hier en daar, oh nee, hij is terug. Harry heeft de voorbije jaren natuurlijk wel wat modder gegooid naar de koninklijke familie en ook in de richting van het Verenigd Koninkrijk zelf. En men vreest dus dat er misschien opnieuw heibel zou kunnen opduiken.
0: In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd om 4 uur opgeroepen en vond iemand met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. De tijgermug is dit jaar op 4 nieuwe plaatsen voor het eerst waargenomen. Dat zegt Gezondheidsinstituut Genzano. Het gaat om de gemeentes Rotselaar en Kraaienem in Vlaams-Brabant, Kuurne in West-Vlaanderen en Ewaille in de provincie Luik. De tijgermug kan gevaarlijke virussen overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. De mug wordt ook nog steeds gemeld in 8 andere gemeentes in ons land, waar ze vroeger ook al voorkwamen, zegt wetenschapper Marie Hermie.
2: De eitjes die door de tijgermug aan het einde van het seizoen gelegd worden, die zijn resistent tegen droogte en koude en overleven zo de winter. Nu, verschillende locaties waar de tijgermug al meerdere jaren gevonden wordt, daarvan veronderstellen we of hebben we al kunnen aantonen dat de tijgermug overwintert. Als die tijgermug hier overwintert en die populaties breiden zich verder uit, dan krijgen die een aantal wat kan leiden tot overdracht van ziektes als er dan mensen besmet zijn in die zones.
0: Senciano vraagt om elke waarneming van een tijgermug zeker te melden op muggensurveillance.be. Bpost gaat extra investeren in nieuwe dubbeldektrailers. Dat zijn vrachtwagens met 2 verdiepingen laadruimte. Daarin kunnen 60% meer pakjes vervoerd worden dan in een gewone vrachtwagen. Het postbedrijf heeft al 50 van die trailers en hoopt er tegen november 19 bij te hebben, net voor de drukke eindejaarsperiode. Vorig jaar in december leverde Bpost meer dan 800.000 pakjes per dag. Diesel wordt morgen duurder. Een liter kost dan maximaal 2,3 euro. En dat is een stijging van ruim 3 eurocent. Diesel om je huis te verwarmen wordt dan weer licht goedkoper. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht nu al zeker 13 mensen om het leven gekomen. Nog eens 40 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het ging om verschillende militaire doelwitten. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden, omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. Ook Noord-Korea heeft vandaag verschillende ballistische raketten afgevuurd. Dat melden zowel het Japanse als het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Volgens Japan zijn de projectielen neergekomen in de Japanse zee. De timing van de raketlancering is opvallend. Zo heeft de Amerikaanse president Trump gisteren aangekondigd dat hij dit jaar nog de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil ontmoeten. Vorige week had Trump ook al de geplande militaire oefeningen met Zuid-Korea fors ingekort, ook al is dat een belangrijke partner van de VS in Azië. In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om te stoppen. Ook andere teams wilden hem inlijven, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. En het muziekfestival Pukkelpop gaat officieel van start in Kiebit bij Hasselt. De camping is al open. Helene van der Beke is de eerste kampeerders gaan verwelkomen.
3: Het festivalterrein is nog verlaten, maar backstage rijden vrachtwagens af en aan. En de steenweg loopt vol bepakte jongeren.
4: 4:30 uit ons bed met het veel te zware

0: Bouldercar die niet zo goed rijdt eigenlijk.
1: Overal kampeerstoeltjes rond de ingang, want ze hebben een plan.
2: Mijn vriendin is in de camping een tent aan het opzetten en ik ben de wachter van de spullen. Drank, kleren, eten, stoeltjes.
1: Er is hier veel door gras, maar de modder valt mee. Alleen die tent is wat moeilijker.
3: Niet ontstukkelen.
1: Maar met deze tips komt het allemaal goed.
4: Goed hydrateren, ja. Goed eten. Toch een beetje proberen te slapen. Niet op tenten vallen.
5: Ervaring?
4: Ja, er is al ooit eens iemand bij ons in de tenten gevallen. Maar dat is niet leuk als er dan iemand in ligt, hè. Ja.
2: Genoeg water drinken.
6: Ja, één pintje, dan kan ik wel.
1: Het festivalterrein gaat om 6 uur vanavond open.
7: We krijgen eerst nog buien met lokale kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Ook zaterdag nog veel regen, vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Dit nieuws begon in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt verrast gereageerd op de terugkomst van prins Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Je leest er alles over in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Sophie. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier file rijden vanmiddag aan de werken in Temse.
9: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
10: Weet wat er leeft in jouw buurt.
9: Wouter Landuit.
8: Nieuwe vrijwilligers van de brandweerzone Vlaamse Ardennen vertrekken naar de Hoge Venen. Was het ergste daar dan niet voorbij? En in Beveren strooit de vleermuis roet in het eten bij de lokale hockeyclub.

0: herinneringen aan vervlogen zomers, denk ik misschien ook wel voor jou. Madonna en Into the Groove. Morgen is het een week geleden dat de brand op de Hoge Venen begon. En sindsdien is die brand hoofdpunt nummer 1 in zowat alle nieuwsbulletins. Een van de grootste natuurbranden ooit in ons land is het. Het goede nieuws is, het heeft al geregend. De brand is intussen ook ingedampt, hebben we gehoord. Dus je kunt denken dat het ergste voorbij is. Maar toch stuurde de brandweerzone Vlaamse Ardennen net nog nieuwe vrijwilligers naar de Hoge Venen. Jonathan Joulet van de brandweer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoeveel van jullie mensen zijn er vertrokken?
1: Wij hebben sinds gisteren namiddag 3 uur 3 ploegen gestuurd van 6 mensen. Dus in totaal een 18-tal mensen die gestuurd zijn.
0: En jullie hadden geen moeite om hen te overtuigen om daar te gaan helpen?
1: Nee, absoluut niet. Wij hebben een bevraging uitgestuurd naar al onze vrijwilligers. En daar is eigenlijk een massale reactie op gekomen. Wij hadden 80 mensen die zich bereid vonden om daar te gaan meehelpen in de Hoge Venen.
0: En wat gaan ze daar dan juist doen?
1: Wel, het is zo dat we net te horen gekregen hebben dat onze missie wordt opgeschort. Dus op zich is dat...
0: Ze mogen terugkeren.
1: Dus inderdaad, onze middelen worden vrijgegeven die daar zijn. Maar de bedoeling was al daar om eigenlijk een restdekking te geven van de getroffen gebieden. Enerzijds en anderzijds om eigenlijk stand-by te staan wanneer er een opflakkering zou plaatsvinden.
0: Ja. Zeg Jonathan, ben je nu blij? Of heb je zoiets van, potverdik, ik heb nu al dat werk gedaan om die mensen te vinden, om naar daar te gaan. Ze zijn vertrokken en nu is het toch niet nodig.
1: Het is natuurlijk wel dubbel, maar ik ben natuurlijk wel tevreden dat de situatie daar verbetert. Hè. Ik denk als hulpverlener dat dat het belangrijkste aspect is. Ja. Maar het is voor ons ook natuurlijk een kans, enerzijds om een stuk ervaring op te doen en ook te kijken hoe dergelijke incidenten worden aangepakt.
0: Ja. Moeten jullie ook stand-by blijven dan? Kunnen ze jullie op elk moment terug oproepen?
1: Maar het is zo dat het crisiscentrum regelmatig een evaluatie maakt van de risico's en op basis van die risico's eigenlijk een hulpvraag doet. En dus wij zullen die hulpvraag blijven bekijken. En als er nog noodzaak is, zullen we dat evalueren als we al dan niet nog daar nodig zijn.
0: Ja, dus het zou kunnen dat er nog mensen van onze brandweerzones naar daar gaan. Ik vroeg mij af, komt onze eigen hulpverlening dan nooit in gevaar, Jonathan, als een deel van onze brandweer daar zit?
1: Voor wat betreft de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen hebben we eigenlijk daarover een analyse gedaan om te kijken, om onze mensen die we weghalen uit de posten, dat betreft eigenlijk maar 6 mensen per keer, om dat een beetje te spreiden over ons grondgebied. En dat heeft eigenlijk ook geen effecten op onze eigen hulpverlening. Ja. Onze mensen zijn ook met een reservevoertuig naar daar gekunnen, zodanig dat ook onze eerste lijns uitdruk en onze eerste lijns voertuig eigenlijk gegarandeerd blijven.
0: Ah, oké. Dus stel, er breekt weer zo'n gigantische bedrijfsbrand uit, zoals bijna 2 jaar geleden bij Danneliet in Wortegem-Petegem, dan heb je toch nog altijd mensen genoeg om te blussen.
1: We hebben zeker voldoende capaciteit, maar het is wel zo dat een brand zoals dat u vermeldt bij Danneliet 2 jaar geleden altijd een uitdaging vormt. Zowel op het gebied van capaciteit en middelen als in manschappen. Dus dat blijft ongeacht de situatie altijd wel een uitdaging voor de brandweerdienst.
0: Ja, en vooral voor jou dan, hè, om dat allemaal gepland te krijgen. Maar soms heb je een meevaller, zoals nu, en kunnen je mensen toch eerder terugkomen. Wanneer is alles daar geblust? Denk je op de Hoge Venen? Wanneer is het weer safe?
1: Ik ben daar zelf nog niet geweest, dus ik kan daar geen uitspraak over doen. Ik lees en ik merk dat alles gunstig evolueert, wat op zich zeer goed is. Aan de andere kant vang ik ook signalen op dat de situatie eigenlijk nog altijd moet gemonitord blijven, want dat het gaat om eigenlijk een complexe brand, een natuurbrand, die ook onder de grond zit. Dus ik heb daar geen zicht op wanneer dat men eigenlijk de situatie als veilig zal beschouwen. Maar voor zover ik kan nagaan, evolueert dat toch die acute fase de goede richting uit.
0: Er is al licht aan het einde van de tunnel en we hopen samen met jullie het beste. Jonathan Joulet van Brandweerzone Vlaamse Ardennen, dankjewel en succes nog.
1: Dankjewel, graag gedaan.

0: Met andere woorden, bye bye en blijf daar maar. Cammy, nu dat je weg bent, ben je ook geschrokken toen je het nieuws hoorde over de hacking bij meubelwinkel Weba vanmorgen?
1: In Gent of Deinze?
0: In allebei, in Gent, in Deinze, maar ook Mols en Tongeren. Want Weba heeft intussen 4 vestigingen en daar moesten ze deze maand een dag lang weer op papier werken in plaats van met de computer, want hackers hebben Weba aangevallen en heel wat gegevens van klanten buitgemaakt.
2: Klantgegevens, communicatiegegevens, namen, adressen, e-mailadressen, gsm-nummers. Dus ja, voor ons is de belangrijkste boodschap aan onze klanten is, wees alert voor phishing. Pas op als je een e-mail krijgt waar beweerd wordt dat er nog een openstaand saldo is bij Weba. Klik niet zomaar op een link. Heb je een aankoop gedaan bij een winkel en je twijfelt over de authenticiteit van een e-mail? Neem er dan jouw papieren koopovereenkomst bij en scan daar de QR-code, controleer het en contacteer ons gerust. Wij kunnen dat altijd voor u nagaan.
0: Ja, een gewaarschuwde klant is er twee waard. Meer uitleg dus bij de winkel zelf of bij VRT Nieuws. Daar vind je ook alle info over die hacking bij Weba.
1: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
1: Schattig, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Oh ja, man.
5: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
4: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
5: Ik hoef deze echt niet te weten.
4: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
4: Of maar jessekes voor de barbecue.
6: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe eens naar rechts.
6: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
6: De dagelijkse kost-app.
7: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
8: Check.
7: De DJ checkt voor je tickets koopt.
8: Oké, check.
7: En social media checkt voor je op date gaat.
8: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
7: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
8: Check.
7: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
9: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Laat de motor maar staan, denk ik best. Want er komt regen aan in Oost-Vlaanderen vanmiddag. Niet echt ideaal motorweer, maar dankzij Steppenwolf voelen we ons toch eventjes motaar vanmiddag.
1: Mysteries van Vlaanderen.
0: En wat een verhaal is me dat toch, over die geschiedenis van het Scheppersinstituut in Wetteren. Die school staat daar vandaag omdat er meer dan 100 jaar geleden een buskruidfabriek was in Wetteren, waar de boel af en toe eens de lucht invloog en veel arbeiders lieten daar het leven. Om hun kinderen toch een beetje een toekomst te geven, kwamen de broeders van Scheppers daar een weeshuis en een school oprichten. Onwaarschijnlijke historie als je er eens over nadenkt. Maar is er vandaag nog iets van te zien van die voormalige buskruidfabriek? Wel, het antwoord is ja. Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Vlak naast die oude buskruidfabriek van weleer staat tegenwoordig een Japans chemisch bedrijf. En daar hanteren ze echt zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Niemand raakt daar zomaar binnen, maar directeur Francis maakte voor Radio 2 toch een uitzondering.
2: We moeten een beetje oppassen. We zijn een chemisch bedrijf. We kunnen niet zomaar iedereen ten allen tijde toelaten, maar onder bepaalde voorwaarden en onder toezicht kunnen we dat wel doen, uiteraard.
0: Maken jullie nog altijd buskruid?
2: Nee, we maken geen buskruid meer. We maken nu producten om zieke mensen te genezen, dus voor de farmacie.
0: Het is helemaal anders dan een paar honderd jaar geleden dan eigenlijk. Is er nog iets te zien van toen?
2: Bepaalde dingen zijn nog wel te zien. In het park, hier in het bos, hebben we nog wel één opslagplaats van toen, die weliswaar in slechte staat is, maar die we ook een keer kunnen bekijken.
0: Ja, en toen nam Francis mij mee naar de achterkant van het park daar, door netels en struiken en over omgevallen bomen, naar de ruïnes van wat ooit de trots van Wetteren moet geweest zijn, de koninklijke buskruidfabriek Copal, of toch wat er van overblijft, want die fabriek is een paar keer serieus de lucht ingegaan. Vooral dan in 1880. Hoe gruwelijk het toen misging, dat hoor je in de podcast Mysteries van Vlaanderen op VRT Max.

0: Jeroen van der Boom. Powerpop. Uit de Lage Landen. Misschien helpt het wel om de wolken weg te jagen. Straks eens vragen hoeveel regen er valt in Oost-Vlaanderen. Na het nieuws uit onze buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: is 12:30. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Voetbalclub Sporting Lokeren vraagt aan de Wereldvoetbalbond FIFA om geen nieuwe procedures te starten, nu de club opnieuw gelijk gekregen heeft in een zaak rond oude schulden. De Wereldvoetbalbond ligt al jaren in conflict met Lokeren en had de club al voor de derde keer verboden om nieuwe spelers te mogen registreren. FIFA wil Lokeren zo straffen omdat het bestuur die zaak voor een Belgische rechter bracht en niet bij de FIFA zelf. De club is nu blij dat de straf opnieuw is opgeheven en dat ze voorlopig nieuwe spelers kunnen aantrekken. Voorzitter Hans van Duijzen hoopt dat de FIFA de zaak nu definitief laat rusten.
1: Ik zou durven hopen dat FIFA en bij uitbreiding de Koninklijke Belgische Voetbalbond nu eindelijk tot inzicht zouden komen en zeggen oké, dit is eigenlijk disproportioneel en die zaak achter zich laat, want het is heel tijdrovend, heel energieslurpend en geeft heel veel onzekerheid voor elke partij. En op dit ogenblik zie ik ook niet wat voordelen zouden kunnen zijn, nog voor FIFA, nog voor onze eigen voetbalbond.
0: Hockeyclub Beveren trekt samen met het gemeentebestuur van Beveren naar de rechter omdat het de verlichting van het hockeyveld dat ze huren in deelgemeente Verrebroek niet mag gebruiken om de vleermuizen daar te beschermen. Als de lampen toch aangaan, riskeert de club naar eigen zeggen een dwangsom van 10.000 euro per keer door een maatregel opgelegd door het agentschap Natuur en Bos. En daardoor komen vanaf september steeds meer avondtrainingen in de problemen, zegt voorzitter Steven Klaus.
2: Wij starten nu in kort geding een procedure op dat we op de avondmomenten vanaf deze weken 8:30 tot 10:00 en de weken nadien vroeger en vroeger onze jeugd niet kunnen laten trainen. We hebben ook voor gezorgd dat het gewoon ook voorlopig niet kan aangaan door de schakelaar letterlijk uit te zetten. Om ook te vermijden dat het per ongeluk aanschiet of dat iemand die het niet weet per ongeluk op de knop duwt.
0: Natuur en Bos reageert dat het hockeyveld is aangelegd zonder de nodige vergunningen en er vorig jaar een ongunstig advies werd gegeven bij de regularisatie omdat er geen buffer werd voorzien voor die felle verlichting. Het historische gebouw Rommelaren van de Universiteit van Gent zoekt sportclubs, jonge ondernemers en kunstenaars om de site te vullen. Ook gewone mensen met wilde ideeën zijn welkom. Het gebouw aan de Bijloken in Gent was een belangrijk opleidings- en onderzoekscentrum voor de UNIF, maar de voorbije jaren stond het allemaal leeg. Een ondernemer nam de site over en wil nu testen wat er werkt en wat niet. Beheerder Monumento lanceert een oproep. Alles kan, zegt Carolien Stasis.
3: Van 1 dag tot 7 dagen per week, van klein onderneming tot groot bedrijf, van sportinitiatief tot cultuurcreatie, voeding, korte keten. Jullie zijn allemaal welkom te beginnen bij de buurt. Er zijn hier al spaghettiavonden geweest, filmavonden. Ze zijn nu eens aan het samenkomen voor moestuinzones, fietsreparatie. We hebben hier veel plek, ook veel buitenruimte. En voor de buitenruimte is nog lang niet alles bepaald. Dus iedereen die in de buurt is en net iets te klein terras of tuin heeft, die is ook gewoon welkom.
0: In het gebouw van 11.000 vierkante meter zit al een school, een kunstgalerij, een technologiebedrijf, een wijnbar en een restaurant. En dan nog het weer, dat is wisselvallig vandaag met zon, wolken, mogelijk wat regen. Hier en daar kunnen de buien fel zijn en is zelfs een onweer mogelijk. De temperaturen schommelen rond de 21 graden, morgen en zaterdag ongeveer hetzelfde weer. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Nicky, dankjewel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, een kwartier erbij vanmiddag aan de werken in Temse.
5: Radio 2 middag in Oost-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Wouter Landuit.

0: Never Gonna Not Dance Again van Pink. Het nummer dat ons voor altijd zal doen denken aan de Radio 2 Dansathon natuurlijk. En Peter van der Veyre mag zijn kuiten alvast weer beginnen insmeren. Want hij doet het weer hè, dit najaar. Vrijdag 16 oktober tot zaterdag 17 oktober. 24 uur lang dansen in een spiegeltent op de Markt van Zottegem.
1: Wat als je je een hele dag lang kon laten leiden door muziek? Puur ritmisch, op jouw tempo. Dat is Eau de Gans. Kom op zaterdag 12 september naar Gent en laat je inspireren door klassiek, pop, jazz, cabaret of elektronica. Met je ticket geniet je van 3 optredens. Het slotconcert in het Wintercircus is gratis. Meer info en tickets via eaudegans.be. Samen met Radio 2.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, licht je stil neer.
2: Oh, sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play. Hey, hey,
5: hey, hey, hey. De sfeer is er al.
4: Nu nog de zomerhits.
6: De Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met VRT. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
12: Elke dag telt voor 2.
13: Radio 2.
0: En geen paniek. Hij is er hoor, Geert. Hij komt er zo meteen aan. Maar er liep iets fout met de computer. Mijn excuses, maar ik beloof jou... Straks een accuraat weerbeeld op je radio. Maar eerst meezingen met deze van Simply Red. Dit is Fairground.

0: Weet je wat het leuke is? Dat we hier alle berichten uit heel Vlaanderen te zien krijgen als jullie een berichtje doorsturen via VRT Max of in de oude app van Radio 2 natuurlijk. En dan komt er bijvoorbeeld een bericht binnen dat het aan het gieten is al een half uur lang in Oostende, dat er zelfs een waterhoos gespot is in Westende aan zee. En dan vraag ik mij meteen af, Geert, komt dat ook nog onze kant op?
1: Ja, dat komt onze kant op, maar het zijn buien, Walter, het zijn buien. En die buien, ja, die zijn eigenlijk niet voorspelbaar, laat ons eerlijk zijn. Maar ik wil toch nog even terugkeren naar gisteren ook, want die verwachting, het is trouwens geen voorspelling, die verwachting die was verkeerd, ik ben daar eerlijk in.
0: Ik geef je ootmoedig toe.
1: Ja, maar het is zo. Er was veel droger weer verwacht gisteren. En wat is er misgegaan? Wel, die storing die eigenlijk over het zuiden van onze provincie blijven haperen is, die heeft beslist van na de middag, na het weerbericht uiteraard, te zeggen van ja, ik ga toch een paar tiental kilometer meer noordelijk trekken. En ja, dan had je natuurlijk het spel op de wagen. Niet dat we daar rouwig om zijn, sommigen wel natuurlijk, maar we hadden regen nodig. En die is er gekomen gisteren in de zuidelijke provinciehelft, zelfs hier en daar 20 liter. En dat zat in geen enkel model en in geen enkele verwachting. Dus eerlijk is eerlijk en verkeerd is verkeerd.
0: Ja, je hebt recht op 3 fouten ook per jaar, Geert. Dus ja, voilà. Dit is nog maar de eerste.
1: Oké, dan. En dan voor vandaag. Ja, het is een mix van buien. Hè. Inderdaad, daar in Oostende is een heel zware bui geweest. En die is nu op dit moment landinwaarts aan het trekken richting Brugge. Dus daar gaan ze straks wel een douche krijgen. Komt dat naar onze provincie? Er liggen er een paar in de buurt van Kortrijk-Anzeghem en zo met uitlopers richting Nazareth-Zinghem op dit moment. Ook ten zuidoosten van Gent zie ik er een paar liggen, maar het zijn lichtere buien. Maar het zit er wel in, die potentie. Want je ziet als je naar buiten kijkt een prachtig beeld van mooie wolkensoorten, allerlei soorten door elkaar, kleuren, vormen. Geniet ervan, zou ik zeggen. Opbollende stapelwolken. En die gaan uitgroeien tot lokale buien. En dat kunnen felle buien zijn vanmiddag. Maar de bui is lokaal. Is niet overal. Er zijn zeker plekken waar het hard gaat regenen. Andere plekken houden het droog. Een donderklap is mogelijk. Het zit er allemaal in. Windgozen of waterhozen bij ons niet. Aan de kust kun je dat wel hebben, omdat dat zeewater daarmee speelt. Dat is een ander fenomeen. Temperaturen vanmiddag rond een graad of 20, 22 maximaal tussen de buien. In de buien is dat minder uiteraard. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan weer. De wind neemt ook af, want die speelt overdag ook een grote rol. En dan, als je vandaag niet kon genieten van dat buienspectakel, kun je het morgen doen. Morgen is een beetje hetzelfde weerbeeld. Ook zaterdag nog een aantal buien, maar dan komt alles weer tot rust. Tegen zondag is het droog. Temperaturen lopen weer op en tegen midden volgende week zitten we weer aan 25 graden. Maar vanaf dinsdag neemt de onstabiliteit weer toe. Misschien dat we dan een paar mooie onweersbuien krijgen. Wie weet, Wouter.
0: Een beetje van alles wat eigenlijk, als ik het zo hoor. En Marianne Deinzen, die reageert hier in de app. Ik dacht al gisteren namiddag, Geert is niet aan het fietsen. Ik was precies een waterhoen.
1: Ja, sorry, ja, Marianne, sorry, maar het gebeurt wel. Ondanks alle moderne middelen die we hebben, alle kennis, alle ervaring, dat er toch nog eens een verkeerde verwachting is. En dat bewijst dat het weer altijd het laatste woord heeft.
0: Voilà, kijk. En we nemen jou helemaal niks kwalijk, Geert. Zo zijn we dan ook wel. Tot morgen, hè.
1: Tot morgen.

0: materialistische vrouw klinkt ze toch bijzonder goed. Sienna Spyro en Material Lover. Opvallend verhaal toch daarnet over die hockeyclub in Beveren. Als ze daar s'avonds de verlichting rond het kunstgrasveld aanzetten, dan riskeren ze een boete van 10.000 euro of misschien wel meer. Het agentschap Natuur en Bos wil op die manier de vleermuizen beschermen die daar in de buurt zitten. Ik haal de voorzitter er nog even bij. Steven Kous, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Wouter.
0: Ja, opvallend verhaal. Wie was daar eerst? De hockeyclub of de vleermuis? Oei, er gebeuren hier allemaal rare dingen. Steven, ben je nog?
1: Ja, ik ben er nog, ja.
0: vreemde klanken komen hier overal. Ja, voilà, het is opgelost. Goed, even terug naar het verhaal. Sorry, er loopt hier van alles fout vanmiddag. Mijn excuses, Steven.
1: Geen probleem.
0: Jij bent dus de voorzitter van de hockeyclub. Jullie moeten opletten voor de vleermuis. En als jullie het licht aansteken boven het veld, moeten jullie 10.000 euro boete betalen. Ik vraag mij dan af, wie was daar eerst? De hockeyclub of de vleermuis?
1: Dat is een goede vraag. Dat is een beetje zoals het kip en het ei. De site waar dat wij op gevestigd zijn als hockeyclub sinds 4 jaar is de recreatieve zone. Daarvoor was er een voetbal... team dat er aanwezig was, waar dat ik denk de initiële tijd terug gaat tot in de jaren, denk zelfs de 60 van de vorige eeuw. En sinds de jaren 90 is er actief voetbal gespeeld ook. En wij zijn eigenlijk op een geconverteerde zone terechtgekomen. Dus er heeft eigenlijk op die site altijd sport geweest, altijd voetbal geweest. Mm-hmm. En sinds 4 jaar is een van die terreinen omgebouwd tot een hockeyveld.
0: Ja, en dan horen jullie plots, jullie mogen het licht niet meer aansteken, want daar zitten vleermuizen van het agentschap Natuur en Bos.
1: Klopt. Dat is inderdaad, dat was voor ons een donderslag bij heldere hemel, dat daar ineens een probleem was. Omdat we er eigenlijk ook al 4 jaar zitten, is het ook voor ons volledig nieuw. En we hebben daar in het verleden altijd op gewerkt. Afgelopen jaren hebben we altijd met dezelfde verlichting gewerkt.
0: Ja, en hockey in het donker, dat gaat niet. Spelen in het donker.
1: Nee, onze hockeymat is grotendeels donkergroen. We hebben een kleine witte bal ter grootte van een tennisbal voor mensen die het niet zouden kennen. Een beetje groter of even hard als een golfbal, maar met de snelheid dat je die bal speelt. In het donker kan je niet bijvoorbeeld met een zaklamp op je voorhoofd rondlopen en zo het spel spelen.
0: Ja, en dat is wel vervelend, want de dagen worden weer korter, hè? Dus de trainingen ook bij jullie.
1: Ja, klopt. Het is eigenlijk als je het gaat uitzetten wanneer het donker wordt, dan is het enorm verschieten ook omdat je daar niet dagelijks mee bezig bent. Hoe sneller het donker wordt en dan merk je dat het in september week na week tot 20, 25 minuten sneller donker wordt.
0: Ja, dus jullie en tegenstanders wrijven in de handen. Jullie kunnen gewoon niet trainen.
1: Dat is inderdaad een goede aspect. Daar hebben we inderdaad ook schrik voor dat het speelplezier en de zelfzekerheid zeker van jonge en nieuwe spelers in het gedrang komt als ze niet voldoende kunnen oefenen. En dat kan op alle leeftijden zijn. We hebben als sport ook zijn stroom, niet enkel bij jonge jeugd, maar evengoed mensen die in het middelbaar starten. Mm-hmm. Dus ook daar, als je weinig kan trainen en je weet dat wedstrijden 5 september aanvangen als eerste speeldag.
0: Oei, dit klinkt misschien wel heel erg slecht voor een club, hè? Want ja, misschien zijn al die leden weg en blijven ze weg. En is het gedaan met de club dan?
1: Dat is iets waar we niet aan willen denken. Ja. Maar het is sowieso als groeiende sport en ook meer clubs zijn wij een middelgrote club. Maar het klopt wel, om voldoende sportkansen aan te bieden hebben wij voltallige teams nodig. En vaak maken 1 of 2 spelers als groeiende club het verschil om een ploeg te kunnen maken of niet. Mm-hmm.
0: En het licht toch aanzetten is geen optie. Hè? 10.000 euro boete. Dat is iets te veel geld voor een sportclub, kan ik mij voorstellen.
1: Ja, absoluut. Wij proberen onze, als een goede huisvader onze organisatie op poten te houden en financieel gezond te zijn. Wij proberen ook financieel laagdrempelig genoeg te zijn, dat we als open en toegankelijk zijn voor iedereen. Maar dat zorgt er ook voor dat we slim met ons geld moeten omgaan in de investeringen. En dan is zo een overschot hebben en zo'n boete betalen is bij ons zeker geen klein bier.
0: Ja, ik snap dat jullie de schakelaar gewoon afgekoppeld hebben, zoals je daarnet al zei in het nieuws, dat niemand hem per ongeluk aanzet. Of jullie zijn een smak geld kwijt. Ik snap ook dat jullie een rechtszaak gaan opstarten samen met de gemeente. Dat volgen we hier op bij Radio 2. Kun je nog vleermuizen zien, Steven?
1: Ik heb zelf nog geen vleermuizen gezien.
0: Maar ik bedoel figuurlijk.
1: Ah ja, zo figuurlijk. Ja. Nee, ja, uiteindelijk wel. Wij wonen zelf als in Verrebroek en we hebben in onze eigen tuin ook die dieren zitten. Dus... We zijn er nog niet compleet tegen.
0: Ja, maar de vleermuis zal niet snel het clublogo sieren.
1: Ik weet niet of je ons clublogo hebt bekeken, Wouter.
0: Het is een slecht valk, hè?
1: Een slecht valk, inderdaad.
0: En slecht valken eten wel eens een vleermuis. En is dat nog niet verboden?
1: Het gekke is dat die populatie ook enorm voorkomt in de omgeving. Dus het logo is niet gewoon ergens uit de lucht gegrepen. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Het is ook een populatie van slechtvalken die in de omgeving woont.
0: Ja, jullie zijn niet tegen de natuur. Dat is wel duidelijk, dankzij jullie logo. Steven Kous van Hockeyclub Beveren. Ja, moeilijke situatie daar, maar toch veel succes dit seizoen. Ondanks de vleermuis.
1: Dag.

Zwemmen in de zee van Bart Peters natuurlijk. Vleermuizen houden toch een winterslaap, stuurt Dirk uit Sint-Gilliswaas in de app hier door. Klopt, Dirk, maar dat is pas vanaf november of zo. Dus tot die tijd moet het licht daar gewoon uitblijven. Vanaf 20 minuten voor zonsondergang boven het hockeyterrein in Beveren. Beetje vervelende situatie, maar misschien komt er wel een oplossing. En als het zo is, dan hoor je dat heel snel hier op Radio 2.

0: weet niet of het weer is voor een watermeloen in Blankenbergen op dit moment. Het heeft er al serieus gegoten aan zee vandaag. Maar we hebben een geheim wapen bij Radio 2. Een zonnetje in huis, genaamd Kim de Brie. Ze komt er zo meteen aan na het nieuws van 1. En wij horen elkaar morgenmiddag weer.
1: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in schap.
2: Nog tot dinsdag, 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
4: Je vindt ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek en live optredens. En ook jij bent welkom op de Zeedijk in Blankenberg.

0: vrouw, de Amerikaanse actrice Meghan Markle, niet meer in het Verenigd Koninkrijk. Ze verliet het land onder meer om de roddelpers te ontvluchten en een rustiger gezinsleven te hebben.
1: That I would step my family back to take a step forward into what I hope can be a more peaceful life.
0: Meghan Markle klaagde ook over racisme binnen het koningshuis en over de online haat die ze over zich heen kreeg.
2: The bulk of the bullying and abuse that I was experiencing in social media and online was when I was pregnant.
0: Na een korte stop in Canada gingen ze in de Verenigde Staten wonen. Maar afgelopen weekend lieten ze dus aan koning Charles weten dat ze terugkeren. Hij zou blij reageren, al geldt dat mogelijk niet voor Harry's broer William, met wie hij op gespannen voet leeft. Volgens kenner Harry de Pape wordt de beveiliging van het gezin nu de grootste uitdaging.
3: Harry is dan wel geen working royal niet meer. Hij blijft de jongste zoon van de koning. Dus dat vraagt security. Wat gaat dat kosten? Wie gaat dat betalen? Dat zijn vragen die wel leven nu.
4: De tijgermug is dit jaar voor het eerst op 4 nieuwe plaatsen waargenomen. In de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, in Kuurne in West-Vlaanderen en in Ewaï in de provincie Luik. Gezondheidsinstituut Cienzano waarschuwt dat de tijgermug gevaarlijke virussen kan overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. In totaal wordt de mug nu al in 12 gemeenten in ons land gemeld. Die lijst kan je terugvinden op vrtnieuws.be. Iedereen kan meehelpen om de muggen te beperken, zegt wetenschapper Marie Hermie.
5: Het is heel belangrijk dat de burgers meehelpen. Zij kunnen preventieve maatregelen nemen in hun eigen tuin. Dat wil zeggen regenzonnen heel goed afdekken. Water dat niet nodig is, zoals in schaaltjes, potjes, emmers en dergelijke, verwijderen. En water voor vogels en dieren minstens wekelijks verversen. En op die manier heeft de tijgermug minder broedplaatsen en kan ze minder eitjes leggen. En gaan er minder aantallen tijgermuggen zijn.
4: Cienzano vraagt om elke waarneming van een tijgermug te melden op muggensurveillance.be. De brand in het natuurgebied van de Hoge Venen heeft geen impact op het drinkwater van Spa Monopol. Spa pompt zijn bronwater op niet ver van de Hoge Venen. Het bedrijf heeft controles gedaan en het water bleek niet aangetast te zijn door de rook van de brand. Spa wil nu samenzitten met de brandweer en de overheid om nieuwe natuurrampen te vermijden. Amaury de Mulder ging kijken wat de impact is van de droogte en de brand.
6: Hydrogeoloog Maxime Souy leidt ons rond door het domein de Berenzen, het hart van Sparijn. De regen die hier nu valt, komt over enkele jaren in de flessen terecht. De veengrond vangt de regen op en het mos absorbeert het water als een spons. Dan sijpelt het druppel per druppel diep tot in de bodem, tot het wordt opgepompt als natuurlijk mineraalwater. De rook van de brand raakte ook tot hier.
7: On a fait différentes batteries d'analyse et...
6: Maar had gelukkig geen impact.
7: Aucune contamination.
6: Maar toch, ook hier was de veengrond de afgelopen weken kurkdroog. Dit keer zijn we gespaard gebleven, maar volgende keer kan het dus evengoed hier gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu van Overstraten.
8: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren.
6: Spa wil nu samen zitten met overheid en brandweer om nieuwe natuurrampen te vermijden.
4: En straks om 14:00 komt ook de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over die natuurbrand in de Hoge Venen. In de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie begonnen met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar 2 opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaanse vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. In Kiewit, in Hasselt, gaat vanavond muziekfestival Pukkelpop officieel van start. De camping is al open. Deze kampeerders gaan op zoek naar het beste plekje en vertellen hoe ze 4 dagen festival doorkomen.
9: We proberen te vechten voor die tenten op te krijgen, want we zijn met meer dan 20 man, dus we gaan een grote kring moeten krijgen. En we proberen gewoon altijd positief te blijven, ook al is het een mindere ochtend.
10: Goed hydrateren, ja. Goed eten, toch een beetje proberen te slapen, niet op tenten vallen.
11: Oordoppen, genoeg water drinken.
12: Een puntje, dat kan ik wel.
4: Eerst nog buien met lokaal ook kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Vanaf zondag wordt het droger met ook enkele

0: verklaringen. Dit nieuws begon in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt verrast gereageerd op de terugkeer van Prins Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Je leest er ook alles over in de app van VRT Nieuws.
1: Zo is dat. 6:06 ondertussen. Goedemiddag. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de Antwerpse Ring een kwartier bumperen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
3: Kim de Brie.
1: Hij speelde accordeon in 1992. Toen ging hij ook met de trofee van Zomerhit naar huis. Hoeveel Luc Steno daar nog van weet en hoe dat lied bijna 35 jaar later live klinkt op het dak van onze radiostudio. Kom je te weten.

0: ZZ Top, Give Me All Your Love In. De optredens s'avonds hier zijn deze week altijd al heel, heel cool geweest. Maandag, Novastar, Joost Zwegers met zijn gitaar. Heerlijk akoestisch en wat een stem heeft die man, hè. Dinsdag was ook genieten met de heerlijke bende van Like Me. Gisteren nog, woensdag, de sympathieke Nederlander Samuel Welte. En vanavond, donderdagavond, kersverse mama Lisa Lewis om 19:30 bij Radio 2 aan Zee. Eigenlijk, hè, is dat de Radio 2-versie Late Night van de Madi Wodo van Gert en James.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max

0: De Bee Gees. How deep is your love? Zo diep als de Noordzee hier aan onze rechterkant. Trouwens, Frey van Nieuwenborg uit Buggenhout en ook Cindy uit Wommelgem vragen zich af: waar kan ik liken zodat Kim de Brie moet zwemmen in die Noordzee? Vrienden, hartje geven aan Radio 2 op VRT Max. Als we aan de 20.000 volgers zitten voor het eind van volgende week, ja, dan hang ik eraan, dan spring ik erin. Ik heb dat beloofd aan DJ Daan Masset, maar 20.000, daar zitten we nog lang niet. Dadelijk terugspoelen naar gisteren, naar de doortocht van Judith hier in Blankenbergen.
1: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
2: Kom van

0: en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Ten eerste is Alberto.
6: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, de gorap.
6: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag het erin.
8: Blop, de blop.
9: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
10: Is dat door Piet Piraten spelen?
11: Schip, ahoy.
12: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
13: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
14: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
15: Voorzichtig!
6: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
16: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
17: Dovi-keuken.
16: Wij maken uw keuken in België.

0: Heel veel hartjes voor Judith.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Ze was gisteren hier bij ons in Blankenbergen. Ze wil heel graag die finale halen van VRT Zomerhit. Maar gaat dat lukken? Gaat ze er zondag bij zijn wanneer die 10 namen van die 10 finalisten bekendgemaakt worden? Hoe liggen de kaarten zelf, denkt ze?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf niet heel hard in geloof bij de laatste 10 geraakt. Maar dat is echt niet omdat ik mezelf niet goed genoeg vind. Dat is gewoon omdat ik denk, ja, die anderen zijn wel heel populair. Make a difference. Step op mij.
0: Ja, kan je nog altijd doen trouwens via VRT Max. Judith stond sowieso al op het podium van VRT Zomerhit, de tv-show. Maar nadien, mannetjes, echt waar. Vreed accident hier gebeurd.
2: Ik was hier met de shuttle, dus je eigen wordt vervoerd als een echte celebrity. En ik stapte uit en ik viel over mijn koffer. Dat kan gewoon gebeuren. Maar ik had een short aan, dus ik viel met mijn knieën zo op de stenen neer. En dat was echt super gênant.
0: Au, au, au, au, au. Dit najaar. Mooie vooruitzichten voor Judith, want het debuutalbum komt er eindelijk aan.
2: Ja, op 2 oktober. Panic First. Dat is ook de titeltrack van het album. Dat gaat over dat ik over alles 35 keer moet nadenken en dat ik dan panikeer. En dan denk ik daarna van Judith, dat zal wel.

0: beetje voorzichtigheid kan nooit kwaad. Hè. Traveling Wilburys, handle with care. En ik ga nu een uitleg doen. Ik schiet er mijzelf knal mee in mijn voet. Maar bon, dus er komen heel veel hartjes binnen. Dankjewel daarvoor. De Radio 2-app. Maar dat marcheert niet, vrienden. Je moet echt Radio 2 op VRT Max volgen door op het hartje te klikken. Geen hartjes sturen, maar naar VRT Max surfen. VRT Max, daar Radio 2 zoeken. Dan kom je uit, dan zie je daar staan luister live, nieuws, bericht... En daarnaast staat een hartje. Daarop moet je klikken om mij in de Noordzee te krijgen. Enfin. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. 20 minuten file rijden aan de werken in Temse naar Antwerpen bumperen. Kwartier erbij op de E19 van voor Kleine Bareel. En 10 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag.
3: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Braziliaanse warmte met Michel Teló. Wie precies naar de finale mag, welke 10 genomineerden zich dit jaar finalisten van VRT Zomerhit mogen noemen, kom je zondagmiddag te weten vanaf 1 uur. Niels, Siska en Zita zijn er ook bij, maar ook jij kan in de prijzen vallen. Kom je straks allemaal te weten hier. Dit is eerst Marco Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

tel ik de lege lange dagen die zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Waarom zou jij nu zondag naar hier komen? Naar de pier in Blankenbergen. Ah, om ons te helpen natuurlijk, om letterlijk een handje toe te steken. Maar niet voor niks. Het zou wel eens een bijzondere zondag kunnen worden. Met een hele exclusieve prijs die je hier dan kan winnen.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Bring your bottle back bij CyparXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CyparXL.
5: Love to see you shine.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Radio 2.

0: Sugar Babes en Ugly. Ja, duidelijk mag je toch niet echt spinazie eten 's middags.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Papaai, krachten. Ik heb hier net de microfoon een beetje kapot gemaakt, maar voorlopig lijkt het te blijven hangen, alles. Fijn, goed. Superbelangrijk is het deze week voor de artiesten van bij ons. Ik was even afgeleid. Superbelangrijk. Vooral die genomineerden van VRT Zomerhit. Nu zijn het nog genomineerden, maar vanaf zondag zijn het finalisten. 10 finalisten die doorstoten naar de grote liveshow zaterdag 29 augustus. En jij bepaalt dus mee wie dat zullen zijn. Nu, op dit moment, kan je dus nog stemmen op VRT Max. Jonas Matthijs uit Outer. Je hebt dat ook gedaan, Jonas?
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Was het een moeilijke keuze?
2: Oh, het is deels geleid geweest door de kinderen, enerzijds. En anderzijds door mijn vrouw en mezelf ook wel. Want het is een combinatie binnen het gezin.
0: En heb jij dat dan samen elke week opnieuw gedaan? Of is dat nu voor de eerste keer dat je gestemd hebt?
2: Nu de tweede keer in feite. Okay. Dus enkele weken geleden ook al eens. Dan hebben we voor de eerste keer gestemd.
0: Is die top 3 dezelfde gebleven? Wie hebben jullie op 3 gezet?
2: Op 3 is eigenlijk hoofdzakelijk door de kinderen gekozen geweest. Dat is K3 met de zomer van Oya Lele.
0: Ja.
2: Wij waren in juli naar Plopsaland, naar K3-land geweest. En daar is voor de kinderen toch wel de vonk overgeslagen. Ze hebben ze daar live gezien. En zij vonden dat toch wel indrukwekkend om ze daar bezig te zien. Dus het nummer blijft wel echt hangen bij hen. En ja, automatisch is dus ook bij ons.
0: Absoluut, ja, zeker en vast. Wie is jullie nummer 2?
2: Als nummer 2 hebben we Maxime en Babette gezet. Sowieso de combinatie met die Nederlandse collab. Op zich wel heel leuk, heel meezingbaar. En blijft wel in het hoofd zitten natuurlijk.
0: En dan, nummer 1. Wie mag van jullie VRT Zomerhit winnen dit jaar?
2: We hebben toch gekozen voor Aaron Blommaert en Zoe. Omdat ook weer daar de samenwerking met Nederlandse zangeres die eigenlijk niet bekend is. En Aaron doet het toch altijd maar opnieuw. We hebben hem 2 jaar geleden eens gezien in Aalst op de parkconcerten. Was toen ook al heel goed. En zijn repertoire blijft alleen maar uitverbreiden. Dus wij zijn echt wel fan.
0: Prachtige uitleg, Jonas. Misschien heb je anderen wel geïnspireerd nu om nog snel te stemmen. Het kan voor een artiest een doorslaggevende stem zijn. Hè? VRT Max. Tot zaterdagavond kan je daar stemmen, want daar gebeurt het allemaal. Het klinkt wel alsof jij het heel druk hebt en dat er heel veel lawaai is en dat je onderweg bent, Jonas.
2: Ik ben inderdaad onderweg naar de garage. Sinds vorige week heb ik in mijn auto, is mijn auto eigenlijk gekaapt door een steenmarter. En ik ben nu onderweg om een anti-marter systeem te laten installeren. Zodat we dat beestje toch terug naar iemand anders in een auto kunnen
0: sturen. Ja, maar niet naar de mijnen. Hè. Wat is dat toch met die steenmarters? Dat zijn zo van die ambetante beesten die dan alles kapot bijten en zo. Maar bon, de garage zal soelaas brengen. Jonas, dankjewel voor die stem. En fijne dag nog. Joe.

0: Wat een duo. Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two. Ik heb goed nieuws. Ik heb zelfs heel goed nieuws. Tenminste toch, als je graag als een echte VIP naar Zomerhits wil komen. Volgende week zaterdag 29 augustus. Je gaat er wel iets voor moeten doen. Maar het is het waard. Luister goed. Nu zondag 23 augustus maken we vanaf 1 uur de finalisten bekend. Niels, Siska, Zita, die komen mij hier helpen. Want we gaan de namen van de finalisten weer opgraven. De namen zitten verstopt in kistjes die op hun beurt verstopt zullen zitten in het zand. Op het strand, hier naast de Radio 2-studio aan de pier in Blankenbergen. Het leuke is, jij kan meekomen graven. Je krijgt vanaf 1 uur de kans om 10 minuten te graven. Dan moet je stoppen. En is dan de volgende die 10 minuten mag graven. En zo gaan we dus door tot we de 10 finalisten gevonden hebben. Tot we ze opgegraven hebben. Dat is plezant, dat is tof. En vooral als jij een kistje met daarin een naam opgraaft, geef jij dus een ticket aan die genomineerde voor de finale, maar bezorg je jezelf ook een ticket voor die finale. Een VIP-ticket. Dan maak jij de grote live finale van VRT Zomerhit mee van op de eerste rij. Op de allerbeste plek in die Golden Circle. Hoe graaf is dat? En vanaf het moment dat we dan alle finalisten kennen, kan je weer beginnen stemmen. De finalisten die komen volgende week nog eens allemaal langs, hier live bij Radio 2 aan Zee. En die line-up zie je zondagavond verschijnen op VRT Max. Dus zondag, meekomen graven hier. En jij kan misschien wel als een echte VIP naar VRT Zomerhit.
1: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

0: BB&Q Band, on the beat. Prachtig om te lezen. Chantal en Frederik uit Geel hebben een kleine discussie gehad. Chantal wou 's middags, Frederik 's avonds. Het is uiteindelijk 's avonds geworden, om 7 uur. Dan gaan ze naar dat allerlaatste concert van Radio Benen, Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Gaan ze eerst nog een beetje wandelen, iets eten in Antwerpen, in de buurt van de Elisabethzaal. En dan concertje meepikken. Top combo is dat, ik ga hetzelfde doen. En dan die 8 november afsluiten in het gezelschap van topartiesten. Je leest er alles over bij Radio Benen op VRT Max. En daar bestel jij ook jouw tickets.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: De vraag van vandaag. Is Luc Steno er al? Wanneer komt Luc Steno? Komt Luc Steno naar de studio? Jazeker, Luc Steno is in Blankenbergen. Je hoort hem dadelijk, na 2 uur.
5: Elke dag, telk voor 2. VRT Radio 2.
6: Het is 2 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Rond deze tijd komt de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen. Ze gaan er bevoegd minister Quintin ondervragen over de aanpak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Collega Bart Verhulst legt uit welke vragen aan bod zullen komen.
7: Er worden vragen gesteld over de coördinatie op het terrein tussen de verschillende diensten die daar aanwezig zijn. Er wordt ook de vraag gesteld, ja, hadden we niet beter overgeschakeld naar het federale rampenplan, wat niet is gebeurd. En dan heb je nog die bluscapaciteit vanuit de lucht. Wij hebben geen zware blushelikopters, daarvoor hebben we een beroep moeten doen op het buitenland. N-VA, minister van Defensie Franke, wil dat soort van helikopters ook kopen, maar dan zal je binnen de meerderheid wellicht ook wel stemmen hebben die zeggen, dat kost dan weer extra geld.

0: Kevelaar en Krainem in Vlaams-Brabant, in Kuurne in West-Vlaanderen en in Ewaai in de provincie Luik. De mug wordt ook nog altijd gemeld in 8 andere gemeenten in ons land waar ze waarschijnlijk kon overleven. Gezondheidsinstituut Cienzano waarschuwt dat de tijgermug gevaarlijke virussen kan overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. Het is een kleine zwarte mug met witte strepen. Ze steekt vooral overdag. Als je een tijgermug ziet, meld je dat best op muggensurveillance.be. In de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie begonnen met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar 2 opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaans vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. Het weer, eerst nog buien met lokaal ook kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
1: En ook hier nog een kleine update. We zitten ondertussen aan 17.600 mensen die Radio 2 volgen op VRT Max. Nog lang geen 20.000, jongens. 3:03 op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de Antwerpsring ook 20 minuten extra richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. En elders beperkte vertragingen.

0: Taylor Swift.
1: I knew it. I knew you. Dat is zeker daar.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
1: Natuurlijk kennen we Luc Steno. Goedemiddag, Luc.
3: Dag, Kim. Hallo, dag iedereen.
1: Fans zijn er ook.
3: Ja, dat moet, hè. Dat moet, hè.
1: Heerlijk,
3: ja.
1: Toch? Ben je goed hier geraakt?
3: Ja, ik had een beetje fillen onderweg, zo, maar het was goed. Geen regendruppels. En ik dacht van, oké, het gaat niet regenen vandaag.
1: Nee, kijk, maar het is, je hebt wel zonnig. Je wintertrui uit de kast gehaald.
3: Ja.
1: Het is mijn rolkol en al, Luc.
3: Ja.
1: Allee.
3: Maar ik dacht, daarboven op dat tak, daar is veel wind. Dan gaat het koud zijn, hè.
1: Kijk, de zon schijnt.
3: Ja, ja. Maar je hebt ook een pull aan, maar zonder kool, hè.
1: Hela.
3: Ja. Nee, maar ik bedoel, ik heb nog een heel drukke elfdaagse van tot eind augustus. Nog tamelijk veel optredens. En ik wil dan ook even mij verzorgen en geen kou pakken. En dat is de enige reden.
1: Zorg
3: ik had ook nog een hele dikke warme vest bij. Maar die ga ik
1: laat,
3: maar achterlaten.
1: Laat maar zo. Of je smelt helemaal weg. Hoe gaat het ondertussen met de heup? Met de revalidatie?
3: Ja, goed. Operatie. Goed. Ik krijg nog 2 keer per week krijg ik kiné aan de deur. En die komt dan allerlei oefeningen doen en probeert mijn been zo ver mogelijk uit te rekken. Want dat is toch de bedoeling. En dat lukt goed. Ja, ik zeg niet dat alle dagen perfect zijn, maar dankzij hem loopt alles bijzonder goed. Ja,
1: ja, want dat is niet niks, hè? Een heupoperatie.
3: Dat is beenhouwerswerk, zegt men. Weet je, mijn mama zei dat dan achteraf, als die operatie gebeurd was. Dan zei die, je bent bij een beenhouwer geweest, hè. En achteraf, als ik die professor eens bekeek, dat was echt een ja, die had zo'n armen, hè. Die had echt wel, die moet dan met die pin met een hamer in uw been slaan, hè.
1: Je wil eigenlijk niet weten wat er gebeurt als
3: nee. Ik zou het niet willen zien. Een chance dat we kunnen slapen. Dat we van niks weten. Want
1: veel
3: anders...
1: pijn gehad?
3: Nee. Het was een dokter van principe, je hoeft geen pijn te lijden. Dus heb je pijn, pak je medicatie. En ik heb niks gevoeld, natuurlijk. Gevoelt altijd iets, hè, maar ben nu ook niet zo'n watje.
1: Lukt trappen doen?
3: Ja, tuurlijk. Ja? Ja.
1: Ik vraag het, want je staat om 3:30 op het dak van de radio-studio.
3: Ja, moest ik dat niet kunnen, ging ik zeker niet zo ver komen naar hier, hè, vandaag.
1: En anders dan 11 kussen biedt wel.
3: Ah, oké. Okay, af. Dat is goed.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: is op dit moment nog altijd keihard aan het vechten om die borstkanker klein te krijgen. Maar heel eerlijk, ik mis haar in de zomerheatrace. Deze Isabel A. En smeek maar niet om mij.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Zo'n goed nummerke, hè.
2: Lux, ja, ik vond dat ook. Ik vond dat, het deed mij zo'n beetje denken aan Kylie Minogue. Hè? Dus Isabel A, Kylie Minogue. We hebben vorig jaar trouwens, waren wij zo'n onaangekondigde guest op het Pukkelpopfestival.
0: Jij en Isabel.
2: Jij, ja, Isabel en ik op 15 augustus was dat denk ik. En dat was ontzettend. Dat was 20.000 man in een tent. En die ik denk dat we daar een kleine aardbeving veroverd hebben, ja. En Isabel ook, dus ja.
0: Kaarsje branden, hè, voor Isabel, want altijd, die doet dat ook, hè.
2: Ja, je weet dat, hè. Ik ga, als ik in Limburg zit bij mijn kameraad daar van Delicia, dan ga ik altijd naar de grot in Bassange. En als ik, en thuis brandt altijd een kaars en dat is voor iedereen die het nodig heeft.
0: Doe je dat ook, zo'n kaars meenemen naar je optredens om dan backstage?
2: Nee.
0: Dat zou misschien een beetje te gevaarlijk zijn ook, hè.
2: Ja, ik weet dan nog van liefde voor muziek. Ik lag beneden op het gelijkvloer. En Barbara had dat dan gehoord, Barbara Dex, tijdens die uitzending. En alles was in hout. En die moest echt komen kijken in mijn kamer. Waar dat die kaars stond, omdat die lag juist boven mij. Ik zeg, ja, jij zou nogal goed vuur vatten, denk ik. Ja. Dus maar dat, nee, dat was niet. Nee, dat doen we niet. Nee.
0: Maar ga je nog naar de kerk ook echt?
2: Wel, nu even met die heupproblemen is het wat minder. Maar vorige week, ik denk dat vorige week of twee weken geleden, had ik even contact met mijn schoolkameraad, pastoor Van Jette. En die zei, wat moeten doen vanavond? Het was zaterdagavond, hè. En ik zeg, ja, ik zit om 10 uur in Olmen. Nu weet ik het terug, in Olmen. En ja, zegt hem, als je wilt, die man, ik zou een keer mee rijden. En dan is hij mee naar het optreden gereden. Waren wij bij mij thuis om half één, denk ik, na middernacht. Ja, dan, die moet dan toch om 7 uur opstaan om die mis te doen en zo. Maar dat is blijkbaar allemaal geen probleem.
0: Maar wel mooi, hè? Het geloof helpt jou nog altijd, hè?
2: Toch wel, ja. Ja, je moet toch iets hebben, toch iets ergens een houvast hebben in het leven. Sowieso.
0: Sowieso. De fans die hebben ook een nieuwe houvast. Want er is een nieuwe single. En je hebt hem in primeur mee.
2: Klopt.
0: Naar Blankenberge, ja, gebracht. Dat is voor straks.

0: Bellen prijzen, dadelijk is aan de Backstreet Boys.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Gewoon koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Radio 2. Radio 2.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. En hij staat hier te puffen en te zweten.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Luc Steno, veel te warm gekleed voor de tijd van het jaar. Maar ja, je dacht, Antseetje, het zal daar frisjes zijn.
2: Ja, ik dacht het. Allee, hier niet in de studio, je hebt die spotlampen. Je hebt al dat publiek dat hier binnen staat. Maar boven op het podium kan dat best koud zijn, nee?
0: Amai, say, de seniorenraad van Mol is ook alomtegenwoordig met grote vlaggen en al.
2: Ah ja, ik zie het, ja.
0: Voor de rest, drukke agenda. Als ik doorklik op luxteno.be, die is heel goed gevuld.
2: Wel, nog zo de laatste stuiptrekkingen van de zomer is nog echt wel even alles geven. Dus ik sta in Westrode, in Sint Maartenslatum, in Overijse, in Nijlen, in Kortenberg.
0: Luxteno.be, daar kunnen we
2: het allemaal vinden. Ja, tuurlijk.
0: Maar, interessant. Volgend jaar wordt het Luxteno anders.
2: Ja,
0: anders dan anders.
2: Ja, weet je, ik zie heel veel collega's die Wiltura doen. Hè? Christophe, David van Dijk.
0: Giovalli.
2: Dus ik werd gevraagd om met Giovalli mee te doen, maar ik heb dat niet gedaan. En ook omdat... die mens leeft nog. Hè. Ik heb daar niet echt een behoefte aan. Ik zing al heel mijn leven een nummer van Wiltura.
0: Zo is het begonnen, ja.
2: Zo is het voor mij begonnen. En we kennen elkaar zeer goed. Maar nu kan ik toch niet even... Ik zeg, we gaan dat toch Adamo terug een beetje in de verf zetten. Ik heb daar een heel succesvol album mee gemaakt. Luxteno zingt Salvatore Adamo. En dan kan ik in dat eerste gedeelte toch ook een paar nummers van Wiltura brengen. En dat wil ik dan wel doen. En dan het tweede gedeelte doen we gewoon de hits van over 38 jaar. Ja.
0: Want dat is pas begin volgend jaar, hè?
2: Ja,
0: 2027.
2: Dat is,
0: Straks gaan we het uiteraard nog hebben over zomerhit. Dan moeten we terugspoelen naar 1992, want toen won je zomerhit met Hij speelde accordeon. Maar Luc Steno, de accordeon is terug. Je hebt hem terug meegebracht in die nieuwe single die we nu als primeur mogen spelen.
2: Ja, ik had zo het gevoel van we moeten even... ik sta ook in Sportpaleis in november, in de 90s, back to the 90s. En ik dacht zo van, misschien zou het leuk zijn, moest iedereen tegen dan dat nummer kennen en dat ik het daar zou kunnen brengen. Dat zou fantastisch zijn. Het is back to the 90s, accordeon, hij speelt accordeon muziek. En ik vind als je het drie keren hebt gehoord, dan gaat het niet meer uit je hoofd.
0: Even checken, bij de fans is dat het geval?
3: Ja.
0: Gaan jullie kunnen meezingen nu?
3: Ja.
0: Want op de concerten heb je het al gezongen.
2: Ja, live zing ik het al. Ja.
0: Maar het is nu echt de primeur.
2: Ja, het is de allereerste keer.
0: Morgen
2: komt ze uit. Is ze beschikbaar.
0: We gaan hem nu al draaien. En het is nog eens een echte Luc Steno geworden. Ja. Als de zon schijnt.
2: Dank je wel.
0: Kom aan, Blanke Mergen.
2: Ah ja.
0: Ik voel al zo'n beetje ook opkomen, hè, Luc.

0: Marika Mitslaf. Uit Essen zegt, maar allee, dit hadden we voor de zomer moeten uitbrengen. Zomerhit is bijna gedaan. En heel veel enthousiaste fans van Lux Steno in onze Radio 2-app. Ambiance in Blankenbergen sowieso. Straks ook om 3:30 live bij Radio 2 aan zee op het dak van onze radiostudio. Je volgt het mee via VRT Max. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, kwartier file rijden aan de Werken in Temse. Naar Antwerpen 10 minuten, op de E19 aan de Werken in Rumst. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna Linker Oever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en elders beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: Je zegt, zou jij een draak verslaan?

0: Elton John en Sacrifice. Oh la la, zeg, goed nieuws voor de liefhebbers van de muziek van bij ons. Er ligt hier nog een duo-ticket voor het Curiosity Festival in Wetteren te blinken. Marleen uit Oostende die heeft het filmpje met onze zeemoppen heel goed bekeken. Hè, Marleen, en jij hebt zelf ook nog een mop.
1: Ja hoor. Het ligt aan de zee en het kan zingen. Rara, wat is het? Eti quali.
2: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
3: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
2: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IC Paris XL. Let's see you
7: shine. Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
8: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
7: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Elke dag... Bel voor 2.

Don't Deny. Dance Monkey, het zou wel zijn. Radio 2. Dansen en meezingen met al die heerlijke muziek van bij ons. Zaterdag 26 september staan er alleen maar Vlaamse iconen op het podium van het Curiosity Festival in Wetteren. Ik denk dan aan Mama's Jasje, Maxime, Niels de Stadsbader, Meteor en Raymond. Meneer Raymond van het Groene Woud. Dat is ambiance, dat is heel veel sfeer en nog meer genieten en meezingen. En als jij daarbij wilt zijn, wel, dan kan dat gratis. Er ligt hier nog één duo-ticket te blinken. Maar om dat te bemachtigen, moet je een beetje opzoekwerk doen. Het ligt niet voor de hand, maar het is wel interessant. Want het Curiosity Festival heeft ook een goed doel waar ze zich voor engageren. Wat is dat goede doel? Kleine tip van mijnentwege, ga eens kijken op die website curiositiefestival.be en dan stuur je het antwoord maar door via de Radio 2-app.

0: 1000 infirmières en haar désenchanté. Fans van Luxteno die staan al klaar voor het optreden hier om 3:30. Het plein begint stilaan vol te lopen. Het is ook ideaal weer om een concertje mee te komen pikken straks hier op de pier in Blankenbergen. Straks hebben we ook nog Lissa Lewis live bij Radio 2 aan zee. Om 7:30 gaat dat gebeuren en de kans is groot dat ze zoon Scott meebrengt. Lissa is nog maar net mama geworden. Morgenmiddag staat het plein hier ongetwijfeld ook stampvol voor Camille. Camille is ook nog altijd genomineerd voor VRT Zomerhit, maar staat ze hier volgende week opnieuw? Dat is nog maar de vraag, want zondagmiddag vanaf 1:00 maken we dus die 10 finalisten bekend. En die komen dan volgende week nog eens allemaal terug langs hier bij Radio 2. Die planning zal je zondagavond zien verschijnen op VRT Max. Want zondagmiddag vanaf 1:00 gaan we graven met Niels, Siska en Zita erbij. Jij kan komen meegraven in het zand op het strand naast de Radio 2-studio. En dan hopen dat jij dat VIP-ticket opgraaft voor de finale van Zomerhit. Wordt deze Dana de winnaar dit jaar?
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Dana-winner. En Janita uit Deerlijk is ook de winnaar. Mag gratis naar het Curiosity Festival in Wetteren 26 september. Janita weet dat het festival zich engageert voor het goede doel. De Gipon-vrienden die zetten zich in voor vrouwen met gynaecologische kankers. Dus dat is toch mooi om dat ook eens even te onderstrepen bij deze. Elke dag.
1: Radio 2. Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
2: Nog tot dinsdag 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
3: Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
4: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
4: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
4: Of maar jessekes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe dus naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Luc Steno haalt zijn accordeon nog eens boven na 3 uur. En ook Gustave en Antoon, zelfs Elvis Presley krijg je in jouw oorschelpen. Echte strandradio dus straks na het nieuws.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Het is 3 uur en heel goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Ondanks de regen van de afgelopen dagen in Vlaanderen blijft code oranje voor droogte daar van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om spaarzaam om te gaan met water. De huidige maatregelen gelden al sinds midden vorige maand. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat het te vroeg is om al definitieve conclusies te trekken na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Maar er zijn zeker zaken die beter kunnen, zegt hij. De minister krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement waar de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt over die natuurbrand en hoe die ramp werd aangepakt.
7: Maar er zijn altijd punten van verbetering. Niemand kan zeggen dat met zo'n ramp, het grootste vuur die we hebben ooit gekend in België, dat er geen punten van verbetering. Het zou niet redelijk zijn, het zou niet juist zijn. Dus ja, er zijn er, maar er zijn heel veel dingen die goed gebeurd zijn. Een steunen van alle de brandweerzoden, van de civiele bescherming, onze eigen helikopters, een hele goede steun van de Europese Unie. Ik denk dat het belangrijk is.
0: Minister Quintin zei dat intussen 3000 hectare verwoest is in de Hoge Venen en dat de brand daar nog altijd niet onder controle is. De gasvoorraden in Europa liggen lager dan normaal, dat zeggen energie-experts. Dat komt onder meer door het conflict in het Midden-Oosten en ook doordat Aziatische landen hogere prijzen bieden voor gas. Normaal ligt de prijs van gas in de zomer net laag, wat de energiebedrijven stimuleert om hun reserves aan te vullen tegen de winter.

0: 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden dan. Het weekend begint met veel regen, maar vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Bijna 3:03. Goedemiddag naar Antwerpen. 10 minuten erbij op de E17 van voor Kruijbeke. Op de E19 aan de Werken in Rumst. Op de Antwerpsring 25 minuten extra richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Kwartier file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders alleen nog wat beperkte vertragingen.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: zaterdag ook in de tv-show kunnen zien. Hè. Stond ook op het podium van VRT Zomer, heet deze Anton.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Als je dat gemist hebt, herbekijken via VRT Max. En de enige echte Luxteno staat hier ondertussen terug.
2: Ja, bij jou.
0: Allee, allee mannetjes. Hallo fans, Luxteno. Ja, nu zijn we er. Wacht, hij is misschien van plan om die trui, die wintertrui, in te ruilen voor alleen een leren vestje met daar niks onder. Wat denken we?
2: Nee, gaan we niet doen.
0: Gaan we misschien toch niet doen. We gaan het houden zoals het is. Zeg, soundcheck allemaal goed gegaan?
2: Ja, perfecte jongen van het geluid. Ja,
0: doorwinterde artiest die je bent gaat vlotjes, maar gaat het ook zo vlot lukken om die vraag te laten rollen uit Radio 2 Ballenbak?
2: Mag ik dat nu doen?
0: Heel graag zelfs.
2: Dus ik steek dat daarin. Ik draai
0: het muntje in de gleuf. En dan. Klop, klop, klop.
2: Ik mag het open
0: doen. Kom binnen, zeker.
2: Ja?
0: Die vraag eruit halen.
2: Als ik het open krijg, wacht.
0: Anders dan help ik je wel even. Dat is altijd wel een huzarenklus. En dan lezen. Wacht.
2: Je hebt het gelezen, ja.
0: Lees maar voor.
2: Ik heb het gelezen.
0: Lees maar voor, want iedereen wil natuurlijk weten
2: ja.
0: welke vraag jij moet beantwoorden, Luxteno.
2: Zou je blijven optreden als je morgen de grote lottopot wint?
0: En het antwoord is...
2: Nee. Ik zou blijven optreden. Ik zou niet weten wat ik moet doen. Ik bedoel, ik ben 62 jaar. Ik ben zo de nieuwe 45er. Zo. Noemen ze dat zo niet? Ja. Hè? En ik zou niet weten wat ik moet doen. Ik kan niks anders dan zingen. Het is mijn hobby. Ik heb er mijn beroep van gemaakt. En je kan toch, eten moet je alle dagen, maar je kan toch niet alle dagen op restaurant, je kan toch niet alle dagen op café gaan zitten en wijntjes drinken. En, dus nee, ik zou mij goed soigneren en ik zou nog zo de nieuwe Willie Sommers willen worden, zo weet je. 75 worden en die staan nog veel op de planken. Hè.
0: Maar heb je de lotto nog nodig? Moet je de lotto nog winnen?
2: Dat staat hier niet op dit papiertje.
0: Dat is een bijvraag van Kinderbrief. En toen werd het stil. Oké, dan zullen we maar teruggaan, zeker. Naar die zomer van 1992.
2: Mm-hmm.
0: Jouw pensioenplan.
2: Ja.
0: Je stond toen op het podium van VRT Zomerhit met die accordeonist. Was de succesformule toen.
2: Het Chris de Braak.
0: Hiermee won jij toen Zomerhit. Luxteno.
3: Ons weekend

0: Allee, kom nog eens, Blanke Bergen.
1: Hij speelde A. Nu slot, hè. Slot, hè. Hij speelde A.
0: Blijft zo, zo, zo goed.
2: Chantera. Radio 2, zomerhit Backstage.
1: Chantera zal het graag horen.
0: Echt waar. Ja. Oh, uniek moment, ongetwijfeld ook, Luc Steno. Het winnen van zomerhit blijft in het geheugen gegrift.
1: Ja, dat is al 34 jaar.
0: Of zit dat heel ver weg?
1: Nee, ik herinner nog, toen was het minder uitgebreid, zonder tv, zonder de Radio 2 die 2 maanden daaraan werkte. Maar dat was toen in een tent. In een gewone, simpele tent met een podium, een paar spotjes. En Rob Burms, denk ik, die dat nog presenteerde. En ik heb dat gewonnen in 92.
0: En die trofee?
1: Die heb ik nog altijd. Ik ben daar verliefd op. Ik vind dat zo mooi. Dat is een kunstwerk. Dat is een beeldje. Ik weet niet wie het gemaakt heeft. Maar ik heb dat nog altijd. En ik zit trouwens vanavond bij Patrick Onza in Ment, 55. Hoe noemt dat programma? Uit de koffer? Nee, uit... In de koffer. En ik heb daar...
0: Dus uit de kast en in de koffer.
1: In de koffer. Ik heb daar 4 stukken mogen insteken. Zonder dat Patrick dat wist. En ook de trofee van Radio 2 zit erbij.
0: Mag.
1: Dus dat is toch leuk?
0: Dat is fijn. Dat is een teken dat je daar toch heel veel waarde aan hecht.
1: Ja, ik vond dat wel leuk. Ja. En we gaan er nog eens over doen van zijn leven. Hè.
0: Hopelijk.
1: Ja.
0: Fingers crossed. Misschien wel met de nieuwe en dan volgend jaar en zo. Ga je hem straks ook zingen? Hij speelde accordeon.
1: Ja, tuurlijk. Ik ga ermee afsluiten. Het is toch een nummer dat je op een optreden altijd moet hebben gezongen. Anders komen de mensen naar je toe en zeggen ze van... Waar was accordeon?
0: Waar was de accordeon?
1: Dat is zo'n beetje wat Eenzaam Zonder Jou voor Wiltura is. En voor Willy Sommers, Anje Severoze.
0: Of Als een Leeuw in een Kooi.
1: Ja.
0: Maar de nieuwste die we daar straks in primeur gedraaid hebben, ga je die ook nog zingen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ah, fantastisch.
1: Kun je er nog een stukje van opnemen en dan terug door ze?
0: Goed, komt helemaal goed. Over een dikke 12 minuten gaan we eraan beginnen. En je kijkt sowieso mee via VRT Max. Luc Steno, veel plezier dadelijk. Tot
1: zometeen. Dank je wel.

0: Hier kan ons mama ook blij van geworden zijn. Elvis Presley en Hound Dog.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Go yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op

doen hier al mensen teken van... En, is het al zover? Moeten we gaan zwemmen in de zee? Nee, belangen nog niet. We zitten nog lang niet aan de 20.000 op VRT Max. Radio 2. Kan jij wel voor zorgen natuurlijk. Maar bon, er is vooral weer een Luc Appermond. Luc reist van hier naar daar. Van Ieper naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Harelbeke. En hij doet dat met toffe paneleden in zijn kielzog. En jij kan dat meebeleven. Zo'n opname van de Zoete Inval is zoet in alle betekenissen. Dat is met koffie en taart en vooral heel veel lachen. De tickets voor zo'n opname vliegen de deur uit. Dus het is nu het moment om jouw plek te reserveren. Via Radio 2 op VRT Max doe je dat ook. Je ziet daar, kom naar een opname staan... Daar klik je op en dan krijg je alle informatie. Dat is plezant, dat wil je eens meegemaakt hebben in je leven. Zo'n opname van de Zoete Inval. Radio 2.

0: is altijd fijn als er een lichtje brandt als je zelf gewoon helemaal alleen laat thuiskomt. Leave a light on. Tom Walker. En dan is nu aan Luc Steno live bij Radio 2 aan Zee. Je kan het allemaal meevolgen via VRT Max in beeld en al. Bijna 4:05, 155 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen 15 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke. De E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. De binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Machelen is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Leuven op de E40 aanschuiven tussen Sterrebeek en Berchten ben je 10 minuten langer onderweg en elders beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Daddy Swims, Mr. Know It All. Mr. Lux Lino staat op dit moment op het podium. Is bezig aan zijn optreden. Je kan dat meevolgen op VRT Max. Het is prachtig om te zien hoe dat die die-hard Lux Lino fans echt helemaal uit de bol aan het gaan zijn. Meezingen, die armen gaan van links naar rechts. Hij is op dit moment zijn nummer aan het zingen. Waar moet ik heen? Uit liefde voor muziek. Nummer van Mark en Barbara Dex in Lux Lino taal eigenlijk. Hè. Voilà. En het applaus is er. Dadelijk nummer 2, volg het mee op 14 Max.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Annelien en Stefanie Korevits.
3: Ik ben gepest geweest in het lager. Ik denk van mijn derde leerjaar tot en met nog het vijfde voor een stuk. En Annelien en Lieslotte, die waren wel populair. En die kwamen altijd op voor mij. Dat is het voordeel van een tweeling, ze zei. Je bent nooit alleen.
4: Ja.
3: Ah, ik krijg nu een kroon op mijn hoofd. En voor de rest, alles komt nu gewoon in mijn schoot geworpen. Maar dat is niet. Je moet er wel iets voor doen.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Nou, oh, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
10: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
11: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
10: En dat is?
11: Rust in huis, ook in september.
12: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
1: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Kijk, Sam heeft zijn zonnebril ondertussen al opgezet. Zal nog spijt hebben hoor van die wintertrui met een hoge kol erop. En ondertussen heerlijk zonnetje in Blankenbergen en heel

0: David van Dijk, ik kan het niet geloven. Ja, ik kan het niet geloven. Het is bijna al het laatste nummer dat Luxeno hier gaat brengen, die accordeon. Straks ook al Lisa Louis die eraan komt, hè, om 19:30. En morgen hebben we ook nog Camille hier op ons podium. En morgenavond Wim Soetaar. Maar hier moet je nog heel, heel, heel even van meegenieten natuurlijk.
1: De tijd vloog er te vlug voorbij. Als God in Frankrijk leefden wij.

blijft uniek als je dat allemaal live kan meebeleven hier in Blankenbergen aan de pier. Het is prachtig om te zien. Check nog heel snel even via VRT Max, daar kan je ook mee.

0: Bruce Springsteen, waiting on a sunny day. En wel, de zon schijnt in Blankenbergen volle bak. En ja, Luc Steno die heeft zich een klein beetje vergist daarnet. Het is effectief donderdag, woensdag was gisteren. Maar dat wil dus ook zeggen dat je overmorgen de laatste 5 genomineerden voor VRT Zomerhit kan bekijken. De show is begin deze maand opgenomen, 5 augustus. En het resultaat zie je zaterdagavond overmorgen dus op VRT 1 en VRT Max. Bart Kael, Bas Serra, Berre, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Maar ook Das Pop, Samson en Marie, Ambiance met de Gebroeders Co en de wereldster Becky Hill. Zaterdagavond gevuld met muziek, zo hebben we dat graag. DJ David is daar.
1: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
2: Ah, alles is gesorteerd.
1: Kast. Voor de interieurlover, de...
2: Amai zeg, wat een eyecatcher.
1: Kast. Voor de ouder, de...
2: Van wie is deze eigenlijk?
1: Kast. En voor de tiener, de...
2: Raak mijn spullen niet aan!
1: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
3: Maatkasten Online.
1: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week Dreft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ten eerste is Alberto.
9: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
10: Amai, dat gorap.
9: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
8: Dag en doorheen.
11: Blop, blop, blop.
12: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
13: Is dat door Piet Piraten spelen?
14: Schip, ahoy.
15: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
16: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
17: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
18: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
19: De sfeer is er al.
20: Nu nog de zomerhits.
21: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met
22: VRT Zomerhit.
21: Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
23: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
24: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
25: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
26: Dovi-keuken.
24: Wij maken uw keuken in België.
27: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
28: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
29: Reken
28: op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
27: Proximus. Think possible.
30: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
31: Wat een bedwelmend festijn was dat hier, zeg, met Luc Steno. En het stopt nog niet, hè, vanmiddag. We blijven zomergas geven tot 8 uur met Radio 2 aan zee.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien Persman. De UGent heeft de Amerikaan Nathan Koffnes preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Koffnes zelf op X en wordt bevestigd door de universiteit. De schorsing komt er na de dood van de Brit Jason Arday, een professor aan de Universiteit van Cambridge. Koffnes beschuldigde hem van plagiaat. Arday nam door de aanhoudende druk ontslag en werd een week later dood thuis teruggevonden. Waarom Koffnes nu precies geschorst is, wilde UGent niet kwijt. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat het te vroeg is om al definitieve conclusies te trekken na de natuurbrand in de Hoge Venen. Maar er zijn zeker zaken die beter kunnen. De minister krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement, waar de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt over de natuurbrand en over hoe die ramp werd aangepakt.
1: Het is vandaag nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken uit een crisis die nog niet volledig achter ons ligt. Maar een aantal aandachtspunten en verbeterpunten tekenen zich nu al af. Die moeten we aangrijpen om onze risico's beter te identificeren, onze voorbereiding verder te versterken en onze nationale weerbaarheid verder uit te bouwen.
0: Minister Quintin werkt aan een nationaal actieplan voor de bestrijding van natuurbranden. Dat moet binnenkort klaar zijn. Bij de brand in de Hoge Venen is al 30 vierkante kilometer natuur verwoest. En ondanks de regen van de afgelopen dagen in Vlaanderen blijft code oranje voor droogte daar van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om spaarzaam om te gaan met het water. De huidige maatregelen gelden al sinds midden vorige maand. Een Roemeense F-16 heeft een varende drone geladen met explosieven onder vuur genomen. De drone bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee in Roemeense territoriale wateren. Een koopvaardijschip had de drone gezien. Het gasplatform in de Zwarte Zee maakt deel uit van een gigantisch aardgasproject dat wordt aangelegd. Van wie de drone was, is niet duidelijk. Maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen in de richting van Rusland. Hier en daar nog buien, met lokaal ook kans op onweer. Temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen, maar van

0: Ik kruiste Luc Steno daarnet toen hij van het podium afkwam hier. En het eerste dat hij tegen mij zei was... Zeg, wat is dat met die tiramisu van u? Ik zei, ja, dat is een dingetje. Dat is een dingetje. Ik had het ook met de woorden van Bryan Adams kunnen zeggen, Mirjam.
1: Inderdaad.
0: Can't stop this thing I started. Ik kan er niet genoeg van krijgen, dat is toch ongelooflijk? En er blijft niks aan mij plakken, dat is het net, hè? Dus laat maar komen. En die files ook, Mirjam. Zeg eens, waar staan ze?
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar komt een half uur bij. Naar Gent is dat een kwartier. R2 de ring richting Stabroek, ook een kwartier vanaf Beveren. Naar Antwerpen op de E17, 10 minuten bij Kortrijk. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Verder vanaf parkeerterrein in Kruijbeke ook een kwartier. A12 vanaf Waartselaar, 15 minuten. E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, een 25 minuten. Een kwartier vanaf Ranst en een dikke 20 minuten vanaf Antwerpenhaven op de A12. En 16 naar Willebroek. Ook alweer 20 minuten door te werken in Temse. En dan voor Brussel op de buitenring. Een half uur vier golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Grootbijgaarde en Tervuren. En ook nog eens tussen Oudergem en Groenendaal. En dan naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum ook een kwartier. Komt door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Maar verder vooral beperkte vertragingen.
0: Er is vandaag ook nieuws over ex-rode duivel Eden Hazard. Die is onverwachts teruggekeerd naar Chelsea. Maar niet om te voetballen, maar om de fanshop te bezoeken van de club. Om daar de nieuwe truitjes te kopen voor zijn kinderen. En hij heeft er een grappige video van gemaakt waarin je hem ziet met een kap over zijn hoofd. Zo gaat hij binnen en vraagt zich dan af of ze hem zouden herkennen. En of ze korting hebben voor legendes. Dat vraagt hij dan aan het personeel. Dat is wel grappig. Ik was wel even geschrokken toen ik de titel van dit nieuwsbericht zag op mijn telefoon. Ik was wel aan het scrollen, ja, en ik had alleen maar de eerste regel gelezen. En die luidt als volgt. Eden

Hazard slaat personeel met... En ik dacht van, wat? Heeft Eden Hazard personeel geslagen? In de fanshop van Chelsea? En dan pas, toen ik verder naar beneden scrolde, kwam er Eden Hazard slaat personeel met verstomming. Ja. Ah ja. Dat is niet erg, hè, als je daar iemand mee slaat met verstomming. Elke dag telt voor twee. Zou jij met verstomming geslagen zijn, mocht Wim Soetaar VRT Zomerhit winnen dit jaar? Ik wel, want hij is niet genomineerd namelijk. Maar hij komt hier vrijdag wel live bij Radio 2 aan zee. En we zullen dan ook zeker dit horen.

Miles Smith, Stay. Mag er dus nog een beetje langer blijven. Ons Radio 2 ballenbad is open. Je kan hier prachtige foto's nemen. Of kroketten zoeken. Met de Hallo Krokettenwedstrijd van Catnet. Die gaan straks om 6:30 ook weer uitzenden van hieruit.

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil onder?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Radio 2.

Ja, dat is moeilijk dan, hè. Wat een dilemma. Ik kan niet met hem, ook niet zonder jou. Line de Douw en Jaap Reesema. En dit is ook leuk. Ja, Destiny's Child.

Destiny's Child, Independent Women. Ja, en Prins Gabriel wordt ook al groot. Hè. Vandaag 23 jaar en heb je de foto's gezien? We hadden het vanochtend ook al over hier op Radio 2. 4 nieuwe foto's heeft het paleis gedeeld van de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde. En niet aan het paleis, nee. Hoog in de Alpen, tijdens een alpine stage. Mooie foto's. Wat gaan wij nog doen hier bij Radio 2 aan zee? Wel, we hebben natuurlijk Lisa Lewis bij ons. En ze gaat Scott meenemen. Ja, het wordt de eerste keer van Scott op de radio. Hoop ik toch. Ik weet niet of ze haar baby al een microfoon wil geven. We gaan proberen in ieder geval. En we hebben het ook nog over een hockeyclub in Beveren die boos is. Waarom? Dat hoor je zo. Maar het heeft met vleermuizen te maken. En ja, morgen start mijn weekend al. En ik ben iets van plan, maar nu ik het radionieuws heb gehoord vanmiddag, twijfel of ik het zou wel zou doen. Hey, hey. Wat zou dat zijn?

0: streel. Zijn goed binnengekomen, Kleymans en Van Geel. Goed gehoord.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En nu even luisteren naar het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemiddag, het VRT-nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. De Universiteit van Gent schorst de omstreden Amerikaanse medewerker Nathan Coffness na uitspraken over een zwarte Cambridge-professor die intussen overleden is. Coffness had die man beschuldigd van plagiaat. Er volgde op die uitspraken een mediastorm en de zwarte professor nam ontslag. Een week later werd hij dood teruggevonden. Zijn familie zegt dat de aanhoudende druk hem te veel werd. De UGent opent nu een tuchtprocedure tegen Coffness. De aanstelling van de Amerikaanse onderzoeker is al langer omstreden, want hij is onder meer een uitgesproken tegenstander van het gelijke kansenbeleid van de universiteit. Defensie investeert ruim 5 miljoen euro in een nieuw wapenmagazijn in de kazerne van Burgt, een deelgemeente van Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht. Het leger zal er ook transmissiemiddelen en ander gevoelig militair materieel onderhouden. De investering is belangrijk voor het Waasland, onder meer voor extra jobs. Want Defensie wil er de komende jaren verder uitbreiden. Zo komen er ook weer militaire activiteiten in Fort Sint-Marie en Westakkers in Sint-Niklaas. Hockeyclub Beveren trekt samen met het gemeentebestuur naar de rechter omdat het de verlichting van het hockeyveld dat ze huren in deelgemeente Verrebroek niet mag gebruiken. Als de lampen toch aangaan, riskeert de club naar eigen zeggen een dwangsom van 10.000 euro per keer door een maatregel van het agentschap Natuur en Bos om vleermuizen daar te beschermen. Daardoor komen vanaf september de avondtrainingen in de problemen, zegt voorzitter van de hockeyclub Steven Klaus.
4: We starten nu in kort geding een procedure op dat we op de avondmomenten vanaf deze weken 8:30 tot 10:00 en de weken nadien vroeger en vroeger onze jeugd niet kunnen laten trainen. We hebben ook voor gezorgd dat het gewoon ook voorlopig niet kan aangaan door de schakelaar letterlijk uit te zetten. Om ook te vermijden dat het per ongeluk aanschiet of dat iemand die het niet weet per ongeluk op de knop duwt.
3: Natuur en Bos reageert dat het hockeyveld niet de nodige vergunningen heeft en er vorig jaar ongunstig advies was voor een regularisatie, omdat er geen oplossing was gevonden voor de felle verlichting langs het veld. En in het voetbal speelt KA Gent vanavond voor een plek in de groepsfase van de Conference League. De ploeg van trainer Rick de Mil moet in 2 wedstrijden zien te winnen van Hibernian uit Schotland. En dat is toch een sterke ploeg, zegt hij.
5: Een stevige tegenstander. Een tegenstander die eigenlijk een beetje de combinatie is tussen Cherkasy en Göteborg. Een team die dus met andere woorden heel veel intensiteit brengt. Die zeer compact staat en aan de andere kant ook goed kan voetballen. Het is de laatste ronde voor de groepsfase. Dus het is ook logisch dat je tegen de beste tegenstander tot nu toe uitkomt.
3: De aftrap wordt vanavond gegeven om 8:30. Volgende week is er dan de terugwedstrijd. Het weer, dat is zon, wolken, mogelijk wat regen rond de 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het meestal droog met nog een graad of 13. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.

0: Ik heb dat ook al vaak gezegd hoor, deze zomer. Er is geen plaats waar ik liever zou zijn dan hier, in deze radiostudio met zicht op het strand. En op al die gelukkige vakantieluisteraars die hier af en toe ook eens binnenwippen. Doe gerust, even kijken waar de files staan. Mirjam, jij weet dat.
1: Ja, op de Antwerpse ring bijvoorbeeld richting Nederland, daar komt 50 minuten bij. Naar Gent is dat maar een kwartier. R2 de ring richting Stabroek ook maar 10 minuutjes nog vanaf Beveren. Dan naar Antwerpen, 20 minuten vanaf Melselen, vanaf parkeerterrein in Kruijbeke en vanaf Schelle op de A12. Een half uur tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, ook vanaf Herentals-Oost en vanaf Antwerpenhaven op de A12. En 16 naar Willebroek, 25 minuten aan de Werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring komt er ook bijna een half uur bij tussen Anderlecht en Tervuren. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Berthem een kwartier komt door een defecte vrachtwagen op de Spitsstrook. Dan naar Lummen op de E314, 20 minuten filegolven tussen Heverlee en Aarschot. En verder vooral beperkte vertragingen.
0: En straks een hockeyclub uit Beveren die met de handen in het haar zit. Wat is er aan de hand? Je hoort het straks.
2: De sfeer is er al.
3: Nu nog de zomerhits.
4: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met zomerhit. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
5: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
6: Radio 2.

0: Er heerst hier ook wel zo'n halleluja-gevoel aan de kust. Want de zon schijnt weer. Na de vele regen van gisteren en ook deze voormiddag. Goed hoor, dankjewel Dr. Alban. En ik heb een boze hockeyclub uit Beveren aan de lijn. Of eerder radeloos dan boos, denk ik. Dag Steven Kous.
1: Hey, goedemiddag.
0: Voorzitter van de hockeyclub Beveren. Een grote club, hè? Hoeveel leden hebben jullie?
1: Wij zitten eind vorig seizoen geëindigd op rond de 270 leden.
0: Ja, en wat is het probleem daar?
1: Wat is het probleem? Wij starten ons hockeyseizoen normaal gezien deze week ook met onze stage. Dat is overdag en vanaf volgende week met de avondwerking. En wij mogen door een beveiligingsmaatregel vanuit het agentschap Natuur en Bos op dit moment onze LED-verlichting niet aansteken. Tussen 15 maart en tussen eind oktober. Dus in de volledige werking van ons hockeyseizoen.
0: En ja, dat is natuurlijk nefast, want het wordt steeds vroeger donker en jullie hebben licht nodig. Maar waarom moet het licht dan uit bij jullie? Of mag het niet aan?
1: In de buurt van het hockeyterrein, dat al reeds jaar en dag een recreatief terrein is, zijn er vleermuizen in de omgeving en die zouden door de bundels op de lichtstralen gehinderd worden in hun vrij bewegen.
0: Ja, dus het zou de vleermuizen kunnen storen, maar die zijn daar toch al langer, die vleermuizen, denk ik, dan dit seizoen, hè?
1: Ja, voor ons aspect is effectief zo dat de site waarop wij zitten is al sinds jaren en dag, sinds de vorige eeuw ook al. In de jaren 60 was er al voetbal, in de jaren 90 was er ook actief voetbal met vorige verlichting. En sinds 4 jaar zitten wij op die site nu met nieuwe verlichting, dus een volledige LED-verlichting, allemaal modern. En we zijn al 4 jaar aan de slag zonder enig probleem. Al 4 jaar dat we daar trainen, al 4 jaar in het donker aan het spelen met de verlichting aan.
0: Ja.
1: En sinds het nieuwe seizoen nu lukt dat niet meer.
0: Lukt dat niet meer. En als jullie toch het licht zouden aansteken, dan riskeren jullie een boete, neem ik aan. En serieuze boetes, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Voor een middelgrote club proberen wij te zorgen dat we zo laagdrempelig mogelijk zijn, ook financieel. We zijn een gezonde club. Maar er is op dit moment een dwangsom van 10.000 euro die ons boven het hoofd hangt per vaststelling. Met een max van 500.000.
0: Amai, opletten dat niemand per ongeluk tegen de lichtschakelaar leunt. Want ik kan gauw oplopen. Maar 10.000 euro. Maar die vleermuizen. Ja, blijkbaar is dat daar een brede waterloop ook bij jullie. Waar de vleermuizen gebruik van maken om zich te oriënteren. Het is een soort van vlieg- en fourageerroute ook voor die vleermuizen. Daar is ook al een vleermuizenbunker gebouwd. Dus die zijn blijkbaar wel heel erg belangrijk. Maar ja, wat kunnen jullie nu doen? Hoe gaan jullie dit oplossen daar? Want ja, ik kan me voorstellen dat de vleermuizen zijn belangrijk, maar jullie hobby ook, hè?
1: Ja, ik denk dat we sowieso iedereen wel eens uitnodigen om bij ons op het terrein te komen. Wij zijn effectief een gebied dat vlak naast de haven ligt. Dus er is eigenlijk al heel veel verlichting rondom ons clubterrein. Dus voor ons is het ook wel bijzonder dat dan specifiek ons stukje dan voor een probleem zou zorgen.
0: Ik denk de vraag is, wie was daar eerst? De vleermuizen, ja. of de sport? Toch?
1: Ja, voor ons is het een beetje een kip of het ei. En in de ideale wereld kan mensen natuur naast elkaar leven.
0: Ja.
1: En op je vraag van hoe we het oplossen, wij proberen hopelijk uit te kijken dat het opgelost geraakt zonder dat er veranderingen moeten zijn nu.
0: Misschien vroeger beginnen? Of zijn er geen alternatieven om uit te wijken of zo?
1: Nee, wij zijn als... Uiteindelijk hockey is een populaire sport, maar het is geen sport waar iedereen om de kerk door kennis van heeft. Dus wij hebben heel hard nood aan onze vrijwilligers.
0: Ja.
1: En al onze trainingen zijn volledig opgebouwd rond die mensen. Ja. En als mensen werken of studeren.
0: Ik ben benieuwd hoe het daar gaat opgelost worden, want ik weet ook niet goed welke kant ik moet kiezen. Team Vleermuis of Team Hockeyclub? Het is moeilijk. Maar ik weet wel welk lied...
1: Het zou eigenlijk geen wedstrijd mogen zijn.
0: Eigenlijk niet, hè. Enfin, maar ik weet wel welk lied we kunnen draaien dat past bij dit probleem, Steven.
1: Ik ben benieuwd.
0: Licht uit van Opposit. Daar dachten wij aan.
1: Voilà, fantastisch. Okay.
0: Veel succes daar. Dag, Steven.
1: Dankjewel. Goedjes.

0: licht uit en het vleermuisbeest naar buiten. Ja, tering lekker om nog eens terug te horen hier. De opposites. Dag Sabine.
1: Hey, dag David.
0: Ja, de zon op ons gezicht vandaag hier aan de kust, hè? Leuk hoor.
1: Ja, dat ook. Ja. Maar ook wolken, hè?
0: Wolken ook, ja, maar die storen, ja. Ze storen niet hier.
1: Ja, ze storen niet hier. Er ook geen bui gezien.
0: Niks, jong. Niks, ja, ik heb niks gezien.
1: Leugenaar.
0: Alleen vanochtend, ja, vanochtend onderweg naar hier, ja, zo wat grijs. Zo.
1: Ja, ja, ja, maar ja, in elk geval, de buien zijn er nog wel, hoor, verspreid over het land. En er zitten nog een paar stevige tussen. Dus de komende uren moeten we daar toch nog wel rekening mee houden. In het begin van de avond in het binnenland nog hier en daar een bui, al dan niet met een donderslag. En dan in de loop van de nacht eigenlijk verdwijnen de buien en wordt het droog en zelfs bijna vrijwel helder of licht bewolkt. Behalve aan zee. Want aan zee blijft het wisselvallig met kans op nog een bui en een donderslag. Temperaturen van 10 graden in Hoog-België tot 13 of 14 graden in het centrum van het land en 15 graden voor de kuststreek. En de wind die gaat luwen. Dan morgen starten we met zon, maar aan zee zullen er al gauw buien zijn en die trekken dan naar het binnenland. Die trekken het binnenland in, die worden talrijker, die worden ook intenser. Er kan een donderslag bij horen. Dus op en top wisselvallig weer. Met temperaturen van 18 graden in de Ardennen en aan de kust tot 22 graden in het binnenland. En nog meer wisselvallig weer voor zaterdag. Dus ook dan kan er al eens een bui vallen, misschien lokaal met een donderslag. In de loop van de dag krijgen we dus opnieuw meer stapelwolken. En temperaturen tot zo'n 20 graden. Zondag en maandag stijgt de luchtdruk en dat betekent grotendeels droog weer. Zondag met af en toe nog een paar wolkenvelden. Maandag ronduit zonnig en ook warmer. Temperaturen zondag al warmer tot 22 graden en dan maandag tot 24 graden. Het kan nog warmer, dinsdag en woensdag zelfs zomerse warmte, maar dan gaan we opnieuw naar het wisselvallige met kans op buien of onweer.
0: Oké, we hebben die mogelijkse donderslag hier aan de kust vanavond ook al een naam gegeven. Die heet Lisa Lewis. Ja.
1: Mooi zo.
0: Ze zal knallen om 7:30 live bij Radio 2 aan Zee. Dankjewel Sabine, tot de volgende. Ciao.
1: Doei.

Owner of Lonely Heart van Yes. En je moet ons geen hartjes geven in de Radio 2-app. No, no, no, no. Wel op VRT Max. Als je daar het Radio 2-kanaal kiest, dan zie je helemaal rechts een hartje. Klik daarop, dan kan je ons volgen. Blijf je ook perfect op de hoogte van wat we hier allemaal doen. En zie je Kim misschien in de Noordzee zwemmen binnenkort.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
0: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
0: Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
2: Of maar gezekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Veel meer.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Als in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
12: Mama, mag ik op de hotspot?
13: VRT Max. Maak elk moment de max.
14: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
15: Nog tot dinsdag 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram volle van. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
16: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
17: Ik heb iets gehoord vanmiddag in het radionieuws dat mij wel een beetje heeft doen twijfelen over mijn weekendplannen. En ik denk dat ik niet de enige ben die wat zal moeten opletten.
18: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
17: Waarvoor dan precies, dat hoor je straks nog.
19: Het is 5:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Peijersman. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wordt in het parlement op de rooster gelegd over de natuurbrand in de Hoge Venen. De UGent schorst de omstreden filosoof Nathan Kovness. En in Kiewiet in Hasselt begint Pukkelpop, het laatste grote zomerfestival. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurbrand zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Het parlement komt op dit moment vervroegd bijeen over de aanpak van de ramp. Uitleg door Benedict Coussement.
20: Ja, we zullen moeten leren uit deze crisis, maar minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was.
21: Ik hoor zeggen dat België niet voorbereid zou zijn geweest op een natuurbrand van deze omvang. Dat beeld wil ik toch corrigeren met de feiten.
20: Een aantal zaken kunnen beter, maar het is te vroeg om nu al conclusies te trekken.
21: Een crisis van deze omvang moeten we dan ook aangrijpen om kritisch te kijken naar wat goed heeft gewerkt, waar we ons kunnen verbeteren en vooral hoe we ons beter kunnen voorbereiden op de risico's van morgen.
20: Maar bij de oppositie toch wel vragen over de aanpak. Ortwin de Poortere van Vlaams Belang.
22: Wat wel ter discussie mag staan in dit parlement, dat is of de overheid voldoende voorbereid was, of er voldoende snel en met de juiste middelen het terrein heeft opgestuurd.
20: Volgens Groen is deze regering niet bezig met klimaatverandering. Axel Weitz van Meerderheidspartij Vooruit spreekt hem niet tegen.
23: Sommige partijen steken hun kop in het zand en willen niet praten over de klimaatcrisis.
20: Ook het Waals parlement komt vervroegd samen om de brand in de Hoge Venen te bespreken. De spoedzitting komt er volgende week woensdag op vraag van de Waalse oppositie. Minister-president Dolimon zal er vragen beantwoorden van de parlementsleden. De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Kovness preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Kovness zelf op X en wordt bevestigd door de universiteit. Thijs Nijrink, waarom doet de UGent dat?
24: Waarom precies, dat wil de universiteit niet kwijt, maar het is heel waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Ardai. Dat is een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Kovness had hem van plagiaat beschuldigd. Ardai werd door Cambridge geschorst in afwachting van een onderzoek, maar hij nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Opvallend, Kovness werkte ooit zelf ook aan Cambridge, maar werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Want hij staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd Kovness aangesteld aan de UGent, ondanks protest daartegen. Over zijn schorsing schrijft Kovness zelf op X dat hij onderzocht wordt vanwege discriminatie van Ardai.
20: Dankjewel, Thijs. Een Nederlander heeft van de rechtbank in Tongeren in Limburg 7 jaar gevangenis gekregen, omdat hij zijn toenmalige vriendin dagenlang heeft gefolterd. 2 jaar geleden kreeg het koppel ruzie, omdat hij haar ervan verdacht dat ze een relatie had met een collega. Hij sloeg zijn vriendin, gooide haar van de trap en schoot met een revolver in haar arm. Dat duurde 4 dagen lang. De man die als buitenwipper werkte in onder meer de Hasselse club Versus moet nu onmiddellijk 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man die op de hoogte was maar niet ingreep krijgt een jaar celstraf.

0: Ja, heel mooi. Ik ben heel excited om hier te zijn. Ik vind Pukkelpop speciaal omdat er zo verschillende leeftijden zijn. Dit is echt iedereen een beetje, dus dat maakt het wel leuk.
1: Om 6 uur begint het volledige festivalprogramma. Pukkelpop duurt nog tot zondagnacht. Een Roemeense F-16 heeft een varende drone geladen met explosieven onder vuur genomen. De drone bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee, in Roemeense territoriale wateren. Een koopvaardijschip had de drone gezien. Het gasplatform in de Zwarte Zee maakt deel uit van een gigantisch aardgasproject dat wordt aangelegd. Van wie de drone was, is niet duidelijk, maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen allebei in de richting van Rusland. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal is Anderlecht aan zijn heenwedstrijd tegen Kairat Almaty uit Kazachstan begonnen. Het is de verste Europese verplaatsing ooit voor een Belgische ploeg. Na enkele minuten staat het al 0-1 voor Anderlecht. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Het wordt dan maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien. Vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Dit nieuws begon met de spoedzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken over de natuurbrand in de Hoge Venen. Minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was en kondigt een nationaal actieplan aan om natuurbranden te bestrijden. Meer daarover lees je ook op vrtnieuws.be.
2: Radio 2 aan zee.
3: David van Ottegem.
4: Welkom in onze territoriale radiowateren. Een hele zomerhitvloot komt hier nog voorbij. Er zijn nog 19 artiesten aan boord. Maar daar zullen er na zaterdag maar 10 meer van overblijven. Jij beslist wie. Via VRT Max klik gewoon op zomerhit. En kies daar jouw 3 favorieten. Hier bij ons nu op de radio, Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy.

0: zou die Annie daarop gereageerd hebben toen ze deze boodschap hoorde? Dat vraag ik me nu al jaren af. Is daar nooit een vervolg op gemaakt op dit nummer? Ik weet niet. Waar staan de files, Mirjam? Tell it to our face.
1: Die staan op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 40 minuten bij. Naar Gent is dat nog een kwartier. 20 minuten naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Vanaf Schedde op de A12. Vanaf Massenhoven op de E313. En vanaf Antwerpenhaven op de A12. En dan nog een half uur op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En 16 naar Willebroek ook een half uur door de Werken in Temse. En dan voor de buitenring rond Brussel een dik half uur Fiedegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En verder ook nog 10 minuten tussen Vorst en Halle. Op de binnenring 25 minuten tussen Anderlecht en Ter Vuren en nog eens zoveel tussen Oudergem en Groenendaal. Naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en Bertem. Een kwartier, er staat een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Naar Lummen op de E314 ook een kwartier filegolven tussen Heverlee en Aarschot. Naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier, komt daardoor de werken, maar ook een defect voertuig. Naar Bergen op de E42 tussen Spie en Fleurus ook 3 kwartier en verder vooral beperkte vertragingen.
0: Radio 2. Morgen start mijn weekend al. Joepie! En ik was van plan om eens naar Ewaï te gaan in de provincie Luik. Daar in de buurt is de enige bergrivier min of meer die naamwaardig in ons land, de Neng Lispo. Kan je prachtige wandelingen maken. DJ Benjamin zit daar ook vaak trouwens. Maar wat hoor ik nu vanmiddag in het radionieuws? Dat precies daar nu de eerste tijgermug van het jaar is gesignaleerd. Oh. Op nog 3 andere locaties ook, in Vlaanderen dan. Maar ja, wat moet ik nu doen, Mirjam? Moet mij dat nu tegenhouden, zo'n tijgermug?
1: Nee, ik zou gaan. Ja? Speel je goed in met iets tegen muggen en zo. En, het is heel mooi, dus je moet zeker gaan.
0: Cianciano zegt wel dat die gevaarlijke virussen kunnen overbrengen. Stel je voor, dan kom ik hier maandag terug. Dan kom ik hier maandag terug met een gevaarlijk tropisch virus. Besmet ik al die finalisten van VRT Zomerhit. En moeten we de trofee aan Hugo Sigal geven?
1: Dat is ook goed.
0: Trouwens, ik heb de voorpagina van Dag Allemaal met Hugo wat aangepast. Hè? Want ik heb mijn buik helemaal nog niet vol. Bekijk het op mijn Instagram, daar staat het allemaal. Radio
2: 2. Elke dag telt voor 2.
0: Oké, ja, maar wat te doen? Wat te doen tegen de tijgermug? Ik probeer het vanmiddag nog uit te zoeken hier. Morning light is falling on your sweater.

Zou die ook doorgaan naar de finale? Zou mooi zijn, zo'n jonge nieuwkomer. Bas Serra is de naam. Komende zondag maken we de 10 finalisten bekend van VRT Zomerhit hier op Radio 2 tussen 1 en 4. En jij kan daar een rol in spelen. Je kan samen met Niels, Siska en Zita de finalisten komen opgraven hier in Blankenbergen. Als jij een kistje kan opgraven uit het zand met een naam van een finalist, zit daar ook meteen een VIP zomerduo ticket in voor de finale van 29 augustus. Dan mag je in de Golden Circle staan, helemaal vooraan, om die finalisten van super dichtbij aan het werk te kunnen zien. Dus kom mee de finalisten van Zomerhit uitgraven zondag tussen 1 en 4 hier aan de pier op het strand bij Radio 2 aan zee. En even terug nu naar de zomer van Oyalele. Oh ja, die bloedhete zomer inderdaad.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Elke dag telt voor twee.

0: kon je zeker ook van begin tot einde meezingen. Dat hebben wij hier toch gedaan bij Radio 2 aan Zee. Adele, Rolling in the Deep. En ja, ik wil morgen gaan wandelen in EY, in Luik. Maar nu zag ik dat daar een van de eerste tijgermuggen van het jaar gespot zijn. Goedemiddag, insectenexpert Peter Berks.
1: Goedemiddag, David.
0: Ik weet niet wat ik moet doen, Peter.
1: Gewoon gaan wandelen, hoor.
0: Toch? Ja,
1: want ja,
0: ik hoorde dat vanmiddag in het nieuws. En ja, ik was al langer van plan, van begin van de week al. Ik dacht van ja, ik heb toch een lang weekend, ik ga eens lekker wandelen. En dan hoor ik dat daar nu net, een van de eerste vier, hè, want er zijn er vier gespot. Drie andere in Vlaanderen en één dus daar in de buurt van Luik. En, maar ja. Je zou toch gaan, ja.
1: Ja, kijk, in eerste plaats, het zijn er vier over een heel land tot nu toe.
0: De kans
1: is niet
0: klein,
1: dat je daar al wolken tijgermuggen gaat tegenkomen. Dus de kans dat je er een gaat zien gaat nog altijd vrij beperkt zijn. Niet nul, dat zeg ik niet. Hè? Mm. Maar de kans is tot nu toe nog altijd vrij klein. Er zijn al een aantal jaren tijgermuggen gespot in België. En dat wisselt elk jaar het ene jaar wat meer dan het ander. Maar we hebben nog niet indicaties dat het hier al in grote getalen is.
0: Gelukkig. Ja, want dus, ik hoor zo van tropische ziektes en allemaal en virussen. Ik moet dat toch niet weten.
1: Ja. Dat is eigenlijk de grote bezorgdheid als tijgermuggen naar hier komen. Daar zitten een aantal vrij gemene ziektes aan die beesten kunnen overdragen. Daar zit dengue in, gele koorts. Chikungunya, Zika, dat zijn allemaal zo de meest bekende. Maar het zijn er ongeveer 20 virussen die dieren kunnen overdragen.
0: Oef, ja.
1: Dan nog eens, niet elke tijgermug is een besmette mug. Hè? Dat ook nog eens. Dus zelfs als je er hier, zal ik maar zeggen, er een stuk of 10 zou tegenkomen, dan moet het ook weer lukken dat ze ook alle 10 weer allemaal besmet zijn.
0: Ik snap het.
1: Dat is niet zo
0: Mocht ik nu toch voorbereidingen willen treffen, maar ik ben al gerustgesteld door Peter, maar stel, wat kan ik nu het beste doen?
1: Wel, als je echt helemaal geen risico wil lopen, dan draag je best kledij met lang, hè, dus een lange broek, lange mouwen. Maar ja, goed, in deze tijd van het jaar is dat natuurlijk ook niet altijd zo prettig, hè. En nu valt de temperatuur dan mee, maar als ik u dat 2 weken geleden had gezegd, bij 35, 36 graden,
0: nee,
1: lange mouwen, lange broek. Wat je kan doen is insectenwerende spray, hè, DEET. Hè.
0: DEET,
1: en,
0: ja.
1: En dan pak je best, de tropische versie. Daar zit iets meer, de concentratie van DEET is daar hoger dan in het normale.
0: Ja.
1: En dan ben je al iets beter beschermd. En dat, je moet dus op de fles kijken, dan moet je om de zoveel uren wel terug vernieuwen.
0: Okay,
1: je terug moet insmeren.
0: Ja, maar dat gaan we doen. Zeg maar, Peter, hoe lang gaat dat liedje van die tijgermug nog blijven duren? Want dat is elk jaar hetzelfde. ik ben dat eigenlijk kotsbeu. Ik weet niet.
1: Ik ben nu al beu. Wel, you're in for a surprise, want volgens mij gaan ze niet meer weggaan, dat denk ik.
0: Okay.
1: Ja, dat is het probleem. Ook dit is klimaatverandering. Hè. Ze zitten al een aantal jaren in Zuid-Europa. Dat komt met goederentransport, maar ook met reizigers mee. Hè, want oorspronkelijk komt ze uit de Aziatische delen. En dat is het feit dat wij overal ter wereld overal naartoe kunnen vliegen en varen.
0: Dan
1: brengen wij van alles mee.
0: Dat is de keerzijde van de medaille, inderdaad. We gaan ermee leren.
1: Dat is de keerzijde van de medaille, inderdaad. Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Dankjewel, insectenkenner Peter Berks.
1: Heel
0: nog
1: graag
0: een
1: gedaan.
0: Prettige avond ook voor u.
1: Dag. Ja, voor jou ook.
0: Oké, ik weet het dus. Gewoon gaan met die banaan naar Luik.

0: Elisa is in Wustwezel aan het luisteren. Zij vindt ook dat ik geen drama moet maken van één tijgermug. Doe dat maar gewoon. Ja, dan ben ik ook van plan. Je hoorde Somber trouwens met Homewrecker hier.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: We gaan geen olifant van een mug maken. Nieuws uit je buurt nu.
3: Goedenavond, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. De Universiteit van Gent schorst de omstreden Amerikaanse medewerker Nathan Coveness. Die had een zwarte professor aan Cambridge beschuldigd van plagiaat. Er volgde een mediastorm en de man werd een week later dood teruggevonden. Zijn familie zegt dat de aanhoudende druk hem te veel werd. De UGent opent nu een tuchtprocedure tegen Coveness, die ook een uitgesproken tegenstander is van het gelijke kansenbeleid van de UGent. In Lokeren kunnen inwoners voortaan anoniem doorgeven waar en wanneer ze zich onveilig voelen of te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Ze kunnen dat melden op het platform Safer Cities van Plan International. Die meldingen worden dan gebruikt om safety walks te organiseren, wandelingen, waarbij onder meer meisjes, holibies en transgenders de plekken tonen waar ze dat grensoverschrijdend gedrag ervaren. Want dat kan er ook echt iets aan veranderen, zegt Wouter Stes van Plan International.
4: Dan komen tot de aanbevelingen van de inwoners tot het lokaal bestuur. En daar zit hem voor ons echt de kern, dat de lokale besturen daarmee aan de slag gaan. Dus dat zij zowel op vlak van preventie, als op vlak van handhavingsbeleid, op vlak van participatie van doelgroepen, op vlak van beschermingsmechanismen, er echt voor zorgen dat op alle vlakken de publieke ruimte veiliger en inclusiever kan worden.
3: Het platform bestaat ook in Sint-Niklaas en in Gent, waar in 2021 ruim 1000 meldingen waren. Defensie investeert ruim 5 miljoen euro in een nieuw wapenmagazijn in de kazerne van Burgt. Er zal ook ander gevoelig militair materieel worden onderhouden. Het gebouw wordt zo'n 1300 vierkante meter groot en moet er vooral verouderde gebouwen vervangen. De investering is ook belangrijk voor extra jobs in het Waasland. Defensie breidt er de komende jaren ook verder uit met militaire activiteiten in Fort Sint-Marie en in Westakkers in Sint-Niklaas. De Nederlandse Charlotte Kool heeft de grote prijs Lucien van Impe gewonnen. Dat is een wielerwedstrijd met start en aankomst in Erpenmeere. Kool won in de spurt voor haar landgenoten Lucinda Brandt en Babette van der Wolf. En KAA Gent voetbalt vanavond voor een plek in de groepsfase van de Conference League tegen Hibernian uit Schotland. En dat is een sterke ploeg, zegt trainer Rick de Mil. Dus AA Gent moet zeker op zijn hoede zijn.
5: Jong geweld en een paar hele goede ervaren spelers. Je ziet heel veel dynamiek, zeer veel intensiteit. Ze hebben verschillende kwaliteiten. Het is ook niet voor niets dat ze tegen Glasgow Rangers winnen, op Glasgow Rangers. Wij zijn ook groeiende, wij zijn ook aan het verbeteren, week na week. En dus ik denk, als wij nog een stap vooruit kunnen zetten en ons beste niveau halen, dat er ook daar kansen liggen.
3: Vanavond en vannacht blijft het meestal droog weer, nog een graad of 13. Morgen en zaterdag wisselvallig, kans op regen rond de 21 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2.
6: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: En tijd voor een tegenstelling nu.
2: VRT Radio 2.
0: Maar tegengestelden trekken elkaar aan. Dat is toch de filosofie van Paula Abdul. Goedemiddag.

0: Ze heeft dit jaar een succesvol gastoptreden gehad in American Idol. En de fans willen haar natuurlijk permanent in een juryrol zien. Dus ze doen ze nog altijd heel erg goed, precies. Opposites attract. Ik zie onszelf ook een beetje als opposites, Mirjam.
1: Ah ja?
0: Ik aan het strand, jij in het binnenland.
1: Ja.
0: Dat telt toch ook als opposites.
1: Dat is waar.
0: But we attract, we zitten samen in één uitzending. En de files, die zijn wel ook voor jou.
1: Ja. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland moet je nog altijd 3 kwartier extra rekenen. Naar Gent is dat 1 kwartier. Ook 1 kwartier naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost. Verder 20 minuten vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Een dik half uur op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 1 kwartier vanaf Massenhoven op de E313 en 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Ook 20 minuten op de N16 naar Willebroek door de Werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel 1 half uur vierde golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring komt 40 minuten bij tussen Vorst en Oudergem. Naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en Bertem nog 10 minuutjes. Naar Nederland op de E314 20 minuten filegolven tussen Heverlee en Aarschot. Verderop ook nog 25 minuten ter hoogte van Genk. Naar Kortrijk een dik half uur op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Aken op de E40 bij Luik nog ruim 1 half uur door werken en verder vooral beperkte vertragingen.
0: Oké, dankjewel Mirjam.
2: Zit je met je voeten nog in het zand, maar met je hoofd al een beetje in september? Geen stress. Volgende week zijn Xavier Taverne en zijn team al terug met Win-Win.
3: School, werk, hobby's. September is veel en ook behoorlijk duur. Hoe kan je de kosten en de planning wat in de hand houden? Ik kom met plezier al een week vroeger terug uit vakantie om te helpen met een vlotte nieuwe start.
2: Win-Win. Vanaf volgende week elke dag om 9 uur op Radio 2.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Gewoon koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Go Yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Oh ja, man.
10: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit er al 1 kwartier aan het swipen of zo.
9: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
10: Ik hoef deze echt niet te weten.
9: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
10: Ik kan echt niet volgen.
9: Of maar jessekes voor de barbecue.
11: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
10: Doe eens naar rechts.
11: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
10: Oh, we hebben een match.
11: De dagelijkse kost-app.
12: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: Jullie zijn goed.
1: Radio 2 aan Zee met Bruno Mars. On my soul. En oh my god, wat komt er hier binnenlopen? Bram en Tuur en Glyn. Aangenaam?
2: Aangenaam.
1: En jullie hebben er net een marathon op zitten. Vertel eens.
2: We hebben dus zo net een marathon gelopen op de Zeedijk hier. En tussen de supermooie duinen. En wij zijn van plan om de komende 11 dagen elke dag een marathon te lopen in een andere provincie van België.
1: Ik zie het op jullie t-shirt staan ook. 11 marathons de Belgique staat erop. Hoe is deze eerste dan al verlopen?
3: Het is eigenlijk relatief heel goed gegaan. In het begin was ik heel souplesse aan het lopen. En de laatste 10 kilometer had ik een beetje spanning in mijn bovenbeen. Maar uiteindelijk heb ik ervan genoten. Plezier beleefd. Dus,
1: Maar ik zie het aan jullie gezicht, want jullie zien er totaal niet vermoeid uit. Hoe kan dat?
4: Ja, we zijn zeker niet onvermoeid hoor. Een marathon blijft een marathon. Mm. Maar ik denk dat we goed gegeten hebben. En we hebben ook niet alleen gelopen. Er zijn mensen die van in het begin een halve hebben meegelopen. En voilà.
1: Wat hebben jullie gegeten dan? Tiramisu?
4: Gegeten tiramisu, maar rijstpap en jellekes.
1: Oké, dat is ook sportvoeding uiteraard. Jullie moeten er nog 10 gaan. De komende 10 dagen dus elke dag een marathon. Dat is heel goed. Hebben jullie dan nog tijd om voor VRT Zomerhit te stemmen op jullie favorieten? Ja, ik zie knikken. Ja, wie mag er de trofee winnen voor jullie?
2: Van de Zomerhits? Geen flauw idee. Ik ga deze overlaten aan iemand anders.
1: Oké, de microfoon wordt doorgegeven.
4: Oei, maar nu moet ik eens nadenken. Is er iets van de Clouseau?
1: Nee.
4: Geen Clouseau er tussen dit jaar. Nee,
1: oké, ja. Ik stel voor dat jullie gewoon marathons blijven lopen en dan het muziekwerk aan ons overlaten. Veel succes nog, hè. Dag.

0: Waarom ruikt heel deze studio nu naar zweet? Zouden dat die marathonlopers geweest kunnen zijn? Ja, volgens mij wel.
1: Radio 2 aan zee.
2: David van Oudegem. Radio 2.
0: Eerder dit jaar zette hij de Lotto Arena in Antwerpen op zijn kop. Gisteravond mocht hij die energie hier aan de kust loslaten. Samuel Welten live bij Radio 2 aan zee. Ik zag je.

Samuel Welten, gisteravond bij Radio 2 aan Zee. Vanavond verwachten we niemand minder dan Lisa Lewis. Ah, dat gaat ook zo tof zijn. Die heeft ook zo'n geweldig goed zomernummer, hè. En dit is Jennifer Lopez.

Oh, ik krijg net in mijn oortje dat Lisa Lewis is aangekomen. Lisa, als je aan het luisteren bent, nog even geduld. We gaan de bareel voor je openmaken. We hebben hier twee luisteraars die komen binnen. Ja, Lisa Lewis staat te wachten. Geen probleem. Er zijn stewards onderweg om jou en Scott te begeleiden.

En dan is het jouw beurt straks om 19:30 om loud te gaan hier, dat weet je. Oh, ik ben zo blij dat ze er is. En er zijn ook al luisteraars die voor haar komen. Wees welkom. Radio 2 aan Zee tot 8:00 vanavond met Clouseau nu, inderdaad.

Volgens onze twee marathonlopers daarnet, Bram en Tuur, worden dit de winnaars van VRT Zomerhit dit jaar. Ja, toch tof om ook nog Vlamingen te ontmoeten die eens niks van Zomerhit afweten. Ze bestaan.

0: ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Je zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
0: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
0: Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
2: Of maar gezekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
5: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in schap.
3: Nog tot dinsdag. 1 plus 1 gratis op 1 kilo 200 gram Vollevan. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
6: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
7: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
7: Verveel me.
6: En je hebt vakanties met Ketnet.
9: Dit wordt echt geweldig.
10: Ad in Veros.
11: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
12: Natuurlijk.
11: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
13: Mama, mag ik op de hotspot?
14: VRT Max. Maak elk moment de max.
15: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
16: Welkom in ons feestpaleis en straks ook in het gekkenhuis van Madness. Our House staat ook nog in de playlist vanavond. En Oasis en jawel, ook Pommelien Thijs is erbij.
17: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
16: En Katrien met het nieuws nu.
18: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wordt in het parlement op de rooster gelegd over de natuurbrand in de Hoge Venen. De UGen schorst de omstreden filosoof Nathan Coffness en Jasper Philipsen in de tweede etappe van de Renewy Tour. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurramp zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Het parlement komt op dit moment vervroegd bijeen over de aanpak van die ramp. Benedict Coussement.
19: We zullen moeten leren uit deze crisis. Maar minister Quintin wil toch iets rechtzetten.
10: Ik hoor zeggen dat België niet voorbereid zou zijn geweest op een natuurbrand van deze omvang. Dat beeld wil ik toch corrigeren met de feiten.
19: Een aantal zaken kunnen beter, maar voor conclusies is het te vroeg.
10: Een crisis van deze omvang moeten we dan ook aangrijpen om kritisch te kijken naar wat goed heeft gewerkt en vooral hoe we ons beter kunnen voorbereiden op de risico's van morgen.
19: Maar volgens oppositiepartij Vlaams Belang liep de coördinatie mank, Ortwin de Poorteren.
3: Mij lijkt het, als er zoveel verschillende diensten op zoveel verschillende niveaus moeten samenwerken, dat er toch één iemand aan de top moet staan en moet kunnen beslissingen nemen. Zeker als men te maken heeft met een terrein die het provinciale overstijgt.
19: Anders wil weten of de commandostructuur wel duidelijk was. Arthur Orleans.
5: Dat je die vliegtuigen vanuit het buitenland vraagt. Is het logisch dat een gouverneur dat moet vragen? En dat dat niet onze minister van Binnenlandse Zaken is?
19: En voor Groen is deze regering niet bezig met de klimaatverandering.
18: Na 7 dagen lijkt de brand op de Hoge Venen intussen grotendeels onder controle. Blushelikopters en blusvliegtuigen hoeven daarom niet langer water te scheppen uit het meer van Buitgenbach. Het gemeentebestuur van Buitgenbach laat om die reden alle activiteiten, zoals watersporten, op en rond het meer weer toe. De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Coffness preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Coffness zelf op X en wordt ook bevestigd door de universiteit. Thijs Nijrink, waarom doet de UGent dat?
7: Waarom precies, dat wil de universiteit niet kwijt, maar het is heel waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Ardai. Dat is een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Coffness had hem van plagiaat beschuldigd. Ardai werd door Cambridge geschorst in afwachting van een onderzoek, maar hij nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Opvallend, Coffness werkte ooit zelf ook aan Cambridge, maar werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Want hij staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd Coffness aangesteld aan de UGent, ondanks protest daartegen. Over zijn schorsing schrijft Coffness zelf op X dat hij onderzocht wordt vanwege discriminatie van Ardai.
18: Dankjewel voor je toelichting, Thijs. Op het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt zijn een uur geleden de deuren geopend. Helene van der Beken wandelde met de eerste bezoekers de festivalweide op.
2: Bij deze is Pukkelpop 2026 open!
19: De eerste festivalgangers mogen de Pukkelpopweide op. In de Sunshine Club speelt de eerste DJ. Mensen komen hier voor tientallen artiesten op 8 grote podia.
4: Deftones.
12: Sarah Larsson.
20: We zijn hier voor de gezelligheid. New Wave en Roxy Dekker en Sarah Larsson.
21: Sarah Larsson en de drank.
22: Ja, de drank is toch wel mijn grootste speler, denk ik.
21: En een paar dames natuurlijk. Dat kan niet ontbreken.
19: Maar enkele uren geleden mochten Laura en haar zus als allereerste bezoeker het terrein op. Als speciale Pukkelpop-wens.
23: Ik wou het een keer zo leeg mogelijk zien, zonder dat het natuurlijk gedaan is.
19: En Thijs mocht de allereerste pint tappen.
24: Ik kan nog wel wat oefening gebruiken, maar was toch zeker niet slecht voor de beginner, denk ik. Smaakte gelijk de volgende 30 allemaal heel lekker.
19: Het feest duurt tot zondag, maar de sfeer zit er nu al in.
23: Het belangrijkste is elkaar. Je zweetje.
18: Sportwielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Renewy Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Wernschool. Philipsen is blij dat hij het werk van zijn team kon afmaken.
25: Oh ja, het was een hectische dag. Er was altijd mogelijkheid op waaiers, maar het was nooit echt, winst was nooit echt ideaal.

0: 0-2 van Ambroos, ook al na balverlies van de Kazakken. Na had Anderlecht de controle, de concentratie. Toen was er één keer een goede redding nodig van Kozemans op een goede knal van afstand van Jukola. Maar voor het over dus Anderlecht simpel tegen een heel zwak Kazaks elftal. Heer en meester tussendoor dus. Ik zei Ambroos voor de knappe 0-2 en op slag van rust. Intussen tegen 10 man dus ook nog Sikan met een kopbal. Weer op een corner van Ambroos 0-3. En zo lijkt het erop dat Anderlecht nu al na een kwart van de dubbele confrontatie bij wijze van spreken zijn schaapjes al op het droog heeft. 0-3 dus voor Anderlecht.
1: Dankjewel Peter. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien, maar vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Dit nieuws begon met de spoedzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken over de natuurbrand in de Hoge Venen. Minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was. Hij kondigt een nationaal actieplan aan om natuurbranden te bestrijden. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook nog vertragen vanavond op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 1 kwartier. Op de E17 25 minuten tussen Deerlijk en Waregem door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 20 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 35 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Havon 1 kwartier. Naar Hasselt op de E313 3 kwartier. Tussen Massenhoven en Herentals-West door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel dan een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette. En naar Leuven op de E40 tussen Everberg en Berthem, 10 minuten. Naar Nederland op de E314, 15 minuten file golven tussen Heverlee en Aarschot en een half uur bij Genk. Naar Kortrijk ook 3 kwartier op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden door een ongeval op de linkerrijstrook. En naar Aken op de E40 bij Luik een half uur of ruim een half uur door Werken. Verder zijn de beperkingen, zijn de vertragingen beperkt beter.
3: Radio 2. Radio 2 aan zee.
4: David van Ottegem.
2: Ja, de beperkingen die vertraagd zijn, dat zou misschien ook gaan. Radio 2 aan zee. Welkom in onze Sunshine Club in Blankenbergen. Je kan hier gewoon binnenkijken ook. Dus maakt niet uit waar je aan het luisteren bent op dit moment. Geniet ervan.

0: Het is hier weer een beetje tiramisu paradise geworden.
1: Ja, lekker.
0: Dankjewel. Vers gemaakt, hè. En je smaakt het? Hij had nog een beetje meer opgesteven mogen zijn. Maar we gaan het niet moeilijk doen. Hè. We gaan het niet. Een gekregen paard kijk je niet in de bek. Toch, dat klopt, hè?
1: Dat klopt.
0: Lisa Lou is bij ons vanavond. Ja. En het eerste dat we hier hoorden, ook uit het publiek. Amai, jij ziet er goed uit.
1: Oh, dank u, dank u.
0: Hoe kan dat? Want je bent toch pas bevallen?
1: 4 weken geleden, ja, 5 weken geleden bevallen. Ja. Maar heel hard getraind. Ik zeg het, ik sta al op het podium sinds vorige week bij de Jacques' jubileumshow in het Witte Paard. En ik had daar heel wat kostuums waar ik je terug in moest passen. En om de naaister niet extra kopzorgen te geven, heb ik maar een streng dieet gevolgd en voilà.
0: Oh, ja. En hoe zag dat dieet er dan uit?
1: Heel weinig eten, maar dat is eigenlijk niet goed, hè?
0: Nee, ja,
1: mijn man denkt
0: nu,
1: Lisa, je moet altijd gezond eten.
2: Ik ben daar echt tegen.
1: Ja, ik zie het. Ja, met mijn tiramisu. Maar jij mocht eten wat je wilde, David, toch?
0: Moest dat nu eigenlijk dat nu voor jouw neus zit op te doen?
1: Nee hoor. Nee.
0: Dat is goed. Zeg maar, proficiat met Scott.
1: Dank u.
0: Waar is hij trouwens?
1: Hij is onderweg, ja. Hij gaat even komen en ik zal hem er eens uitpakken. Is het goed?
0: Ah, dat is goed. We willen zijn radiodebuut hier
1: beleven. Ah, natuurlijk. Jawel. Hij is onderweg.
0: Je bent nog nooit op de radio geweest waarschijnlijk.
1: Nooit.
0: Komt er al iets uit? Nee. Ik bedoel, van voor? Of nee, van voor ook.
1: Van achter.
0: Maar van boven wil ik zeggen.
1: Veel wenen, hè. Allee, veel. Het valt mee. Eigenlijk mogen we niet klagen. Nee, zeker niet. Hij weent om te eten. En dit ziet eigenlijk. Ja, en dat hem af en toe krampjes heeft. Maar voor de rest is het een hele flinke baby.
0: Hij slaapt goed door en zo, want dat is altijd
1: Om de 3-4 uur moeten we pap geven. Dus dat hakt er wel in als je dan voor de rest de shows daarna ook nog hebt. En mijn man is al terug fulltime aan het werken. Maar buiten die papjes doet het eigenlijk heel goed.
0: Ja, wou je dat zo snel mogelijk weer aan de slag of zo? Ja. Had je niet liever zo nog wat langer thuis geweest?
1: Nee, omdat ik zeg het Witte Paard is echt mijn tweede thuis. En het jubileumjaar van Jacques wou ik ook niet missen. Dus ik denk, er is maar één oplossing. En dat is zo snel mogelijk terug op dat podium staan.
0: Dus je staat er inderdaad opnieuw. Want Evelien Canoot heeft jou
1: vervangen. Klopt. Ja, heeft mij 8 shows vervangen.
0: Ja.
1: De eerste 2 weekenden. Ja, en vanaf vorige week sta ik er dan terug.
0: Okay. En heeft Jacques Lafont ook Scott al even vastgevonden?
1: Al veel. Ja, en al veel pap gegeven. En als ze erbij is, heb ik niet veel kans om Scott zelf vast te nemen. Nee.
0: Ja. Hoe komt het dat jullie zo'n goede vriendinnen zijn al zo lang?
1: Ik denk dat ik kan daar geen uitleg op plakken of geen uitleg aan geven. Dat is iets dat organisch gegroeid is en wij voelen elkaar heel goed aan. En dat is heel fijn. Ik zeg het, dat is echt een bonnie voor mij. En zij zegt ook altijd dat ik een kleindochter ben. En nu zeker met Scott, dan een achterkleinkind. Dus dat is heel fijn. We horen elkaar heel veel. En ook op podium is dat heel vertrouwd. Ja.
0: Nu in die jubileumshow natuurlijk, hoe loopt het ondertussen?
1: Goed.
0: De shows.
1: De show. We krijgen zalen. hele mooie commentaren. Het is een hele mooie show geworden. Mooie kleding. Ja. Heel mooi repertoire. Voor ieder wat wils.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg, het is heel fijn om te doen. We doen het samen met Maaike Lanzo, met Céline Hermans en met Patrick Onzia. Een heel fijn team. Een internationaal ballet, special acts en Jacques uiteraard. Dus het is heel fijn, zowel op het podium, maar ook achter de schermen.
0: Jij bent onze special act. Lisa Lewis, vanavond om 19:30. Komt dat zien. We gaan straks ook die fijne zomersingle van jou draaien.
1: Ja.
0: Vaak gedraaid op de radio.
1: Zeker.
0: Wel een meezinger ook, hè?
1: Top, hè?
0: Ja. We love you, Lisa Lewis. En dit is Cyndi Lauper. Girls just want to have fun.

0: misschien is die working day voor jou ook wel al afgelopen. Dan kan je er zeker plezier bij leven bij Radio 2 aan Zee. Ook door gewoon mee te luisteren of te kijken via VRT Max. Ook onze Radio 2 ballenbad is nog altijd open en daar gaat het heel hevig aan toe. Op dit moment zie ik hier als ik door het raam kijk. Er zit ook een volwassene in die probeert ballen te zoeken alsof zijn leven ervan afhangt. Veel succes, meneer. En ondertussen is Lisa Lewis foto's aan het laten nemen. Kan allemaal.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Annelien en Stefanie Korevits.
3: Ik ben gepest geweest in het lager. Ik denk van mijn derde leerjaar tot en met nog het vijfde voor een stuk. En Annelien en Lieslotte waren wel populair. En die kwamen altijd op voor mij. Dat is het voordeel van de tweeling, ze zei. Je bent nooit alleen.
4: Ja.
3: Ik krijg nu een kroon op mijn hoofd en voor de rest alles komt nu gewoon in mijn schoot geworven. Maar dat is niet. Je moet er wel iets voor doen.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
5: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
10: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat klinkt als een extra sappige deal.
10: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2.

0: Enrique Iglesias, Escape. Er is geen ontkomen aan Lisa Lewis hier aan de kust. Ze zit in het Witte Paard met de jubileumshow. En vanavond ook live bij Radio 2 aan zee. En we hebben nieuws gehoord over Scott.
1: Ja.
0: Jouw zoontje.
1: Hij is er.
0: Hij is er, want de grootouders zijn er ook.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Die zijn ook trots, hè. Ze zaten daar net ook te vertellen van, oh, dat is zo schattig, dat is zo tof. En als je dat in je armen hebt, dan besef je pas hoe tof dat is.
1: Inderdaad.
0: Om een kleinkind te hebben.
1: Ja, schattig, hè.
0: Schattig.
1: Ja, dat is echt.
0: Ja. Maar ja, ik heb hem nog niet vastgehouden of gezien. Allee, ik weet niet als ik hem mag vasthouden.
1: Ja.
0: Ik weet dat.
1: Tuurlijk wel.
0: In ieder geval,
1: wel,
0: we gaan straks...
1: Hij staat daar,
0: zo, ja. Ja, maar hij is nog een beetje aan het slapen, hebben ze gezegd. Klopt dat? Waar staat hij? Daar. Ah, hij is, ligt in de wieg. Klopt het? De papa is erbij. Is hij aan het slapen nu, momenteel? We gaan hem nog een beetje zijn dutje laten doen, hè. Voor zijn radiodebuut.
1: Amai.
0: Dan straks. Ik ben benieuwd. Je hebt ook een nieuwe single.
1: Ja.
0: Je bent ook daarvan bevallen.
1: Ja.
0: Van Zon, Zee en Strand.
1: Klopt.
0: Was het bewust zo gemaakt van we gaan een zomer aan de zee beleven weer...
1: Het is de eerste keer dat ik de single... Hey, normaal werk ik samen in een team. Maar ik heb heel veel van het lied nu zelf geschreven. En die Zon, Zee, Strand, dat kwam eigenlijk direct... omdat ik heel veel slapeloze nachten had met Scott... toen ik gewoon in verwachting van hem was. Mm. Ben ik op een gegeven moment wakker geworden... en ik had Zon, Zee, Strand heel de tijd in mijn hoofd. En ik denk, amai, hey, dat moet lukken... want ik zit ook heel de zomer aan de zee. En dan heb ik daar rond een single gemaakt. En in mijn ogen... Ja, is dat een van de tofste singles die ik tot hiertoe, als ik dat mag zeggen, heb opgenomen.
0: Dat mag jij zeker zeggen. En dat vind ik persoonlijk ook.
1: Ja.
0: Ik merk het ook telkens als we het laten horen en we draaien het volume hier een beetje harder in de studio. Dat ook direct mensen meezwieren. Het is een heel aanstekelijk nummer.
1: Ja.
0: Maar dus inspiratie gehaald uit slapeloze nachten.
1: Inderdaad.
0: Dus een combinatie van werk aan de kust en slapeloze nachten. Heb je ook al eens kunnen kijken naar de genomineerden die er nu zijn voor VRT Zomerhit?
1: Ik heb gekeken.
0: Ja.
1: Spijtig dat ik er niet tussen sta.
0: Ja, moeilijk om iets te vinden dat beter is dan dat nummer natuurlijk. Maar wie zou voor jou de trofee mogen winnen als je zo even kijkt?
1: Oeh, ik vind dat een hele moeilijke. Maar ik denk, als ik dan kijk gewoon naar, naar de sympathie dat ik voor die persoon heb, dan denk ik Dana Winner. Want dat is iemand waar ik zelf als zangeres heel hard naar opkijk. Altijd heel klassevol. Haalt het echt elke keer van haar stem, van haar mimiek op podium, van hoe dat ze haar binteksten aan elkaar praat. En ik zeg het, dat is pure klasse. En dat is toch iets dat wij hier in Vlaanderen echt wel moeten koesteren. Dus ik denk dat ik dan voor Dana ga kiezen.
0: Ja, ook wel een heel mooi nummer dat ze gemaakt heeft.
1: Zeker.
0: De 10 finalisten worden zondag opgegraven. Uit het strand zullen ze komen.
1: Ja.
0: In kistjes. We gaan zien of ze erbij zit of niet.
1: Ja, wie weet.
0: De 10 finalisten gaan. We gaan nog eens luisteren naar Zon, Zee, Strand van Lisa Lewis. Ga je straks voor ons brengen live.
1: Ja,
0: en wat heb je nog voor ons in petto? Kan je misschien al even teasen?
1: Ah, wel, ik ben nu vandaag toevallig 4 jaar getrouwd. Op de kop vandaag. Met mijn man.
0: Proficiat.
1: Ja, dus ik ga je een mooi liefdesliedje ook zingen, hè.
0: Oh, speciaal voor hem.
1: Voor hem, ja, speciaal.
0: Ja, en daar gaan we allemaal van kunnen meegenieten. Dat zal de moeite zijn dan. Om 7:30 dus.

0: Zonzeestrand, Lisa Lewis. Straks ook live van ons. Was vorig jaar. Het is van te veel tiramisu-teten. Mijn tong plakt er een beetje van. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost, sorry. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel naar Antwerpen. Op de E17, 20 minuten tussen Deerlijk en Waregem door een ongeval. Een half uur ook tussen Gentbrugge en Beervelde. En verder vanaf Kruibeke, 15 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, een half uur. En bij Mechelen-Noord een defect voertuig op de rechterrijstrook ook. En op de, sorry, en op de E300, wacht, ik ga het straks verder zeggen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Ja, ik heb de slappe lach, sorry. Straks het vervolg van het verkeersoverzicht. Na Midnight Oil.

0: Allee David, probeer nog even professioneel te blijven. Waar zaten we? Naar Hasselt dus. Hè? Op de E313 naar Hasselt, 1 uur tussen Rans en Herentals-West door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, een kwartier aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel, ruim een half uur file golven, ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Zaventem is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Leuven op de E40 tussen Everberg en Berthem, 10 minuten. Naar Nederland op de E314, een kwartier bij Genk. Naar Kortrijk, 20 minuten op de E17. Tussen Destelbergen en Zwijnaarden, daar is de weg wel vrij. Naar Aken op de E40 bij Luik, een half uur, door werken ook. En verder zijn er alleen kleine beperkingen.
1: Go Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: De sfeer is er al.
5: Nu nog de zomerhits.
6: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke merken voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Berre, Bart Kael, Bas Serra, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. Het is pas echt zomer met zomerhit. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
7: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Leize.
8: Ah, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: We staan op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
12: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
13: Quadro.
14: Elke dag telt voor 2.

er te zijn. Niels de Stadsbader, vuur en vlam. Ook Scott is er vanavond. Het zoontje van Lisa Lewis. We gaan hem straks even op de radio proberen te laten. Het is te zien hoeveel hij wil zeggen al. Hè? Maar het zal van hem afhangen. Maar ik mag hem ook wel eens knuffelen straks, hoop ik.

La Belle, Lady Marmalade. Ik weet niet of je een huisdier hebt. Als dat zo is, dat is mooi. Maar heb je je ooit al eens afgevraagd of dieren zelf ook huisdieren hebben? Een beetje een rare vraag misschien, maar onderzoekers van de Universiteit van Oxford zijn erachter gekomen van wel, er zijn dieren die een ander dier als huisdier hebben. Ja. Ze kwamen in Oeganda bijvoorbeeld twee chimpansees tegen. Die gingen voorzichtig naar een roodstaartmeerkat en begon die voorzichtig te aaien en te vlooien. Beetje atypisch gedrag voor chimpansees, die normaal gezien nogal agressief zijn ingesteld. Maar kijk, met die roodstaartmeerkat konden ze toch wel goed vinden. En ze hadden dat bij andere dieren ook al gezien. Een gibbon bijvoorbeeld, die een muisje vangt en zachtjes in haar handen houdt en streelt en er goed voor zorgt. Ja. Of een rhesusaap die een band had opgebouwd met een kip. Het zijn wel vaak apen die dan een huisdier zoeken, blijkbaar. Het gaat meestal gewoon om spelen en vlooien. De apen zoeken waarschijnlijk ook een huisdier vanuit eenzaamheid, vermoeden de wetenschappers. En de relatie die zij dan met een huisdier hebben is niet hetzelfde als onze relatie met een huisdier. Ook al weten gedragsecologen nog altijd niet goed precies waarom mensen huisdieren hebben. Want economisch heeft het niet echt een voordeel, want het kost veel geld, een huisdier. En er zijn wel theorieën die zeggen dat die nuttig waren voor de jacht of voor de bewaking. Een andere hypothese die stelt dat mensen graag zorgen dragen voor andere levende wezens. Ja, zou dat het niet zijn? Dat we gewoon als mensen graag zorgen dragen voor dat lieve diertje dat daar misschien nu bij jou in de sofa ligt of waar je nog moet mee gaan wandelen vanavond. Vergeet dat niet. Ik wil Pommelien Thijs nog eens laten horen. Ik moet gaan.

Heerlijk. Pommelien Thijs, waar is de tijd? Wel, dat is nog niet zo lang geleden. Vorig jaar won ze VRT Zomerhit met Atlas. Nu doet ze bijna op alle podia in Vlaanderen mensen gek worden. Ik heb straks nog Bluff Bluff van Guter Neefs. Maar eerst Madonna.

0: Liever authenticiteit en echtheid voor Gunther Neefs. Bluff, bluff. Straks om 7:30 Lisa Lewis live bij Radio 2 aan Zee. Je kan gerust nog naar hier komen of het gewoon volgen via VRT Max. Ook mogelijk.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Zon, zee, strand, maar misschien ook al Christmas. Er zijn nog kaarten voor Radio BNE, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas in november op VRT Max.
8: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
0: Zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal.
9: Het is 7 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Een Nederlander heeft van de rechtbank in Tongeren in Limburg 7 jaar gevangenis gekregen, omdat hij zijn toenmalige vriendin dagenlang heeft gefolterd. 2 jaar geleden kreeg het koppel ruzie, omdat hij haar ervan verdacht dat ze een relatie had met een collega. Hij sloeg zijn vriendin, gooide haar van de trap en schoot met een revolver in haar arm. Dat duurde 4 dagen lang. De man, die als buitenwipper werkte in onder meer de Hasseltse club Versus, moet nu onmiddellijk 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man, die op de hoogte was maar niet ingreep, krijgt een celstraf. Op verschillende plaatsen aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en daarbij water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en in het najaar is de kans op waterhozen groot. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Maar zo'n waterhoos kan gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
10: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk. Want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
9: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazachse Kairat Almaty. Een verslag van Peter van den Bremt.
11: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kairat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbekov hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambros, 0-1 via het been van Oksane. Ambros profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap en de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede Kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft was, zoals verwacht mocht worden, nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
9: Wielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Wernschol. In het algemeen klassement neemt Philipsen de leiding over van de Italiaan Jonathan Milan. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Het wordt dan maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien. Vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Naar Hasselt op de E313. Nog 1 uur file rijden tussen Randst en Herentals-West. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. 20 minuten. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Een kwartier ook aan de Werken in Temse. Verder zijn er alleen beperkte vertragingen.
12: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
13: Maatkasten Online.
14: Radio 2 aan zee.
12: David van Ottegem.
0: En nog een superfreak.

0: maar nu moeten jullie wat dichter komen, hè. Kijk eens wie hier is. Maar wat een schatje. Lisa Lewis.
1: Ja, ja, lief, hè.
0: Ja, jij bent ook lief, ja. Maar ik bedoel natuurlijk Scott ook op jouw arm. Wauw.
1: Ja, schattig, hè.
0: Nou, maar zo'n roze nog ook, hè.
1: Ja, dat is waar. Nog een klein droppetje, hè?
0: Ja, maar hij is zo rustig. Is hij wakker?
1: Ja, ja, ja. Hij is wakker. Ja.
0: Oogjes zijn open. Oh, ja. Kunnen we hem even horen dan misschien? Maakt hij babygeluidjes? Ja, schud er een keer goed aan. Oh!
1: Misschien kak aan het doen,
0: voor het eerst op de radio. Ik ging net zeggen, mag ik hem even vasthouden? Maar als ik jou hoor zeggen, is het misschien...
1: Dat mag, hè, tuurlijk.
0: Misschien kaka. Ja, maar je zegt misschien kaka aan het doen. En dan ben je aan mij. Oh, gaat hij huilen? Nee, oh, nee. Ja, je bent... Het is misschien het begin van een liedje. Kan wel zijn, hè. Wat?
1: Kan, hè. Ja, dat wordt een hit.
0: Ja, ja, inderdaad. Oh, voilà. Daar is het. Daar zaten we op te wachten, hè. Oh, misschien zijn de muziek te luid. Bij de twee, dat zou kunnen. Oh, oh.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Jij wou dat hem van zich liet horen, hè, David?
0: Maar dat is wel goed dat hij zo al eens in een radiostudio komt als hij dan later ook in de showbiz gaat. Mag ik hem eens vasthouden?
1: Ja, zo. Ja, mag ik mijn micro neerleggen? Ik
0: heb nooit een showbiz baby vastgehaald. Maar misschien mag ik... Kijk, ik ga jou ook een muntje geven.
1: Ja?
0: Niet in ruil voor Scott natuurlijk, maar dan heb jij je handen vrij om een bal uit Radio 2 ballenbak te draaien. Oh. Wacht, ik moet dat... Oh, nu ben ik wel zenuwachtig.
1: Ja?
0: Ik mag hem niet laten...
1: Laat hem niet vallen, hè?
0: Nee, tuurlijk niet. Maar hallo, Scott. Kijk, mama gaat een bal draaien.

0: Brian uit de Radio 2 Ballenbak. Zie hem kijken naar die micro. Dat is toch wel speciaal, hè? Wacht, hè. Sorry, luisteraars, er worden foto's genomen aan volle bak. Oh, zie je, kijk eens al die mensen, dat zijn fans van mama. Zie je, die gaan straks mama bekijken op het podium om 19:30. Oh.
1: Schattig, hè?
0: Mag ik hem niet houden?
1: Nee, ik moet hem wel teruggeven.
0: Oké, maak de bal open, Lisa.
1: Yes.
0: Oh, ik sta hier echt zo verstijfd, want ik ben echt bang dat ik...
1: Ja, het is niet natuurlijk, dat.
0: Ik ga verkeerd. Ja, het is niet natuurlijk.
1: Moet ik het voorlezen?
0: Hoe moet dat dan met een baby? Moet hij wat lager?
1: Ja.
0: Ah, zo ja, oké.
1: Ik heb het ook allemaal moeten leren, zo.
0: Lees maar voor.
1: Yes. Oh. Stel, je krijgt het aanbod om onderwerp te zijn van een reality show. Doe je mee? Jawel, uiteraard.
0: Ja?
1: Ja.
0: En het mag echt alles zijn.
1: Het mag, ja, niet te vulgair, hè, of zo, hè? Dan nee, hè?
0: Ja.
1: Maar het mag wel alles zijn, jawel.
0: Heb je een voorkeur? Heb je zo'n reality show van vroeger of nu, waarvan je denkt van daar zou ik wel zelf graag in gezeten hebben?
1: Het zou mij niet uitmaken. Ik vind dat alle shows die dat tegenwoordig gemaakt worden, dat altijd heel kwalitatief is. En nee, het zou mij absoluut niet uitmaken. Ik sta voor alles open. Dus okay. Bij deze jongens.
0: Oké, okay, maar zie hem kijken. Hij is wel geïnteresseerd in radio, denk ik, hè?
1: Lief, hè?
0: Ja, dat gaat. Hier, de toekomst is verzekerd. Oei, oh nee. Wacht. Oh. Help. Ja, dus... Ja. Oh, arme. Allee, goed. Gaan we... Nee.
1: Ja, de tuut aan David.
0: Okay. Nu gaan we hem doorgeven in het publiek, maar wees voorzichtig, hè. Nee, dat is niet waar. Oké, goed, wacht. Ik ga één hand... Ik ga nu met één hand en dan ga ik een plaatje starten, hè. Oh.

0: niet bang zijn. Angst is een slechte raadgever, zeggen ze toch altijd. Ben Howard, The Fear. Lisa Lewis is vandaag ook 4 jaar getrouwd met haar man. Ze gaat voor hem ook een speciaal liefdeslied zingen op ons podium straks. Dus dat wordt de moeite om te blijven volgen hier.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar in deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Deed het. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Kom koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

0: Ja, Lost in Music, inderdaad. We waren ook een beetje stil geworden ervan. Telt voor
1: twee. Radio 2 aan zee.
0: Straks nog even een klein overzicht van de problemen op de weg. Het is wel aan het verminderen hoor, dat is goed nieuws. Zon schijnt en dit is Natalia.

0: Je hoorde Natalia zonder instrumenten met onze a cappella groep Impact. Rising krijgt net een verkeersupdate door en dat is heel goed nieuws zelfs, want op de snelwegen zijn er alleen nog kleine vertragingen. Al de rest van de problemen zijn opgelost. Prachtig.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Radio 2 aan zee met Lisa Lewis live op ons podium. Er staat al een pak volk hier voor onze studio. Ze gaat er zo meteen aan beginnen. Je kan alles ook live volgen via VRT Max. Je kiest Radio 2. Op luister live en dan links van boven kijken. En dan kan je het ook allemaal thuis volgen of misschien nog op je werk. Dit is Bon Jovi ondertussen.

0: Carpenter, Manchild. Ondertussen is Lisa Lewis op ons podium bezig. Het lijkt wel zomer hier in Blankenberg. Ik weet dat het op sommige plaatsen in Vlaanderen anders is. Maar hier schijnt de zon en is het mooi weer. En gaat Lisa Lewis aan haar tweede nummer ondertussen al beginnen. We gaan even meeluisteren naar wat er hier gebeurt.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Ruitvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
3: Ruitvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Proximus stelt voor. De business bags. Wat een verschil.
6: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
7: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
0: En ik denk dat we nu wel even kunnen meeluisteren. Ze is bezig aan haar liefdesliedje die ze voor haar man aan het zingen is. Want Lisa Lewis is vandaag precies 4 jaar getrouwd. We gaan eens meeluisteren.
9: Als ik jou alleen maar ruik, zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

Robbie Williams met Angels. Lisa Lewis is een van haar grote voorbeelden aan het volgen nu op dit moment. Een nummer van Anita Meijer. Luister maar even mee.

Lisa Lewis met prachtige dansers ook op het podium. Oh ja, die handen, ja. Oh ja, het is een medley, heerlijk.

0: als je er niet genoeg van krijgt, schakel even over naar VRT Max en volg Lisa Lewis live bij Radio 2 aan Zee op dit moment.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max

Wat heerlijk, die Club Tropicana van Wham. Hier was het Club Zon, Zee, Strand met Lisa Lewis. Prachtig optreden en wat een goede stem heeft hij toch. Hij was fantastisch om haar bezig te zien hier bij Radio 2 aan Zee. Onze tijd zit erop. Morgen hoor je Michael Joostens hier tussen 4 en 8. Hij heeft Wim Soetaar dan te gast voor een optreden. En Camille kan je morgen ook zien om 4:30. Straks Radio 2 Relax met Caroline de Becker. Tot volgende week.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Een goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik, Hervé Jamaar, vanavond. Er zou op dit moment dus geen risico meer zijn dat de brand zich nog uitbreidt. En dat betekent dat de hulpdiensten de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
3: Buitenlandse ploegen schalen af, de binnenlandse hulp bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner, ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten, ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
2: Op verschillende plaatsen aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en daarbij water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en het najaar is de kans op waterhozen groot. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Maar zo'n waterhoos kan ook gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
4: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk. Want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
2: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazakse Kairat Almaty. Het verslag is van Peter van den Bemt.
5: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kairat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbekov hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambros, 0-1 via het been van Oksane. Ambros profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap en de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede Kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft had, zoals verwacht, nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus, en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
2: En op dit moment begint ook Sint-Truiden aan zijn wedstrijd in die playoffronde van die Europa League. De Limburgers nemen het in eigen huis op tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Geen hinder op de weg. De baan is vrij voor Fast Car van Tracy Chapman.

Het was 1988. In Londen vond een groot Nelson Mandela tribute, een eerbetoon, plaats. 72.000 man. Stevie Wonder zou optreden, maar die kreeg technische problemen. En toen werd dit verlegen meisje met haar akoestische gitaar het podium opgeduwd om de stilte te vullen. En iedereen zijn mond viel open. Wie is dat? Ook bij de 600 miljoen kijkers thuis. En Tracy Chapman's carrière was gelanceerd. We gaan naar Barcelona met Pieter Embrechts.

0: is eigenlijk een nummer van Sam Cooke uit 1964. Vaak gecoverd, onder andere door Otis Redding en Aretha Franklin, maar dus ook door Seal. En dan terug naar het Vlaanderen van nu met Bas Serre, All Because of You.
1: Morning light is falling on your sweater.

Kom aan, Walter Zotaars. Het heeft lang genoeg geduurd. We wachten op je comeback. En staan te juichen aan de zijlijn. De Kreuners en Maak me wakker voor je gaat. Relaxen en slapen zult jij. Daar dient dit programma voor. Dit is Stevie Wonder.

0: maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
0: Radio 2, relax.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

Nederland staat op zijn hoofd, want Suzanne en Freek hebben nog eens een interview gegeven. Dat gebeurt niet zo vaak meer. Echt een groot interview in de Cor-podcast van Cor Pot. Dat is een oud voetballer en trainer. Freek heeft daar gezegd dat hij voelt zich goed. Hij zorgt heel goed voor zichzelf. Slaapt voldoende. Is met gezonde voeding bezig. Leest heel veel over de wisselwerking tussen lichaam en brein. Verdiept zich in meditatie. En stelt vooral niet uit waar hij heel veel zin in heeft. Maar hij zegt ook, berusten in die situatie, nee, doe ik niet. Hij zou niet weten hoe dat moet. Het is een boeiend interview, moet je maar eens beluisteren. De Cor-podcast heet het.

De radio's zijn met dit nummer proberen door te breken in het Verenigd Koninkrijk. Maar daar dachten ze dat het ging over maandverband. She goes Nana. En dat werkte niet. Op de 1-9-10 van Brussel naar Antwerpen 20 minuten vertragen tussen Mechelen-Noord en de werken in Rumst. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in Ranst een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.

Come in Linnets en Calm After the Storm. Die storm hebben we nu wel gehad. Alleen, laat ons zeggen, een beetje regen. Prachtige zonsondergang op dit moment boven Brussel. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar het is wel genieten. Mooi oranje.

Niks zit zo diep in de Vlaamse klei dan Mia van Gorky. Behalve misschien friet met stoofvlees. 8:15. Dankjewel trouwens voor de foto's van de zonsondergang die vanuit alle provincies hier binnenkomen in de Radio 2-app. Dus een beetje genieten ze. Teddy Swims en Back Up in Reverse.

Volgend jaar is het iconische album van Fleetwood Mac, Rumours, 60 jaar oud. 60 jaar, ik word daar niet goed van als ik dat hoor. Gelukkig komt er ook een documentaire bij om dat allemaal te vieren. Dat was Dreams.

0: Wontonton en I Lie and I Cheat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Maar de waarheid is wel dat ik straks weer geweldige, rustige muziek heb. Van Phil Collins, Marco Borsato, zelfs een heerlijk nummer van The Beautiful Sound.

0: 9 uur, een goede avond, 14 nieuws met Aleide Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur Hervé Jamard vanavond weten. Hij zegt dat er op dit moment geen enkel risico meer is voor een uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamard, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. De correctionele rechtbank van Namen heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar voor poging tot moord op zijn buurman. Hij verdacht de buurman van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. De zaak maakt in Wallonië veel reacties los. Uitleg door Thijs Nerink.
1: Iets meer dan een jaar geleden nodigt de veroordeelde zijn buurman uit en slaat hem heel hard tot hij bewusteloos is. Het slachtoffer overleeft de moordpoging, maar raakt verlamd. De dader verdenkt het slachtoffer ervan het zoontje van 6 van zijn vriendin seksueel misbruikt te hebben. Onweerstaanbare dwang, volgens zijn advocaat, maar voor bedachtheid volgens de rechter. En daarom wordt hij veroordeeld tot 17 jaar cel. Maar zijn advocaat gaat wellicht in beroep.
0: En veel sport vanavond. We gaan meteen naar Waveren, want op het wereldkampioenschap hockey speelt de nationale vrouwenploeg vanavond de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. Jonathan met de penningen. Hoe zijn de vrouwen aan de match begonnen?
2: Niet super, want de Red Panthers zijn net op achterstand gekomen tegen Ierland. Zo net scoorden de Ieren vanop hun derde strafcorner. Net daarvoor scoorden ze ook. Maar die poging hadden de Belgische vrouwen via de videoscheidsrechter teniet kunnen doen. 1-0 dus voor Ierland. Maar de Panthers kunnen vandaag geen controle nemen over deze wedstrijd. Tot voor zover in het eerste kwart. En de eerste kans op de strafcorner, de eerste Belgische kans, die ging ook helemaal mis. Werk aan de winkel dus voor de Belgen. Want ze mogen vandaag niet verliezen als ze door willen naar de tweede groepsfase. En Ballonguin mist ook hier de kans op de 1-1. 0-1 dus voor Ierland.
0: Dankjewel Jonathan. En we gaan nog kort naar Limburg ook. Want in het voetbal speelt Sint-Truiden vanavond tegen het Cypriotische Omonia Nicosia in de laatste voorronde van de Europa League. Stef Wijnands, hoe staat het daar bij jou?
3: Wel, voorlopig valt er weinig te vertellen, want de eerste Europese wedstrijd voor Sint-Truiden in 23 jaar verloopt voorlopig niet te best. Het staat nog 0-0, dat wel, maar een kans heeft het niet gecreëerd. En ook de Cyprioten, die wel beter aan de bal zijn, die hebben ook nog niet echt een doelpunt kunnen maken. En dus is het vrij logisch dat Sint-Truiden dat een beetje bang is en toch wat zenuwachtig is voor dit Europese debuut, dat het hier nog altijd 0-0 staat.
0: Bedankt, Stef. Het weer nog. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de apps van Sportza en 14 Nieuws.
4: Op de E19 van Antwerpen naar Brussel naar Antwerpen moet je een half uur aanschuiven tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. En naar Brussel 10 minuten in Rumst, dat is aan de andere kant. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in Ranst een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, 10 minuten extra aanschuiven daar.

kan je vertellen dat Marco Borsato een van de artiesten was die er ontzettend vaak werd aangevraagd bij Radio 2. Maar sinds die rechtszaak is dat toch een klein beetje minder. Nu, hij werd vorig jaar wel vrijgesproken, hè, van ontucht. En dus gonsde het van de geruchten dat hij volgend jaar opnieuw een comeback zou maken. Maar zijn management ontkent dat. Is het nu waar? Is het niet waar? Ik zou er mijn geld niet op inzetten. I didn't

Je hebt afscheid van een vriend van Clouseau. En dan heb je Angels van Robbie Williams. Maar je hebt ook Anne Christie en De Roos, het afscheidslied bij uitstek. Ze zou 81 geweest zijn dit jaar, Anne Christie. Ongelooflijk, zo lang al weg. Dit is Milo, You Don't Know.

Gladde jongen, die Cliff Richard. Gladde stem, gladde huid, glad kapsel. Alles was glad aan die man. Enfin, nog steeds, hè? Denk ik. De huid misschien wat minder op dit moment. Ja, de stem waarschijnlijk ook. Zo dadelijk gaan we naar Parijs, maar eerst langs de obstakels der Vlaamse wegen. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen. 40 minuten file rijden tussen Mechelen-Noord en de werken in Rumst. Naar Brussel ook 10 minuten in Rumst zelf. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in Ranst een ongeval gebeurd. Op de linkerrijstrook ook 10 minuten extra.

Kenny B en Parijs. Ondertussen 9:30 geworden. WRT Radio 2. Radio 2, relax. Dit programma is bedoeld om jou te laten ontspannen. Elke avond van de week. En af en toe misschien ook nog eens een nummer te horen waarvan je dacht, oh, zo mooi en zo lang geleden. Dat heb ik bij dit nummer. Eurythmics, I Save the World Today.

In de Verenigde Staten al 18 weken lang Ella Langray en Choose in Texas. In het begin dacht ik, wat is dat met dit nummer? Wat vindt iedereen er zo goed aan? Het is zo eentje dat groeit en groeit. Nu snap ik het wel. Ik ben er eindelijk. Triggerfinger, de vervanging van Elvis Costello op Rockwerchter aan het begin van deze zomer.

Jasmin en altijd weer tik de klok. Oeh. Morgen, ben je dan aan zee? Want dan moet je zeker eens langskomen bij onze studio in Blankenbergen. Want om 3:30 treedt Camille op. Het wordt een groot feest. En om 7:30 s'avonds is het aan Wim Soutard. Dus we verwachten jullie allemaal in Blankenbergen.

0: Puerto Rico, vaya con Dios. Ik weet welk nummer de wij van Pukkelpop in brand zal zetten, dit nummer. Een nummer dat iedereen kan meezingen. Enfin, iedereen in de 20, 30, 40, 50. Maar eerst, jokken. Verdwijnen is slechts een idee.
1: Wat als ik verander van gedaante? In het kussen op uw eigen houten bed.

0: Weet je wat hatelijk is?
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Dat het nieuws begint op het hoogtepunt van je nummer. Schiet me gerust af. Ik maak het goed na het nieuws met de Purple Rain van Prince.

0: nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamaar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een nieuwe uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamaar, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. Het betekent wel dat de hulpdiensten dus de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
1: Buitenlandse ploegen schalen af. De binnenlandse hulp, bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner. Ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten. Ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
0: Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit. Maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. 900 West-Vlaamse leden van de jeugdvereniging KSA zijn vertrokken voor een vierjaarlijks kamp in het Franse bedevaartsoord Lourdes. Een traditie die al meer dan 60 jaar bestaat, maar waarvan de activiteiten na al die jaren toch al wat veranderd zijn. En de jongeren zijn niet allemaal even gelovig, maar toch hebben ze er duidelijk zin in.
2: Het is natuurlijk wel iets losser geworden doorheen de jaren. Het is niet meer hetzelfde als in 1964. Maar er zijn wel nog steeds vieringen, er zijn nog steeds bezinningen. We doen ook mee aan de kaarsjesprocessie. Iemand die in Lourdes is geweest, weet hoe indrukwekkend dat is.
3: Er is een dag sport en spel dat we tegen alle andere KSA-spelletjes spelen. We gaan bergen klimmen, we doen zo suppen, riften.
4: Ik was 4 jaar geleden ook mee. Dus ik heb het al eens meegemaakt en dat is wel echt heel cool.
0: In Wavers spelen onze nationale hockeyvrouwen vanavond de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Ierland. Jonathan Mettepenningen, hoe staat het daar bij jou?
5: Ja, is dit al het einde van de Red Panthers op het WK? Het lukt niet vandaag tegen Ierland. Met nog 1/4 te gaan, met nog 15 minuten te gaan, staat het 0-1 voor de Ieren. Zij scoorden vroeg in de wedstrijd van op een strafcorner. En de Belgen lukt het maar niet om die gelijkmaker te maken. Niet van op de eigen strafcorner, niet in het veldspel. Veel slordigheden in deze wedstrijd. Voor de Panthers die met de medailledroom naar het WK kwamen, maar er misschien al uitgaan in de eerste groepsfase. 15 minuten nog om minstens een gelijkmaker te zoeken. Daarmee gaan ze wel naar die tweede groepsfase.
0: Dank u. Wel, Jonathan. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden zo net met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het verslag is van Stef Wijnands.
6: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmore huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers er dan toch door. Met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte. En zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
0: En ook Gent speelt vanavond. Zij nemen het in de laatste voorronde van de Conference League op tegen het Schotse Hibernian. Met nog een kwartier te spelen staat het er nog 0-0. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Meer in de apps van Sporza en 14 Nieuws.
7: En dan nog 1 file in ons land op de E19 Mechelen-Antwerpen. Tussen Mechelen-Noord en Kontich. Zo'n 40 minuten aanschuiven daar.

Khaled en Aisha. Lies, de zanger, de zus van Meteor, heeft haar kantoortje opgegeven begin dit jaar om fulltime voor haar zangcarrière te gaan. En die gaat zeer goed tegenwoordig. Radio 2. Ik vraag me wel af of ze ondertussen al de snelweg op durft. Dat durfde ze niet, uit angst voor paniekaanvallen. Maar fulltime zangeres, zonder op de snelweg te gaan? Hmm.

Lies en Goodbye. Lies wacht zich in de herfst trouwens ook aan crooners. Want op 8 november staat ze op het podium van de Best of Christmas concert van Radio Bene, de Red Pack. In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Helmut Lotti, Barbara Dex, Kleimans en Van Geel, die gaan daar ook allemaal kerstcrooners zingen. Dat is echt heel fijn. Heel sfeervol trouwens. Iedereen in kostuum, mooi opgekleed. Als je erbij wil zijn, je kan via VRT Max je tickets bestellen. Even doorklikken op Radio Bene en daar vind je ze. En wees snel, want het is het laatste concert van Radio Bene, de Red Pack. En die laatste, dan is iedereen altijd in zijn nopjes. Dit is Wim de Kranen, Rosanna. Weet je

Wauw, Garrett Gates en Anyone of Us. Ik dacht van, waar ken ik die naam? Zo lang geleden. En ja, nu weet ik het weer. Pop-idool in Engeland. Hij werd tweede. Een verlegen mannetje met een spleetje tussen zijn tanden. Vandaag een bebaarde bruine man. Bruin gebakken. Met een dikke sixpack. Wauw. Het kan verkeren in het leven.

Believe van Cher in het jasje van Bente. Kan je me zien? Niet in slaap vallen, hè? Daar op de weg, op de E19 Mechelen-Antwerpen. Daar staat een gigantische file, bijna 50 minuten. Tussen Mechelen, Noord en Kontich. Veel moed en wakker blijven.

Toen la fille que j'ai aimé avant werd aan alle vrouwen van Jo Valli en Paul Anderson. Amai, dat was lang geleden. Trouwens, volgende week zitten we met Radio 2 onze laatste week aan zee in Blankenbergen. Maandag maken we bekend wie de 10 finalisten zijn voor VRT Zomerhit. Er vallen er dus 9 af. En wat de optredens op ons dak betreft van onze studio, dat zal elke dag met 2 van die finalisten zijn. Dus als je aan zee zit, zeker langskomen. En hou de Radio 2-pagina op VRT Max in de gaten. Dan kan je zien wie er wanneer zal komen optreden. Maar dat zal dus vanaf maandag zijn.

uit de Top Gun film, de remake, Lady Gaga en Hold My Hand. Trouwens, die 10 finalisten van Zomerhit worden zondag bekendgemaakt hier op Radio 2. Tijdens Radio 2 Zomerhit Backstage. Dankjewel Eddy uit Henegouwen om beter wakker te zijn op dit late uur dan ik.

blijven we toch trots op, hè? Wallace Collection en Daydream. Het is bijna 11 uur. De laatste plaat voor het nieuws. Radio 2, relax. VRT, Radio 2. En daarna krijg je gewoon non-stop Radio 2 Relax tot 1 uur 's nachts om langzaam bij in slaap te vallen of rustig bij te werken voor de mensen van de nacht. Het is UB40 en Chrissy Hynde.

0: goed werken of lekker slapen. Geniet van Radio 2. Relax.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: 11 uur, Neil Goeiavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is nu de noodtoestand afgeroepen vanavond. Dat maakt het makkelijker volgens de Colombiaanse regering om geld vrij te maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de aardbeving op zeker 11 miljard euro. Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit. Maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
1: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
0: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden 0-0 gelijk gespeeld tegen het Cypriotische Nicosia. Verslag is van Stef Wijnands.
2: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmore huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers dan toch door. Met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte. En zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
0: En ook Gent speelde vanavond nog in de laatste voorronde van de Conference League. Speelde het 0-0 gelijk tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. En we halen maximum 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu volledig onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamar, waakzaamheid blijft wel geboden. De pluswerken die focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog steeds 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten dan weer gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is de noodtoestand afgeroepen. Dat maakt het makkelijker om geld vrij te kunnen maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de ramp op zeker 11 miljard euro. In het noordwesten van Nigeria in Afrika zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat een boot kapseisde en zonk. Onder de slachtoffers veel vrouwen en kinderen. Volgens de autoriteiten waren zo'n 80 mensen aan boord, wat er veel zou zijn geweest. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het ongeval overleefd hebben. Sport. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de Belgische vrouwenploeg zich geplaatst voor de volgende ronde. De Belgen wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
1: Bloed, zweet en tranen. Ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
0: Speelster Michelle Strijk was achteraf trots op hoe het team de wedstrijd nog naar zich toe trok.
2: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden vanavond met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt viel pas in blessuretijd. Volgens aanvaller Ilias Sabawi hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt op het einde.
3: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: Eerder op de avond was Anderlecht in die laatste voorronde van de Europa League al met 0-3 gaan winnen op het veld van Kairat Almaty in Kazachstan. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Het verslag is van Tom Boudeweel.
4: Weinig te beleven in deze heenwedstrijd. Gent had wel vaak het balbezit en het initiatief, maar deed daar heel weinig mee tegen een gedisciplineerde tegenstander. Nauwelijks een kans die naamwaardig. En ook de Schotten dreigden niet, maar zij kregen na een kwartier wel een penalty. Davy Roef was alweer de redder in nood en zo de eindstand 0-0 dus. Gent is wel al 7 wedstrijden ongeslagen, maar het wordt volgende donderdag een zware opdracht om zich te plaatsen voor de groepsfase.
0: En ook Sint-Truiden en Anderlecht spelen dan hun terugwedstrijd volgende week. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Al blijft een bui wel mogelijk vannacht. En vrijdag opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: is 1 uur. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel volledig onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur weten. Maar waakzaamheid blijft wel geboden. De Limburgse brandweer bouwt haar inzet in de Hoge Venen alvast af. De tankwagens zijn teruggekeerd naar de kazerne voor onderhoud en de bemanning kan nu uitrusten. 15 Limburgse brandweerlieden blijven wel nog tot vrijdagavond ter plaatse blussen, samen met 3 bosbrandwagens en een commandowagen. Ze worden om de 8 tot 12 uur afgelost. De Limburgse brandweer is sinds zaterdag actief in de Hoge Venen. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee dobberden in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf het vaartuig overspoelde. De 2 mannen maakten snel een koelbox leeg en klommen erin. Zo dreven ze 5 dagen rond in de stille oceaan zonder eten, drinkwater of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm toen ze het contact verloren met hun collega's. De marine vond het duo op zo'n 240 kilometer voor de kust. Een helikopter bracht hen weer aan land. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand. Maar dankzij 2 late doelpunten sloot België de eerste groepsfase toch af met een overwinning. Red Panther Michelle Struijk was achteraf trots.
1: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
0: Voetbal. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Toch heerste er achteraf vooral teleurstelling, omdat Gent er niet in slaagde om te scoren.
2: Ja, toch wel. Zeker omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
0: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Het weer, overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: is 2 uur. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada veroordelen een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied, vlakbij Oost-Jeruzalem. De 6 landen noemen die beslissing onaanvaardbaar en eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst die kritiek van de hand. In het noordwesten van Nigeria zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat hun boot kapseisde en zonk. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. Volgens de autoriteiten waren zo'n 80 mensen aan boord, wat te veel zou zijn geweest. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het ongeval overleefd hebben. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Een verslag krijgt u van Jonathan met de Paddingen.
1: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om.